0: In de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. OpenAI gaat zijn nieuwste AI-model voorlopig nog niet uitbrengen. Het bedrijf wilde het systeem begin oktober op de markt zetten, maar maakt zich zorgen over de veiligheid. Het model zou zich niet aan de regels houden en legt de gebruikers niet goed uit wat het precies heeft gedaan. Nederlanders accepteren huiselijk geweld vaker. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook voelen vrouwen zich onveiliger. Ze maken zich dan vooral zorgen over seksuele intimidatie. Volgens de onderzoekers is de moord op de 17-jarige Lisa van vorig jaar een mogelijke reden. President Trump kondigt de plannen aan voor een nieuwe staalfabriek in de staat Iowa. Het project kost $15 miljard en moet de grootste Amerikaanse staalfabriek ooit worden. Volgens het Witte Huis levert de fabriek minstens 1750 vaste banen op. En in het Brabantse Oefeld is een jongen vast komen te zitten in een boom. Dat schrijft de Gelderlander. Hij was erin geklommen om zijn papegaai te redden, die daar al de hele middag zat. Naar boven ging prima, maar naar beneden kwam hij niet meer. De brandweer moest komen om de jongen en zijn papegaai te redden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het grootste deel van het land droog. Aan de kust kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en medicijnwaarschuwingen. Maar volgens onderzoek brengt dat wel risico's met zich mee voor patiënten. En er zijn nog geen duidelijke regels en training voor het zorgpersoneel. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en de FBI. Maar Shiny Hunters zegt dat ze niks met deze man te maken hebben en dat de politie gewoon uit is op aandacht en waardering. De schoonouders van een New York Times-medewerker worden ervan verdacht hem te hebben vermoord. Hij werd zaterdag doodgeschoten op een parkeerplaats vlakbij San Francisco. Volgens de krant had hij een lastig huwelijk en was een scheiding aangevraagd. Morgen moeten zijn schoonouders voor de rechter komen. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. En dan het weer van Weer Online. Aan de kust kan nog een enkele bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Desmond en Salmon. Echoes from the 90s.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Apeldoorn is een appartementencomplex ontruimd na een grote brand. De bewoners van alle 30 huizen werden door de politie naar buiten begeleid. 7 moesten gecheckt worden door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het vuur is onder controle, maar het complex is helemaal uitgebrand. Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar ruim 180 miljoen euro uit aan Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. De hele overheid zou daar jaarlijks zo'n 3 miljard euro aan kwijt zijn, schatten experts. Kamerleden proberen al langer aan deze cijfers te komen, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En dan het weer van Weer Online. Aan de kust kan nog een kleine bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het nieuws op Slam.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel van Azenstorm. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders hebben er begrip voor als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dit vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie komt later vandaag met meer info over de arrestatie. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en waarschuwingen voor gevaarlijke medicijncombinaties. Maar volgens onderzoekers zijn er geen duidelijke regels of trainingen en dat brengt risico's met zich mee voor patiënten. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. Het weer van Weer Online. De ochtend begint op veel plekken grijs, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. In de middag wordt het erg warm, 25 tot 28 graden.
4: Zo.
3: En dit was het nieuws op Slam.
4: Wat gewoon een heerlijke zomerdag vandaag, jongens. Na zomer. Het is 6 uur. Goedemorgen. Slam ochtendshow in de startblokken. Even naar de wegen met Flitsmeister. Eén vertraging op dit tijdstip. De A15 richting Oostvoorde. Tussen de havens 5500, 5700, Merwedeweg. En de havens 6200, 7000. Ik vind het altijd zo stom om die nummers te doen. Oprit is daar dicht, kost je 10 minuten.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt.

0: Show. Who's that guy, hoor ik je denken? Nou, het is Patrick hier. Goedemorgen. Stand-in voor Anul, die onwijs aan het trouwen is in het mooie Italië. Het is 6 uur geweest. Goed dat je Slam aan hebt en hou hem ook hier. Vroeger zouden ze zeggen, zet de frequentieknop vast, laat hem vast roesten. Ja. Want zometeen vanaf 8 uur gaat de Slam Dance 1000 dag 3 verder. En och, wat heb ik daar nu al zin in. Ik vind dat zo'n lekkere dag ook gisteren. Joris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Patrick.
0: Goedemorgen. Heb je wel gestemd eigenlijk?
1: Ik heb gestemd. Ja, ik moet zeggen, we hadden gisteren natuurlijk een luisteraar aan de lijn die ongelooflijk fan was van Avicii. Ik dacht dat ik een grote Avicii-fan was.
0: Ja, die was nog erg.
1: Ik denk een combinatie Avicii, Armin van Buuren, Afrojack, Don Diablo.
0: Oh ja.
1: Beetje dat. Jij?
0: Oké, okay, ja, ik ben onwijs Fred Again-fan.
1: Fred Again?
0: Ja, en wat ik ook nog steeds een waanzinnige track vind is Otto Knows, Million Voices.
1: Oh ja.
0: Nou, die moeten allemaal nog voorbij komen als het goed is. De Slam Dance 1000, vanaf 8 uur gaat hij weer verder. Nou, terwijl wij hier om 5:30 al in deze studio zaten, het werkje om 4:30 ging, kreeg ik vannacht, Joris, een appje om 1 uur s'nachts. Ja, ik denk totaal het tegenovergestelde wat er hier gebeurt. Ik word er ook een beetje jaloers van, hoor. Een goede maat van mij, die staat op dit moment op Ibiza.
1: Maandagavond, nacht.
0: Ja, maandagnacht. Dit is het geluid van de Ushuaia, wat je hoort. Goed, hè?
1: Wie draaide?
0: Ja, Getta zou komen, volgens mij. En ik vroeg hem inderdaad, wie staat er nu te draaien? Hij zegt, ik heb geen idee. maar het feit dat je op Ibiza staat, is natuurlijk al wel leuk.
1: Dat is een niet zo.
0: Maar even het contrast, hè? Zeg maar, ik zit deze week heel de tijd met een achterlijk vroege wekker. En deze staat gewoon heerlijk op Ibiza. Ik word er wel heel blij van.
1: Nou ja, ik moet zeggen, ik kan me voorstellen dat dat voor je vriend een hoogtepunt is. Ik heb even een hoogtepunt. Ik ga even mijn jeugd herbeleven. Ik ben 30 geworden. Ik ga terugkomende donderdag naar 2011. Vergeet One Republic, vergeet de Black Eyed Peas. Ik ga naar een concert van Scouting for Girls. Zeg je dat nog wat?
0: Ja, deze.
1: Wow.
0: Zo, die was ik even vergeten, hè?
1: 2 hits gehad ongeveer, hè?
0: Nou, voor mij alleen deze. Maar doen zij het nog?
1: Ja, zij doen het nog. Ze gaan volgens mij weer een tour doen met alleen maar dit soort oude nummers. Een oude album. Ze hebben ooit nog een keer een coveralbum uitgebracht in 2023. Ze staan in de Melkweg donderdag. Volgens mij vrijdag in 013. En dan gaan ze weer naar Engeland. Dus,
0: wat cool.
1: Ik neem mijn verloofde mee. 30 en 31. Dus wij gaan lekker.
0: Scouting for Girls. Wauw. Nou ja, dank je.

0: Maar wat wordt jouw hoogtepunt deze week? Dus wat ga jij doen deze week? Wat wordt jouw hoogtepunt? Voor mij is het... ik heb het weekend nog vrij eigenlijk. Gewoon een weekend vrij hebben.
1: Oh, dat is een hoogtepunt.
0: Dat is ook heel lang geleden, hè?
1: Anders zo'n ochtendshowwekker.
0: Nou, ik wou dat zeggen, ja. Ik denk dat ik zaterdag tot 3 uur weer 's middags in mijn bed lig. Wat wordt jouw hoogtepunt deze week? Laat het gerust even weten via de Slam-app. Dan weten we ook dat je wakker bent. Dat vinden we natuurlijk leuk om te horen. Rechtsboven in het tekstblondetje. Zometeen Jesse J, B.O.B. En dit is Kygo. I get

0: Dan betaal je extra per product wat je bestelt vanuit China onder andere. Gewoon pakketten die van verder moeten komen, daar betaal je nu extra voor. En daardoor zijn we minder gaan bestellen. Vandaag in het nieuws. Omzet was afgelopen kwartaal 530 miljoen minder. Voor bijvoorbeeld een Shein, weet je wel. Is het nou Shein of Shine?
1: Volgens mij is het Shein.
0: Shein, hè?
1: Shein, ja.
0: Shein, Shine. Ja, Shein, denk ik, ja. Dan weet je dat. Dus, hey, we hadden het net even over je hoogtepunt van deze week. Chantal, die reageert even op jou, Joris. Scouting for Girls, ook mijn jeugd. Ga ik straks tickets verkopen. Wat is deze donderdag al, toch?
1: Deze donderdag staan ze in de Melkweg en vrijdag staan ze volgens mij in 013.
0: Dus niet uitverkocht?
1: Allebei nog niet uitverkocht. Dat was mij ook €25.
0: Ja, dat waren geen ik denk heel eerlijk gezegd dat heel veel mensen Scouting for Girls ook niet meer kennen.
1: Nee, ik ben ook heel benieuwd wat een beetje de doelgroep gaat zijn die we daar gaan vinden. Ik denk misschien leeftijd. Wel... Ja, of toch wel dat wij nog de jongeren zijn.
0: Ja, maar ja, misschien ook wel.
1: We gaan zien.
0: Gerard heeft vorige week trots oom geworden. Morgen voor het eerst mijn neefje ontmoeten. Ja, dat is een mooi hoogtepunt natuurlijk. Veerle, wat denk je van 3 weken vakantie? Die start donderdag. Veerle, wat lekker zeg, hé. Ga je dan ook met de Veerlepont? Sorry. Jan stuurt nog, de Dance 1000 is 1 groot hoogtepunt. Heel goed, Jan. Vanaf 8 uur gaat hij verder. Hè. En Tigo, ik ben Team Patrick. Zaterdag de wekker om 30:30 middags. En dan rond 3 uur een powernapje of zo. Kijk, Tigo, kijk, maar dat wordt ook mijn weekend. Ik ga heel die ochtendshow eruit slapen. Hey Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo Bram, wat leuk dat je erbij bent, deze Slam ochtendshow. Wat ga jij, wat wordt jouw hoogtepunt deze week?
2: Nou, ik moet draaien dit weekend.
0: Oh?
2: Dat is 2 keer op de kermis en 1 keer op een verjaardag. Maar dat is eigenlijk wel hartstikke leuk.
0: Ben jij DJ?
2: Ja.
3: DJ Bram! Alweer een DJ!
0: Alweer, ja. Nou ja, wat leuk! En wat voor muziek draai je, Bram?
2: Meestal allround, maar ook wel veel house muziek.
0: Oh.
2: Een beetje hard house, trance.
0: Hard house?
2: Ja, vind ik ook een beetje wat nou een beetje modern is. Ja, kun je dat hardhouse noemen?
0: Ja, ja, oh, dan moet ik een beetje denken aan dit. Die ene laatste van Armin, die Enjoy the Silence remix. Bedoel je dan dit?
2: Ja, zoiets, ja.
0: Of ga je echt nog harder met, beetje de techhouse?
2: Ja, techhouse vind ik ook wel, dat draai ik ook wel veel, hoor.
0: Leuk, dus dan sta je eerst op de kermis?
2: Nee, eerst op een verjaardagsfeestje van iemand. Die heeft mij geboekt en dat is best leuk.
0: Wat is jouw naam dan? Is het gewoon DJ Bram? Wat is het?
2: DJ Bram Tiele.
0: Bram Tiele?
2: Ja, Tiele, met TH.
0: Ben jij familie van Elaine Tiele?
2: Nee, ik weet het niet. Geen idee.
0: Nou, maar dat zou heel erg grappig zijn, want Elaine Tiele is de vrouw achter House in de Pauze.
2: Ja, klopt, ja.
0: Ja. Misschien zit het dan toch in de familie. Dat zou heel grappig zijn natuurlijk.
2: Ik heb geen idee.
0: Ja.
1: Even, ik ben je even aan het opzoeken, Bram. Je hebt ook gewoon een Instagram, Bram Tiele. En ik zie gewoon dat jij ook op de kermis Sint-Jorisplein hebt. Dat is komend weekend, hè?
2: Ja, dat is komend weekend.
1: Ja, Patrick, weet je met wie die staat te draaien? Hij deelt gewoon zondag het podium met Rutger van Barneveld.
0: Hé, dat ben je niet!
1: Op de poster staat gewoon Rutger van Barneveld plus DJ Bram Tiele.
0: Ik wil de zon zien zakken in de... Ja, die mag je dan niet draaien, hè, Bram? Dan heb je ruzie met Rutger,
2: nee,
0: dat wil je niet.
2: Nee, dat mag niet. Maar goed, hij staat voor mij op het podium, dus dat scheelt.
0: Hé, te gek, man. Nou, heel veel plezier. Heb je nog een heb je al een goed DJ-introotje?
2: Ja, ik begin gewoon.
0: Ja, oh, je begint gewoon. Je hebt niet een mooie intro. Want ik wil het zeggen, anders wil ik hem heel graag voor je inspreken, hoor.
2: Nee, ik heb geen intro nog.
0: Nee?
2: Maar dan mag je wel inspreken,
0: hoor. Zal ik dat eens even doen?
2: Ja, dat is goed.
0: Hier, dan doen we dat gewoon live, toch? Dan kun je het zo... hier, laat je het cassettebandje even mailen.
3: Dames en heren, maak je klaar voor... DJ Bram Tiele!
0: Zoiets?
2: Top, man.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dat is lachen.
0: Veel plezier ermee.
2: Hey, dankjewel.

0: Nieuwe muziek ontdek je bij Slam. Drum and bass uit je speakers op de vroege ochtend. Alleen bij Slam natuurlijk. Temper City en Ian Asher, Way Too Self-Aware. Een hele goede morgen, Patrick hierbij met de Slam ochtendshow. Ik heb zo een heerlijk weerbericht voor je. Ja, normaal boeit het niet zo, maar vandaag, ja, dit wil je niet missen. En deze UKL komt er ook aan.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gegeven.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
13: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
21: Goedemorgen, je slam weer update over weer online. De ochtend begint op veel plekken grijs. Maar in de loop van de ochtend krijgt de zon meer ruimte. Let op, hè, vanmiddag uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. Goh, ik heb me weer verkeken hoor. Ik heb geen korte broek aan. Ik heb een trui aan ook. Stom. Nou goed, geniet ervan. Slam verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen. Het valt nog mee. Dit zijn de langste. A1 richting Amersfoort. Tussen Barneveld en Hoevelaak. Een kwartiertje. A15 richting Oostvoorne. Tussen de havens 5500-5700 Merwedeweg. En havens 6200-7000. De oprit is dicht daar, 20 minuutjes. En de A15 richting Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost... daar 20 minuten extra reistijd. 6:30 geweest. We gaan naar het ANP. Daar zit Michiel met de headlines. Goedemorgen, Michiel.
22: Goedemorgen. Meer mensen in ons land vinden het oké als een man zijn vrouw slaat, hebben universiteiten onderzocht. Bijna 16% van de Nederlanders heeft begrip voor huiselijk geweld. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. Vorig jaar zijn opnieuw meer mensen omgekomen door een val. Volgens het CBS was een val de doodsoorzaak voor bijna 8000 mensen... en dat zijn er 500 meer dan het jaar daarvoor. De slachtoffers zijn vooral 80-plussers. En in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn... heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten uit voorzorg hun huis uit. Volgens de Stentor is de brand aangestoken. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
21: En de Slam ochtendshow onderweg naar een meer Slam Dance 1000 vanaf 8 uur. En dit is Hugel, Move to the Sun.

0: even rustig opstarten met Mario uit je speakers. Let me love you. Over half zeven. Goedemorgen, Patrick hierbij als stand-in voor Anouk. Ik blijf het zeggen, nog een kleine anderhalf uur... dan gaan we door met de Slam Dance 1000. Het is dinsdagochtend, 29 september vandaag. Ja, en ik kan er maar één liedje bij pakken voor deze dag. En ik zou zeggen, geniet er nog eventjes van ook.
1: Ik heb de zomer in mijn bal.
0: Hatsa! We gaan warmterecord sneuvelen vandaag. Lokaal kan het warmer worden dan 28 graden. Ach, wat een heerlijke dag wordt dit, zeg.
2: Je had gisteren wel een hele grote mond met... Hè, je moet je korte broek aan, geen excuus meer, ik wil geen boze appjes. Ik kom binnen, meneer Wolwa, lange broek en een trui.
0: Ja, ik heb een trui wel. Ik moet wel zeggen, als je om 5 uur in de auto stapt, is het toch wel fris, hoor.
2: Nee, in Brabant was het vanochtend gewoon echt lekker nog.
0: Echt waar, ja?
2: Ja, het was gewoon lekker, gewoon zonder jasje lekker.
0: Waarom heb jij ook een korte broek aan vandaag,
2: korte broek aan, ja. Ik wou zeggen, ik heb er flipflopjes, krokjes bij.
0: Flipflops,
2: lekker, man.
0: Ja, heel goed. Nee, lekkere terras op vanmiddag, denk ik. Ik zou het doen als ik jou was, want ik denk zo dat dit de laatste mooie zomerdag gaat zijn. Maar goed, we gaan ook wel records sneuvelen vandaag. Dat is ergens ook niet heel goed, hè? El Niño, daar gaan we. Maar goed, geniet er maar eventjes van. Over records gesproken, de adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. Het is natuurlijk janken aan de pomp nog steeds. Vandaag 2,73. Wil je dan toch goedkoop gaan tanken? Dan moet je zijn bij... Ja, moeten we dit wel gaan zeggen, Joris? Want dat is natuurlijk één grote teringzooi vanmiddag daar.
2: Ja, maar wel een beetje in de vorm van support your locals. En ik ben ook nog bijna geneigd om daar naartoe te rijden. Want ik reed net langs de snelweg. €2,77.
0: Ja, heb ik ook gezien. Ik zag al eentje op 2,80 staan van de week.
2: 2,80.
0: Ja, dat is echt niet normaal.
2: Maar het kan dus wel ook goedkoop.
0: Het kan goedkoop, maar wij hebben dus uitgevonden... Ja,
2: of zullen we alleen het dorp zeggen? Dan mogen ze het zelf uitzoeken.
0: Nou ja, ik denk, we kunnen het gewoon doen. Maar straks staat er vanmiddag een enorme rij.
2: En dan mag hij ons bedanken.
0: Is ook weer zo. Ja. We gaan het gewoon zeggen.
2: Ja, doe maar.
0: Je moet zijn in Hillegom. Voor de goedkoopste brandstof vandaag. Nou ja, goedkoop, maar vergeleken met de rest van Nederland. Nick de Groot.
2: Lekker bezig, jongen. €2,32.
0: Oh, alsof je het steelt.
2: Alsof, het is bijna gratis.
0: Het is bijna gratis. Goedkoopste tankstation vandaag deslands. Dus Nick de Groot in Hillegom. Daar moet je zijn. Dit klinkt als een huisadres, maar dit is een pompstation. Ja, dat zal ook wel een autobedrijf van vastzitten. Lijkt me wel.
2: Vast wel.
0: Ja, dus ga er lekker heen. Hey, en goed nieuws voor een 87-jarige vrouw uit Madrid. Die betaalde al zo'n 70 jaar €500 per maand voor haar appartement. Dat is natuurlijk gewoon niet heel veel geld. Deze tijd is gewoon een prima bedrag voor je appartementje. Wat gebeurde er nou? De huisbaas die wilde het bedrag verhogen naar 2650. Dat is een behoorlijke verhoging. Dat zorgde voor een hoop reuring ook in Madrid. Mensen gingen hier zelfs de straat voor op. Lief, hè? Vind ik echt heel zoet. In Madrid dus om haar in huis te houden. En met succes, ze mag gaan blijven wonen voor hetzelfde bedrag.
2: Mooi dat dan de straat opgaande ervoor zorgt dat zij juist thuis mag blijven.
0: Dat, heel mooi. Ironisch, hè? Nou, nog niet echt tijd voor een lean-on-woning.

0: toen zei je dat je gorrelrozen had.
1: Ja.
0: Wat is er nu? Gaat het nu goed met je?
1: Nou, nu heb ik netelrozen.
2: Meer muziek in de morgen. Slam. De Slam Ochtendshow.

Dan Major Lazer, DJ Snake en Meu in de Slam Ochtendshow. Lean On, 7:10. Patrick hier bij je. Een hele goedemorgen. Dat is toch leuk om te zeggen altijd in een ochtendshow. Goedemorgen, lekker wakker worden, lekker samen wakker worden. Hey, ben je bekend met Sasha? Sasha is een vrouw en die kan een goed moppie zingen. Die heeft een gouden strot, zoals ze in de muziekwereld zouden zeggen. Zij zingt onder andere op deze. Oké, toch van Alesso. En ook deze zit ze op. Armin van Buren, Nathan Dol, al mee samengewerkt. Ja, ze gaat best wel lekker hoor, deze Sasha. En David Guetta is een van de DJ's waar ze nog niet mee samen heeft gewerkt. En David Guetta is volgens de geruchten nu een beetje jaloers op alle DJ's waar ze wel mee heeft gewerkt. En het wordt een beetje versterkt, dit hele gevoel. Want Sasha heeft nu op Instagram een oud liedje van David Guetta gecoverd. When love takes over, yeah. En dat doet ze goed. You know you. Dus zit hier dan een samenwerking aan te komen. Sasha en David Guetta. Dat zou toch lekker zijn. Guetta hoor je nu. Dit is Our Time.

ochtendshow. Afrojack, Martin Garrix en Guetta. Amel ook niet vergeten, Oldtime. Bijna 7 uur, Patrick hier. Weekje Slam ochtendshow, ik vind het superleuk om te doen. En ik vind het leuk dat je luistert, dat je ons aan hebt staan. Deze dinsdagochtend, en dat wil ik graag belonen zometeen. Laat even weten dat je erbij bent, dat je wakker bent, dat je aan het werk bent. Misschien terugkomt van werk. In ieder geval dat je present bent bij de Slam ochtendshow. En straks ook bij de Dance 1000 vanaf 8 uur. Stuur even een goede morgen via de Slam app, dus alleen een goede morgen. Dan beloon ik jou zometeen misschien wel met een Slam goodie pakket. En dit is Cat's Eye.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
7: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
8: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
6: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
9: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
6: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
10: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
15: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
16: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen... waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
17: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
18: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Happy.
19: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
20: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
21: Honda, the power of dreams.
22: Hé, hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
23: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo BelSimpel kan het zijn.
24: BelSimpel zet de tijd op 7 uur.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
0: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Meer mensen in ons land vinden het oké als een man zijn vrouw slaat. We hebben twee universiteiten onderzocht. Eerst had 12% van de Nederlanders nog begrip voor huiselijk geweld. Nu is dat gestegen tot bijna 16%. Volgens de onderzoekers zijn vooral jongeren anders gaan denken over hoe je je als man zou moeten gedragen. Het komt in ons land steeds vaker voor dat iemand overlijdt door een val. Volgens het CBS kwamen vorig jaar op die manier bijna 8000 mensen om en dat zijn er 500 meer dan het jaar ervoor. Het overgrote deel van de slachtoffers is 80+. De meeste valongelukken gebeuren in de wintermaanden door gladheid. In Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed in een appartementencomplex voor ouderen. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Een van hen is een bewoonster die volgens de Stentor de brand had aangestoken. En hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt voor de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens Shiny Hunters is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. Ze zouden de indruk willen wekken dat ze de FBI voor zijn. Het weer van Weer Online. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel, Michiel. Het is 7 uur geweest. Zometeen Marshmallow. Another Drink komt eraan. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 29 vertragingen deze dinsdagochtend. Dit zijn de langste. A15 richting Oostvoorne. Tussen Brielen en Havens 6200 7000. Een auto met pech kost je daar 20 minuten. A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 20 minuutjes. En de A58, de laatste in dit overzicht. Richting Vlissingen tussen de Kreekrakbrug. Dat is een mooie brug. En Kruiningen, een vrachtauto met pech kost je daar een half uur. Goeie reis.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
26: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.

0: Zelda.
1: Oh, nog een klein uurtje. Dan gaan we verder met de Slam Dance Day. Ja, ik blijf erover. Ik kan niet wachten. Calvin Harris, Shakira. En dit is Marshmello in de Slam Ochtendshow. Another drink. Lekker hoor.
2: Vriendjes, vriendinnetjes, strijders en strijderinnen. Het is dinsdag. Gast erop.
3: De Slam Ochtendshow.

0: Calvin Harris gaat zeker ook nog voorbij komen in de Dance 1000 Feels So Close worden.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Welkom dinsdagochtend 29 september vandaag. Welkom bij de Slam Ochtendshow. Het is precies 7:10. Het belooft een prachtige dag te gaan worden vandaag. De temperatuur gaat flink oplopen. De zon die laat zich zien. Nu nog eventjes niet, maar die komt eraan. Die komt eraan. Het kan uitzonderlijk warm worden voor de tijd van het jaar. Temperaturen op sommige plaatsen tot 29 graden. Morgen komen de buien aan die de warmte gaan wegdrijven. Dus geniet er nog eventjes van vandaag. Verder is vandaag draagrooddag. Dus je moet iets roods aantrekken vandaag. Dat is een initiatief van de Hart- en Vatenstichting. Maar volgens mij, ik zie weinig rood hier in de studio.
2: Het is Wereldhartdag vandaag ook.
0: Ja, precies, daarom. Ja. Ja, het enige wat rood is hier zijn alle microfoons, omdat ze nu aanstaan. Dat is eigenlijk het enige roodje hier in de studio vandaag.
2: Misschien straks ook nog de lampen hier bij getal onder de 1000.
0: Oh, goeie.
2: Ik hoop het niet.
0: Ja, goeie, als iemand het goed raadt.
2: Nee, als het fout is, dan wordt het rood. Maar ik hoop het dus voor de luisteraar niet.
0: Precies, zoals iemand... ja, precies. Anita, ja, ik durf het bijna niet te vragen. Wat heb jij aan vandaag?
3: Hallo?
0: Anita.
3: Ja.
0: Hallo.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik ben wakker hoor. Ben jij wakker?
3: Jazeker, over 4:45.
0: 4:45? Holy shit. Ja, nee, ik zei het al, ik vond het een beetje een brutale vraag. Maar wat heb je aan vandaag?
3: Alles in zwart.
0: Helemaal zwart? Ook helemaal niks roods dus?
3: Ja. Ja, ik ben aan het werk, dus daar heb ik meestal niks rood aan.
0: Nou, in ieder geval een hele goede morgen, Anita. Ook namens Joey, Jonas, ja. Harry, Robin, Pim, Kok. Kok? Heet iemand Kok?
2: Ja, COCC, hè?
0: COCC, oké. Niet CK. Mary, Joey, Paulus. Ik zie zoveel leuke goede morgenberichten binnenkomen in de Slam-app. En dus ook voor jou, Anita, een hele goede morgen.
3: Ja, een hele goede morgen.
0: Wat ga jij precies doen vandaag? Wat is dat wat je aan het doen bent?
3: Ik zit op de vrachtwagen.
0: Oh, wat vervoer jij dan? Dat is toch de vraag die dan bij iedereen naar boven komt.
3: Medicatie.
0: Medicatie, dan moet je voorzichtig rijden vandaag.
3: Ja, zeker. Iedere dag, hè.
0: Hey, we hadden net eerder deze ochtendshow al even over de brandstofprijzen, want er is weer een nieuw record vandaag. Mag ik vragen wat...

0: Ik snap, maar hoeveel, want ik heb geen idee. Hoeveel betaal je nou voor een volle tank in een vrachtauto? Wat betaal je daarvoor?
1: Ja, hangt er een beetje vanaf. Als je een volle tank zit je rond de 1200 liter.
2: Maar Holy shit!
1: Ja, dat doen we meestal niet, want wij rijden dagritten. Dus, en nu op dit moment, ja goed, dan is het gewoon één grote tank vol gooien. En dan zit je, ja nu weet ik het niet, ik moet vandaag zelf ook gaan tanken. En ja, het wordt ook geen grapje. Maar vorige week zaten we op 600 liter en dan was het net geen 1400 euro.
2: Ik zit even te kijken, je hebt 1200 liter. Pak even een goedkope tank van 2,49 euro. Je zou hem echt 1200 liter volgooien. Ja? Kom je uit op 2988 euro voor een vol tankje.
1: Oh. Ja, ja, daar gaat dan meestal wel nog wat korting af. En goed, de BTW kun je verrekenen. Maar het is toch wat op het bonnetje staat, inderdaad. Daar moet je gewoon even van uitgaan. En ja, dat zijn geen leuke bedragen. Nee, dat klopt.
0: Ik wist dat er grotere tanken zaten in vrachtauto's. Maar dat die zo groot was, dat wist ik. En hoe lang doe je ermee dan?
1: Ja, het ligt een beetje aan je voetje.
0: Ja, dat snap ik.
2: Sportief pookje.
0: Een sportief pookje. Maar nee, dat snap ik hoor. Maar is het zeg maar binnen 2 dagen op? Nou, of kun je er echt wel tijd mee doen?
1: Nee. Als je, kijk, wij zitten wel met de nieuwere vrachtauto's hebben wij. En ik zit gemiddeld... ja, voor jullie is dat natuurlijk toch wat schrikken. Maar bij mijn auto zit... De meeste wagens van ons zitten rond de 1 op 4,5. En ik zit bij deze, met de camerawagen, zit ik op 1 op 5,5 ongeveer.
0: Kijk eens, wat een zuinige bak rij jij het niet, hè? Lekker zeg.
1: Ja.
0: Heel lekker, goed. Hè? Nou, gooi die toeter er nog even in, dan kunnen we door met de show.
1: Nou, even kijken, waar zit het ding? Dan moet ik het zoeken.
0: Hoppa! Werk ze vandaag.

0: September. Cry for you. Dus jouw naam is Kok.
1: Ja.
0: Ik bedoel het niet vervelend hoor, maar die heb jij wel eens last van gehad?
1: Ja en nee. Ja, alle grappen heb ik ondertussen wel gehoord, ja. Dus,
0: ja. En uiteindelijk word je er ook hard van, hè?
1: Je wordt er, minder soepel van. Geeft niet.
2: Getal onder de 1000.
1: Goedemorgen, met Kok uit Hilversum. En mijn getal onder de 1000, Gok, is 777.
2: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
0: 114
2: euro.

0: Lekker deze, dit is de grandson van deze week. Catriel en Paco Amoroso. Dit staat op het album voor GTA 6. Dus dit gaat voorbij komen in de nieuwe GTA 6 game. Pink Panthers hoor je zingen. Fred Again heeft eraan meegewerkt. Het is echt een waanzinnige productie. Deze week dus de Grand Slam terecht hier bij Slam. Oh jongens, nog een half uurtje. Dan gaan we los met de Slam Dance 1000. Tot in tijd de Slam Ochtendshow. Met Galant is zometeen. En ook Adela.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
5: Geeft ruimte.
6: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
13: Oh. Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check Delta. Delta, aan alles gedacht.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
17: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
18: Mijn naam is Guus Valk, ik ben politiek redacteur van NRC in Den Haag. Als je de verhalen van NRC leest, als je de podcast van NRC beluistert, denk ik dat je een beeld van politiek krijgt dat je anders moeilijk zult krijgen. Dat je weet hoe de macht werkt in Nederland, hoe partijen functioneren, hoe de ministeries werken. Waar de luisteraar en de lezer denk ik vooral behoefte aan hebben is context, duiding, analyse. Die bieden wij. Als je het functioneren van de democratie en ook het controleren van de macht echt belangrijk vindt, dan raad ik je aan om toch eens te kijken op nrc.nl/abonnement.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Zijn ochtendshow met je weerupdate op Weer Online. Ochtend begint op veel plaatsen grijs. In de loop van de ochtend meer zon. Vanmiddag uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. Wat een super dag wordt dit, zeg. En die wordt nog beter, want zometeen de Slam Dance 1000. De eerste van de wegen met Flitsmeister. 56 vertragingen en dit zijn de langste. De A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel, daar 20 minuten. A12 richting Den Haag tussen Nieuwerbrug en Gouwe Aquaduct, 20 minuutjes. En de A58 richting Vlissingen tussen de Kreekrakbrug en Kruiningen, daar een half uur extra reistijd. Het is 7:30 geweest. Ga naar de ANP. Dus Michiel met de headlines. Goedemorgen, Michiel.
5: Goedemorgen. Vorig jaar zijn flink meer Nederlanders omgekomen door een val. Het waren er 7800, 500 meer dan het jaar ervoor, meldt het CBS. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Meer Nederlanders vinden huiselijk geweld acceptabel. Zo heeft bijna 16% er begrip voor als een vrouw wordt geslagen door haar man. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. En de Spaanse vrouw van 87, die haar huis in Madrid was uitgezet, mag er toch blijven wonen. Ze kon de flinke huurverhoging niet betalen, maar haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. De huur blijft voorlopig hetzelfde. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
4: Dank u.
6: Patrick Wolda.
4: En de Slijme Ochtendshow, heb jij een huisdier? Heb ik een hele goede tip voor je zometeen. Nou, Adela.

0: Galantis en Runaway. Over Runaway gesproken. Het gebeurt toch zo'n 3000 keer per jaar dat je hond een runaway doet. Nou, die van jou hoop ik niet, maar als we even kijken in Nederland breed. 3000 keer per jaar wordt er een hond als vermist opgegeven. Ik denk dat als je een hond hebt of ooit gehad hebt, dan herken je dat. Zeker als ze wat jonger zijn en je wil hem helemaal zelf opvoeden en trainen. Dan rent hij een keer weg. Dan, ik heb dit zelf ook een paar keer meegemaakt vroeger. Dan moet je er een keer achteraan. Dat gebeurt. Ja, en dan meestal dan vind je hem ergens in een struik. Hoop je dan. Of je belt de dierenambulance. Of je gooit een WhatsAppje in de buurt-app. Dat hoeft vanaf nu dus niet meer. Er is een nieuwe functie wat deze kant op gaat komen. Een nieuwe, nou ja, oplossing zou ik het haast willen noemen. De app Pet Now bestaat al een tijdje in China. Maar dat gaat naar Nederland komen. En wat is hier nou zo bijzonder aan? Dat is een, jawel hoor, een AI-tool. En wat doet deze app? Die scant de neus van je hond. Werkt blijkbaar ook bij katten, maar voornamelijk bij honden. Want wat is er nou zo bijzonder aan de neus van een hond? Ik wist dit niet, terwijl ik echt wel een hondenmens ben. De hondenneus is hetzelfde als jouw vingerafdruk. Daar zitten dus patroontjes in, wat bij elke hond uniek is. En deze app claimt dus dat je gewoon de neus van die hond scant. En dan zegt die app, ja hoor, dit is Nyla. Dit is Vlekje. Dit is Tijgertje. Het is hem. Ik zie het toch nog niet helemaal voor me. Want dan zit je achter je hond aan te rennen en dan denk je je hond gevonden te hebben. Hoe wil je die neus gaan scannen als die hond helemaal in de war is? Als die hond helemaal wild is, hoe wil je die kop gaan vasthouden en die neus gaan scannen? Dat gaat toch niet?
1: Nee, ik denk dat dat een beetje een moeilijk verhaal wordt. Dan moet je toch altijd snoepjes bij je nemen. Maar voornamelijk dus als je een hond vindt en je denkt, wat moet ik ermee? Kun je scannen, is een accountje aangemaakt. Dan kun je zeggen, ah, die woont op de Bergstraat 47.
0: Ja, dan moet je dus wel de hond ook geregistreerd hebben in die app. Anders heeft het helemaal geen zin. Dus ja, misschien ben ik een beetje sceptisch hoor. Maar dan moeten we met z'n allen dus die app hebben om dit überhaupt functioneel te krijgen.
1: Ja, maar het is hetzelfde als iedereen moet zijn hond of kat gaan chippen om hem gevonden te krijgen. En dat doe je ook.
0: Ja, nee, dat dus is waar. Maar dat is natuurlijk een beetje
1: aanmaken,
0: een,
1: je vindt een dierenarts. Dus.
0: Ja, dat is waar. Maar dat is inmiddels gewoon een begrip. Dat doet iedereen. Toch? Je laat hem even chippen.
1: Maar een accountje aanmaken. Hoe vaak maak jij niet per dag of per maand een accountje aan bij de een of andere website?
0: Dat is ook weer zo. Ben jij een honden of even rondje studio? Honden of kattenmens?
1: 1000% honden. Ik vertrouw katten niet.
0: Jij vertrouwt katten niet?
1: Ik vertrouw katten niet.
0: Oh, maar daar kan ik ergens wel in komen. Ik vind katten ook heel onvoorspelbaar.
1: Ja, nee, dat is honden. Ja,
0: stagiair Mika, honden of kattenmens?
2: Ik ben echt 100% een kattenmens.
0: Oh ja?
2: Ja, zeker.
0: Waarom?
2: Wat Joris heeft met dat katten vrij onvoorspelbaar zijn, dat heb ik dus met honden.
0: Meen je dat nou?
2: Ja, ik heb misschien 1 of 2 honden die ik wel echt heel erg leuk vind. Maar verder heb ik gewoon niet zo heel
0: veel. Jij haat honden, zie ik. Ik zie haat. Ik zie honden haat hier.
2: In sommige gevallen zou je dat kunnen stellen, ja. Ja. In sommige gevallen wel.
0: Nou, waar ik wel achter ben gekomen. Ik ben onwijs een hondenmens trouwens, mocht je mijn antwoord willen weten. Ik heb best wel vaak een hond mee naar kantoor gehad. Was dat niet mijn hond, maar een oppashondje had ik dan. En zeg maar 90% van de collega's vindt dat hondje superleuk. Het is zo'n medium formaatje, weet je wel. En ik kom dan binnen en ik laat hem los en die rent alle kanten op. Want die weet ook waar hij moet zijn, waar de voedsel te vinden is en waar de leuke collega's zitten. Maar er zijn 2 collega's die sluiten zich op achter een glazen deur zodra ze een snoet zien. En ik heb dus geleerd dat als iemand bang is voor honden, dan ben je bang voor grote, stoere herders en pitbulls, maar ook voor kleine kuthondjes.
1: Ja, maar dat zijn de kuitenbijtertjes, hè?
0: Ja, de kuttenlikkertjes. Blijkbaar ben je daar dus ook bang voor. Ja, nee, en misschien ook een beetje een zielig verhaal, maar waarom ik ook geen kattenmens ben, wij hebben vorig jaar, met wij bedoel ik mijn vriendin, die is helemaal gek op katten, hebben wij 2 Britse korthaartjes in huis gehad. Hele mooie, schattige katjes. Heel duur ook, heel duur.
1: Oh, dat zijn een beetje van die oogjes van die kat van Shrek. Beetje
0: ja,
1: dat.
0: Ja, het is gewoon heel rond kopje hebben ze. Hele mooie katten zijn dat. En toen kwam ik er naar eigenlijk 2 maanden pas achter dat ik eigenlijk echt stervende was, omdat ik daar zo allergisch voor ben. Dus we hebben die beesten weg moeten doen. Er heeft 1 iemand heel hard gehuild en dat was ik niet. Dat kan ik je wel melden.
1: Nou, ja, jij wel van de allergie.
0: Ja, dus, ja, precies. Tranenogen van de allergieën. Ja, dus nee, bij mij komt er geen kat meer in. Maar het liefst wel een hondje. Dus, nou goed. Alle honden in de lucht, want zometeen de Slam Dance 1000 vanaf... Ja, sorry hoor, hé. Vanaf 8 uur de Slam Dance 1000. Florida hoor je eerst nog met T-Pain. Low, low, low, low. En dit is Lucas en Steve. All

0: Slam. En natuurlijk ook de beste throwbacks. Dit is Flowrider, T-Pain en Low. Normaal gesproken zit ik tussen 10 en 12 op dit fijne radiostation. Draai ik heel veel lekkere beats. Maar ook elke dag een mashup. En het ding is een beetje, ik heb deze Low ooit gemashupt met Oliver Heldens. Alleen, ja, nu vind ik het origineel dus veel te traag. Want dit is mijn mashup hier. Zo bedoel?
1: Ja, snap ik wel, ja. Hey!
0: Ja, dus als ik het origineel nu hoor, dan denk ik van, goh, wat traag eigenlijk, zeg. Maar goed, lekker om weer eens te horen. Dit is de Slam ochtendshow. Afgelopen weekend waren de MTV VMA's, grote awardshow in Amerika. Maar gisteren was er ook een grote awardshow in Nederland. Het is ook leuk om even mee te pakken, hè. De Buma NL Awards. Buma, wat je wil. En ja, ik kan niet anders zeggen, Samuel Welte hoor je niet hier bij Slam, maar was wel echt de grote man gisteren. Ging er vandoor met de awardvonders voor de succesvolste single. Echte Liefde is te koop en ook succesvolste kroeghit. Doet hij toch lekker, stond ook twee keer in de top 10... met meest succesvolle Nederlandstalige liedjes. En er was nog een hele bijzondere andere award... waar wij net eventjes onderzoek naar hebben gedaan. Want ja, dat verbaast ons een beetje. Nou ja, verbaasde, maar we kenden deze nog niet. De René Karst Award. En we weten natuurlijk allemaal, René Karst is ons ontvallen, helaas. Maar toen dachten we, maar wat is de René Karst Award?
2: Ja, ik moest even goed zoeken, een aantal artikelen. Maar de René Karst Award is ook ter ere van René Karst. En het gaat naar de artiest die het beste refrein heeft geschreven dit jaar.
0: Ja, en dan hoor ik je denken, wat is dan het beste refrein van het afgelopen jaar? Ja, dacht je er eigenlijk vanaf te zijn?

zeker niet in de Slam Dance 1000. Maar wel de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. En zometeen, over 8 minuten exact, dan gaat hij verder. Dag 3 van de Slam Dance 1000. Dus blijf hier, naar Guetta en Rexha.

0: I'm Good Blue. Zeker ook terug te vinden in de Slam Dance 1000. En het origineel hiervan mag ik toch hopen van ook. Ik mag toch hopen dat je erop gestemd hebt. We gaan zo meteen door met de Slam Dance 1000.
1: Dit hoor je zo meteen in de Slam Dance 1000. Ja.
0: Sebastian Ingrosso en Celine Dion. En wat dacht je van deze? De Out There Brothers, zo meteen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6.29. Lidl, je verdient het.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen, 20 stuks voor maar €2.44. Of Teddycare toiletdoekjes, 60 stuks maar €0.79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1.99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Is dit het?
13: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
15: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
16: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
17: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nu Nederland vergrijst, overlijden steeds meer mensen door een val. Vorig jaar waren het er 7800, 500 meer dan het jaar daarvoor, meldt het CBS. Het overgrote deel van de slachtoffers is ouder dan 80, maar de grootste stijging is te zien bij 90-plussers. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Steeds meer Nederlanders hebben er geen probleem mee als een man zijn vrouw slaat. Bijna 16% vindt het acceptabel, zeggen twee universiteiten. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. Vooral jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af. Onderzoekers maken zich daar zorgen over. Huiselijk geweld melden kan bij hulporganisatie Veilig Thuis. En daar hebben ze het een stuk drukker gekregen. Het aantal chatgesprekken is in een maand tijd meer dan verdubbeld, tot bijna 6500. Dat komt doordat de chatfunctie van Veilig Thuis sinds vorige maand dag en nacht open is. En de 87-jarige Spaanse vrouw die haar huis in Madrid was uitgezet, kan er toch blijven wonen. De verhuurder had de huur verhoogd van 500 naar ruim 2500 euro per maand. En dat kon ze niet meer betalen. Haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. Van de verhuurder mag ze nu voorlopig het oude bedrag blijven betalen. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op Slam.
8: Nog anderhalf minuut, dan gaan we door met de Slam Dance 1000 2026. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 98 vertragingen op dit moment, bijna 400 kilometer in Nederland. En dit zijn de allerlangste, de A16 richting Rotterdam, tussen de Markbrug en Zevenbergse Hoek. Half uur daar. A50 richting Arnhem, tussen Ewijk en Heteren, 20 minuutjes. En de A58 richting Vlissingen, tussen Markiezaat en Kruiningen, daar 40 minuten.
9: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
10: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
12: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
6: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
8: Hele goede morgen. Dit is hem. Dag 3 van de Slam Dance 1000. De 1000 beste dance tunes ooit gemaakt. Dankjewel voor het stemmen. Out There Brothers. Boom, boom, boom. Hoor je zo meteen. Dat is Sebastian Ingrosso en Celine Dion.
9: 800.

ben gisteren op tijd naar bed gegaan. Zodat het eerder dinsdag zou zijn. Zodat het eerder, net als vroeger, weet je wel. Dat je morgen jarig bent. Dat je extra vroeg naar bed gaat, dat het eerder morgen is. Zo voelde ik me gisteren ook een beetje. Want dit is dag 3 van de Slam Dance 1000. En het wordt alleen maar beter en beter. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt volgens jou. Dankjewel voor het stemmen. Dit was Boom Boom Boom, 799. Daarvoor op 800, Miss Paris, Celine Dion. Die stond de afgelopen weken, maanden in Parijs. In een gigantische concertzaal daar zo. 16 uitverkochte concerten in Parijs. En dit was een New Day met Sebastian Ingrosso. Dat is toch een half miljoen mensen die haar gezien hebben daar. Dat zijn toch een half miljoen mensen die haar niet kut vindt. Ik vind haar dus ook wel echt fantastisch. Ja, ik had daar zo heen gekund. Ja, het is dat ik het niet wist, maar ik had er zo bij kunnen zijn. Hey, het wordt een mooie dag vandaag. Deze dinsdag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 29 graden. Niet overal hoor, maar sommige plekken. Het wordt gewoon een heerlijke nazomerdag. En ik ben even de statistieken ingedoken hoe vaak het woord sun of shine of sunshine of shining in de lijst van titels voorbij komt. En wat denk je? 21 keer. Dus de zon die wordt geëerd in de Slam Dance 1000. Sun is shining heb je al gehoord van Axel en Grosso natuurlijk. En op zo'n dag als vandaag straalt de zon door je speakers met sunshine van Tix en Dan Harkna op 798. Yes.

0: 1000.
1: Dan met Mr. Props en Anora Rio op 796 in de Slam Dance 1000. Ik had het net al eventjes over de Booma Awards. Die waren gisteravond in Nederland. Daar heeft Armin er ook inmiddels flink wat van in de kast aan, hoor. Maar daar blijft het niet bij. Hij heeft een goed gevulde prijzenkast. Ik denk dat hij iets meer nodig heeft dan een simpel vitrinekastje van de IKEA. Hij heeft namelijk een popprijs gewonnen. De Gouden Harp, Edison's, Booma en Nel Awards. Ik kan wel eventjes doorgaan. En een van die Booma Awards die kreeg hij voor deze samenwerking met Mr. Props in 2016. Daarom terecht op 796 in de Slam Dance 1000. Dankjewel voor het stemmen, want dankzij jou hebben we een prachtige lijst samengesteld. Tot en met volgende week donderdag en dan hoor je de grote nummer 1. Die zou je eventueel al op kunnen zoeken via slam.nl, want daar kan je deze lijst lekker meelezen. Door met 795. Misschien ben je jarig vandaag. Is het je trouwdag? Misschien wordt je kind geboren vandaag? Of misschien ga je eindelijk je auto eens door de wasstraat trekken? Dan is deze voor jou, oké? Best day of my life, Tom O'Dell met Bunt op 795 in de Slam Dance 1000.

Dankjewel voor het stemmen op deze band. Tom O'Dell, Best Day of My Life in de Slam Dance 1000. Ja, als ik alvast even een gooi mag doen naar de Slam Dance 1000 van volgend jaar. Ik zou het fijn vinden als er iets meer op band gestemd wordt. Want dit is mooi hoor, dat deze erin staat. Maar ik begin echt fan te worden van deze band. Het is een beetje het broertje van Fred Again. Hier, dit is zijn nieuwe, luister.

0: 794 zometeen.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou. De Slam Dance 1000.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken. Of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
16: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
17: www.123gold.de.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Even bollen met z'n lijf.
21: Met
3: Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
0: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
21: Ja.
20: En nu?
21: Domeinnamen kopen.
20: Voor je bedrijf?
21: Ja.
20: Welk bedrijf?
21: Ja, dat weet ik nog niet.
20: Welke domeinen dan?
21: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
20: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
21: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
23: nee.
22: Proteïneshakes.
21: Gadver.
22: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
24: Lekker bezig.
22: Milner.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
22: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
24: Lekker bezig.
25: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
26: En dat weer, dat klinkt goed vandaag. Ochtend begint een beetje grijs, in de loop van de ochtend steeds meer zon. Vanmiddag uitzonderlijk warm. Laat de trui maar thuis hoor. 25 tot 28 graden. Slamverkeer dan door Flitsmeister voordat we doorgaan met de Slam Dance 1000. 94 vertragingen, toch best wel druk in Nederland deze dinsdagochtend. En dit zijn de allerlangste, de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Lingenbrug en de Martinus-Nijhoffbrug. Door een auto met pech daar 30 minuten. En de A12 richting Utrecht tussen Velperbroek en Grijsoord daar 26 minuten vertraging. Het is 8:30 geweest. Het is tijd voor de hoofdpunten uit het ANP-nieuws. En Michiel zit bij het ANP. Michiel, goedemorgen.
27: Goedemorgen. In de Gelderse plaats Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie bij een huis. Ze werden op heterdaad betrapt, meldt de politie. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het kabinet schrikt ervan dat bijna 16% van de Nederlanders het oké vindt dat een man zijn vrouw slaat. Volgens staatssecretaris Stiele van Emancipatie is er nog veel te doen om geweld tegen vrouwen te stoppen. En na een grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 woningen voorlopig onbewoonbaar, meldt Omroep Gelderland. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Dance 1000. Patrick Wolda.
26: En wat een mooie dag is dit vandaag. En de Slam Dance 1000 met Z zometeen. John Summit en nu Flemmen en de Brexit.

0: 793, John Summit. Slam. Ken je Paffendorf nog? Paffendorf, die hoor je zo meteen. Where are you? En Marcia moet nog even wakker worden volgens mij.
1: Nou, goedemorgen.
0: Oh, Marcia, ben jij net wakker, lieverd?
1: Ja, ik werk in horeca, hè? Dus nooit voor tiener bellen.
0: Jij bent echt een horecatijger, hè?
1: Ja.
0: Hoor je verder niks van?
1: Nee, hè? Bijna niet.
0: Marcia, vertel eens. Jij hebt gestemd op de Slam Dance 1000. Onder andere John Summit. En die hoorden we net voorbij komen. Light Years. Waarom die?
1: Kijk, ik hou van dance. Een mooi lekker dance nummer, toch?
0: Deze klinkt gewoon heel erg lekker in de kroeg, zeg jij.
1: Zeker. En hard.
0: En wat zijn verder jouw topartiesten, Marcia, voor de Slam Dance 1000?
1: Ja, ik ben sowieso wel Chesto, Oliver Heldens, maar voor Winter fan, hè.
0: Die gaan allemaal nog voorbij komen, Marcia. Hey, ik wil je bedanken voor de stem op onze Slam Dance 1000. En voor jouw stem krijg jij van mij een Slam Dance 1000 goodie pakket.
1: Yeah!
0: Nou, daar steek je wat van op, hè?
1: Ja, zeker.
0: Paffendorf! Zometeen ook voor Marcia. En dit is Z, Alessia Cara, de Slam Dance 1000, 792.

0: De Slam Dance 1000.
1: 791.
2: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: Where are you? Klassiekertje hoor, lekker bezig mannen.
1: Hey, lekker Floris, heel goed. Ja, Paffendorf. Een lekkere Berghain-beuker. Be cool, where are you? Everybody scream and still ready to rave. Het is niet Scooter, nee, het is Paffendorf. Het levensmotto van hun. Ja, sinds 1998 toch wel een behoorlijke naam in Duitsland. Eigenlijk ook internationaal. Elke ravebunker komt deze wel een keer voorbij in Europa. Wel lekker gestegen hoor. 87 plekken in de Slam Dance 1000 staat er al 3 jaar in. Bram, Richard, Ilse. Allemaal gestemd op deze Berghain-beuker. Ja, mocht je de Berghain niet kennen, dat is zo'n... Het is een beetje een geheimzinnige, misschien wel de grootste technoclub van Europa... Berghain, dat ligt bij Berlijn, in Duitsland natuurlijk. Fun fact, wist je dat je daar geen spiegels hebt in de toiletten?
2: Ik lees het net. Sterker nog, je mag ook je telefoon niet zomaar mee naar binnen nemen... want die wordt afgeplakt, je camera.
1: Dat, ja, en dat maakt die club dus geheimzinnig. De reden dat er geen spiegels hangen in de toiletten... is om te voorkomen dat je jezelf ziet... En dan schrikt... Slim, hè? Zodat je naar jezelf zit te kijken... die, goh, wat zie ik er moe uit, ik moet naar huis. Dat je dat dus niet hebt. En dan blijf je dus langer. Erg, hè? Ja. Nou, ik ben deze week ook niet heel blij dat ik een spiegel heb... maar na zo'n weekje ochtendshow is het ook geen aandacht.

0: mag ik je bedanken. Dat je gestemd hebt op deze Jazzy, want ik ben fan van haar. Zo met Chris Lorenzo in de Slam Dance 1000 Invisible op 790. En mag ik je bedanken dat je Slam aan hebt staan, want samen luisteren wij naar die heerlijke Slam Dance 1000. We hebben hem samen gemaakt en we zijn er samen van aan het genieten. En dat zie ik ook in de Slam App. Er wordt volop genoten. En dat is fijn om te horen. Wat je zometeen gaat horen, dat ga je ook lekker vinden, hoor.
1: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000.
0: Ja! Yeah. Dario G zometeen. En ik wil niet zeggen een vergeten track, maar toch wel een beetje. Deze zit niet voor in je hoofd, laat ik het zo zeggen. Niet top of mind. Wat is dit ook alweer? Het is in ieder geval Fakeless. En je hoort hem zometeen in de Slam Dance 1000.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
14: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
15: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
16: Honda, the power of dreams.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand?
13: Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
19: Premier Padel in Rotterdam.

0: www.dus.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Hey, een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo BelSimpel kan het zijn.
6: BelSimpel zet de tijd op 9 uur.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Dinxperlo in de Achterhoek zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie. Die was bij een huis en heeft onder meer de voordeur beschadigd. De verdachten werden op heterdaad betrapt. De politie heeft de zaak in onderzoek en wil nog niet zeggen waarom er een explosie was. Er moet volgens het kabinet nog veel gebeuren om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. Staatssecretaris Stiele is ervan geschrokken dat meer Nederlanders accepteren dat een vrouw wordt geslagen door haar man. Bijna 16% vindt het oké, dat was bij een eerder onderzoek nog 12%. Na de grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 woningen voorlopig onbewoonbaar. De gemeente regelt opvang voor ze, melden Gelderse media. Het vuur ontstond op de derde verdieping en de brandweer haalde de bewoners met hoogwerkers van hun balkon. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster. En een grote verrassing bij de opening van de Fashion Week in Parijs. Daar stond gisteravond onder de Eiffeltoren ineens Celine Dion op de catwalk. Ze zong haar hit I'm Alive. Celine Dion is sinds een paar weken bezig aan een serie concerten in Parijs. Ze had al jaren amper opgetreden vanwege haar gezondheid. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op Slam.
9: Michiel, dankjewel voor het heerlijke nieuws. Het is 1 minuut over 9. De Dance 1000 gaat zometeen verder. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 63 vertragingen deze dinsdagochtend en dit zijn de langste. A2 richting Zuidhoogebos tussen Geldermalsen en Waardenburg. 21 minuten daar. De A4 richting Rotterdam tussen Rijswijk Centrum en Den Hoorn. Daar is een ongeluk gebeurd. Kost je nu 40 minuten. En de A12 richting Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoort. Door een ongeluk daar een half uur langer luisteren naar de Slam Dance 1000.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
14: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
20: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
9: Good morning! Dit jaar 218 nieuwkomers in de lijst. Zometeen daar eentje van, Chris Lake, Ease My Mind. En nu toch een beetje, ja, misschien toch een beetje vergeten track van Fadeless, Salva Mea. Uit 1995.

Nieuw in de lijst dit jaar, Chris Lake, Abel Balder, Ease My Mind, 788. Ja, ik word hier wel rustig van in mijn hoofd hoor, deze Ease My Mind. Lekkere tune, dankjewel voor het stemmen. Ja, hoe kom je normaal tot rust? Yoga, massages. Sommige mensen die knuffelen koeien, die zijn er hè. Maar de Dance 1000 is ook een prima alternatief. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat luisteren naar harde muziek, zoals house, techno of zelfs hardcore, ook voor ontspanning kan zorgen. Ja, je zou zeggen dat mensen juist heel agressief worden van harde muziek, maar onderzoek bewijst dan toch het tegenovergestelde, tegendeel. Nou, hoe kan dat nou? De onderzoekers denken dat intense muziek aansluit bij je gevoel als je gestrest bent. Waardoor je het dus makkelijker kan loslaten. Kijk, een beetje diepzinnigheid op de dinsdagochtend, hè? Hey. Maar het is dus wel zo, dus gewoon nog even een kwartje erbij op. Op de volumeknop bedoel ik dan. Dit is de Slam Dance 1000. Ik neem je even mee naar 1985. Weer even een muzieklesje van Papa Petje. Luister even naar dit. Hoor je denken, wat is dit voor trage neuzel? Maar wacht eventjes. Dit is live in een Northern Town van de Dream Academy. 1985. En wij kennen natuurlijk Dario G. Sunshine. 1997 in de Slam Dance 1000 op 787.

0: 10.000 Eva Simons, policeman 786. Hey Ryan!
1: Hey, goedemiddag. Morgen, sorry.
0: Heb jij de slam 10.000 nou zo hard staan?
1: Ja, klopt, ja, wat goed. Zo beter.
0: Zo! Ja, nee, ja, dan hou hem vooral heel hard hoor. Wat vind je nou zo lekker aan de Dance 1000?
1: Ja, toch wel die oude klassiekertjes die voorbij komen.
0: Goed, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Nou, er komen nog een hoop aan, hoor. Ken je DJ Quicksilver nog?
1: Ja, zeker.
0: Miranda, Famos a la Playa.
1: Oh, goud.
0: Nou, zet me maar aan, Harry.
1: Doei!

8 minuten en 20 seconden. Slam Dance 1000. Nee, dat is gelukkig niet de lengte van de volgende track. Het is al heel lang, hè? 8 minuten 20. Nee, en zo lang duurt het voordat het licht van de zon bij jou en mij op het bolletje terechtkomt. En dat is ook niet zo gek, want de zon die ligt op zo'n 150 miljoen kilometer afstand. Dat is natuurlijk tyfus ver weg. En aangezien het licht met bijna 300.000 kilometer per seconde reist, leert een simpel rekensommetje dat het ruim 8 minuten duurt. En om dadelijk echt even een leuke fun fact te kunnen vertellen bij de koffiemachine bij je collega's. De zon die produceert in 1 seconde genoeg energie om ongeveer 6 biljoen auto's een jaar lang te laten rijden. Dat scheelt alweer behoorlijk bij de laadpaal. Nou, kan jij dat zo meteen vertellen aan je collega's? En dat allemaal om deze in te leiden. Sunlight, The Magician in de Dance 1000.

0: Magician. Met Years and Years en Sunlight in the Slam Dance 1000. Ach jongens, wat is dat toch een heerlijke lijst. En dankzij jou zijn dit de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Herinneringen van de dansvloer, herinneringen van vakanties, herinneringen van je jeugd, wat dan ook. 784, deze Sunlight, zometeen over herinneringen gesproken. Nog iets verder terug in de tijd. Dus nog meer herinneringen aan Capella. Moe van Baby, zometeen.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
8: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
14: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
15: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
16: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
17: Honda, the power of dreams.
13: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
18: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
19: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
20: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
21: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit. Tijd voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
22: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen.
2: voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
22: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
23: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
24: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
25: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
24: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
26: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
0: Zal ik het weerbericht ook zingen of zal ik dat maar even laten? Ik laat het maar even. Slep weer door weer online. Ja, het is wel een weerbericht om van te gaan zingen hoor. Want het is een prachtige dag vandaag. Op veel plekken begint het wat grijs. In de loop van de ochtend meer zon. Vanmiddag wordt het uitzonderlijk warm, 25 tot 28 graden. Dankjewel weer online voor dit fantastische bericht. Slim verkeer dan door Flitsmeis. De 14 vertragingen. Dit zijn ze vanaf 11 minuten. A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Beest en Waardenburg 11 minuten. A12 richting Utrecht. Tussen Velperbroek en Grijshoort. 50 minuten extra reistijd. A15 dan richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Sliedrecht Oost. Daar 20 minuten langer luisteren naar de Slam Dance 1000. A16 richting Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Schravendeel 20 minuutjes. En de A50 nog even richting Os. Tussen Schaarsbergen en Grijshoort. Daar een klein half uurtje. Dance 1000 gaat zo door. Maar eerst even naar het ANP voor de laatste headlines. Daar zit Michiel. Goedemorgen.
27: Goedemorgen. 2026 is nog lang niet voorbij, maar de zon heeft nu al meer geschenen dan gemiddeld in een heel jaar. Om precies te zijn 1825 uur, heeft Weer Online onderzocht. Na een explosie bij een huis in het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen aangehouden. Ze werden op heterdaad betrapt, zegt de politie. Maar die wil nog niets kwijt over de aanleiding voor de explosie. En pech voor automobilisten die wonen in Zuid-Holland. Ze moeten daar volgend jaar opnieuw een paar euro meer betalen aan wegenbelasting. Provinciale Staten had juist gevraagd om een verlaging, maar dat blijkt niet haalbaar. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Dank u.
1: Dance 1000. Patrick Wolda.
0: Zometeen eentje die je eigenlijk nooit weer hoort, deze naam. Hè? DJ Quicksilver. Ken je die nog? Komt eraan, naar Capella. Dit is Move on, baby.
1: 783.

0: Uit het jaar waarin je nog gewoon een sms'je stuurde naar elkaar. Internet, dat betekent dat je eerst een telefoonlijn moet vrijmaken. Moest je inbellen, weet je wel. En op je iPod stond Kylie Minogue, Daft Punk, Velus, Roger Sanchez. En deze DJ Quicksilver. Amino op 781. Martin, waarom moet deze Rascal met Ergo erin?
1: Nou, dat neem ik je mee. 30 graden. Lekker een biertje aan het strand. En dan lekker dit nummer op de achtergrond. Ja, geweldig.
0: Hij staat op 780.
1: Ja, dat is mooi.

0: Vincent.
1: Krijgt spontaan zin in een mojito. Een sex on the beach. Of in ieder geval een zonnige vakantie. Vamos a la playa van Miranda had 779 in de Slam Dance 1000. Nou, die klinkt lekker zomers, maar die is iets minder zomers dan je denkt. Dit liedje, ja, misschien weet je het niet, dit gaat over radioactiviteit. Wist je dat? Ja, het is eigenlijk een heel moeilijk liedje. De letterlijke vertaling van het refrein is, komt hier. Laten we naar het strand gaan. Iedereen met een hoed. De radioactieve wind brengt je haar in de war. Ja, dit maakt het in één keer een heel minder gezellig liedje. Het gaat in één keer over een scenario met een atoombom, weet ik voor wat allemaal. Niet echt een leuk gesprek op feestjes, maar goed, hij doet het lekker op deze zomerse dinsdagochtend. De Slam Dance 1000, dag 3. Voordat Thomas de control overneemt, is dit takeover control van Afrojack en Eva Simons op 778.

0: Eva Simons in 1 uur Slam Dance 1000. Dit was samen met Afrojack Take Over Control. 778. En zometeen neemt Thomas de controle over de knoppen. En ken je deze nog?
1: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000.
0: De audiobullies. Shut me down. Zometeen in de Slam Dance 1000. Have fun.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
6: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje. Of ontspannen door valeriaanwortel. Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
15: Simyo.
16: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
17: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
19: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
20: Premier Padel in Rotterdam.

0: Toto.nl.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote politieactie in Eindhoven. Volgens Brabantse media zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen. Bij een van de invallen zijn 2 mensen opgepakt en vloog er een drone boven het huis. De politieactie is onderdeel van een groot onderzoek, maar waar die over gaat is niet bekend. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 4 mensen omgekomen door de overstromingen. Die ontstonden na zware regenval en voor zeker 700.000 mensen in de miljoenenstad heeft dat gevolgen. Het duurt zeker een week voordat al het water is weggepompt. Het dodental door het noodweer is in heel Thailand opgelopen tot 23. Weggebruikers in Zuid-Holland gaan volgend jaar opnieuw meer wegenbelasting betalen. Vooral mensen met een SUV zijn de dupe. Ze zijn op jaarbasis 11 euro meer kwijt. Provinciale staat had juist gevraagd om een verlaging, maar dat blijkt niet haalbaar. Zuid-Holland verwacht 20 miljoen euro extra inkomsten door de hogere wegenbelasting. En 2026 zit vol mooie dagen. Met nog 3 maanden te gaan heeft de zon nu al meer geschenen dan normaal in een heel jaar. Volgens Weer Online 1825 uur. Vooral in maart, april en juli was het veel zonniger dan gemiddeld. In februari was het juist ietsje somberder. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op Slam.
6: It's getting hot, hot, hot. Eens even kijken naar de wegen, of het daar ook heet is. Hars, nou, dat valt wel mee. 2 vertragingen die opvallen. Eerst op de A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoort. Ongeluk gebeurt daar 30 minuten extra. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Grijshoort. 1 minuut of 10, dat was hem.
7: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
8: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
10: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
11: Echt lekker.
10: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
4: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
7: Thomas van Empelen.
6: Ah, oh, er komt er nu een plaat aan. Die komt binnen als een Boeing op 777. Ja, precies. De Audio Bullies en de oudste dochter van Frank Sinatra. Juist, Nancy Sinatra stond ooit nog in de Playboy trouwens. Maar dat terzijde, dat is wel een beetje gedateerd.

0: Goeie track dit, hij zegt. Martin Garrix, Troye Sivan en There For You bij Slam in die grote lijst.
1: De Slam Dance 1000.
0: Nou, ze staan op plek nummer 5 en op plek nummer 776. Samen ook. Ja, dan 776 in de Dance 1000, maar samen op nummer 5 als hofleverancier van de lijst. Daar staan ze op hetzelfde podiumplekje met de Swedish House Mafia als meeste noteringen. En daar heb ik het vooral over Martin Garrix natuurlijk, ja precies. Ja, die grote Martin Garrix gaan we nog vaak tegenkomen. Hij staat er 16 keer in de lijst. In die grote Dance 1000. Dit is jouw lijst, want jij hebt hem erin gestemd. Dus dankjewel daarvoor. Ja, en dan wordt het een klein beetje grimmig, kan je eigenlijk wel zeggen. Namelijk, we gaan naar Dune en Hand in Hand op 775. Is aardig wat plekken gedaald. Namelijk 496 plekken. Goed dat Discalculi niet omhoog kon zetten. Ah, hoe het ontdekt is, de zangeres op deze plaat, dat is eigenlijk best wel weer vet. Namelijk in haar stamkroeg in Münster in Duitsland. Waar ze begon als danseres eigenlijk ook een beetje gaan zingen en zo. En daar dachten die gasten van, ja, deze dame kan wel meer dan een beetje hier op de bar gaan dansen. Uiteindelijk hebben ze de studio ingetrokken. Maar waar wordt het grimmig? Nou, Verena, de zangeres uit de plaat, die wilde graag heel graag stoppen eind jaren 90. Maar dat mocht niet. Er kwam een rechtszaak. Ze mocht namelijk sowieso ook geen solo muziek uitbrengen. En nu, nou ja, nu, 9 jaar geleden, had de band ook nog wat ruzie rondom de oprichters. Namelijk wie dan de naam Dune zou mogen gebruiken. Dus je hoort het al, muziek maken, het is supergezellig. Maar het levert ook een hoop gesteggel op als er geld bij komt kijken. Eén ding is zeker, met dank aan onder andere de stem van Jeffrey Ter Stegen, staat hij in de lijst. 775 Dune en Hand in Hand.

lekker hoor. Slam Dance 1774. Gordo, Reinier Zonneveld en Loco Loco. Ah, dat is wel grappig. Slam Dance 1000. Onder andere opgestemd door Dave. Hij zegt Reinier, altijd plus 1. Lekker Loco Loco. Hij vertrekt 7 november voor een half jaar naar Australië. En deze plaat gaat er zeker mee. En Stijn die zegt erover, de meester van ADE, Reinier Zonneveld. Hij heeft ook de hele week voor ADE vrijgevraagd. Wat goed hij zegt. Er is ook op gestemd door Mitchell Zonneveld. Maar dan met DT. Zou dat dan de familie van zijn, hè? Is de grote vraag. Nou, we gaan er niet achter komen. Hey dan, er is in principe in de muziekwereld niks kutters dan een one-hit wonder hebben. Namelijk één plaatje en dan overal wordt uitgenodigd. En daarna dooft alles uit als een kaars. En er komt dan ook geen nieuwe kaars. Ja, precies. De volgende track zou de opvolger moeten zijn van Lola's Team. En dat werd het ook. Het werd niet helemaal het succes waar ze op hadden gehoopt. Maar het was in ieder geval wel iets wat in de buurt kwam. En zeker op Ibiza en zo ging deze track eigenlijk gewoon heel goed. Was het een Lola's Team? Nee. Die gaan we ook nog later tegenkomen op de ene laatste dag van deze Dance 1000. Maar deze heeft ook goed gedaan. Bedankt aan jouw stem. Onder andere die van Ruben, Shapeshifters. Dit is Back to Basics.

0: Take your motherfucking clothes off.
1: Ricardo, die appt geil nummertje wouwen. Ja, dat is het. De favoriet onder andere van Sanne uit Nijmegen. Het was haar verhuisplaat 2 jaar geleden toen ze met haar boy ging samen wonen. Ja. Ja, goed hoor. Fisher en Take It Off. Zangeres op deze plaat is trouwens dezelfde als op Losing It. Waarmee hij toch grotendeels wel doorbrak in de hele wereld. Deze Golden Boy, want hij komt van de Gold Coast in Australië. Fisher gaan we nog vaak tegenkomen. Want hij staat namelijk 10 keer in de lijst. 772 was dat. Zo meteen, logischerwijs, hoef je geen dyscalculie voor te hebben. 771, Culture Beat komt eraan. En een hele grote in de Dance 1000 die het voor elkaar wist te krijgen. Om een record van Michael Jackson te verbreken. Wie dat is, hoor je zo.
2: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gevonden.

0: heb je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
16: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
17: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen.
0: Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: 1 minuutje over 10:30 weer online weerbericht voor je. Het begon grijs de dag op de meeste plekken. Langzaamaan wordt het beter en beter. En vanmiddag zelfs echt gigantisch warm. Met 25 graden in het midden en westen. Tot zelfs 28 in het zuidoosten. Met de zon en bewolking blijft droog. En ook morgen is het nog warm. Mocht je vandaag de hele dag binnen moeten zitten. En dan even kijken naar de wegen. Volgens mij is dat redelijk snel gedaan. Ja, er staat eigenlijk niks. Nee, lekker door.
22: Dance 1000. Thomas van Empelen.
1: Ja, zometeen een hele grote notitie in de Dance 1000. Die een record van Michael Jackson wist te verslaan. Eerst Curls Your Beat. Inside Out staat op 771 in de Dance 1000.

139 plekken naar beneden, naar 770. Kelvin Herbers, Nio, let's go. Onder andere de favoriet van Jesse uit Utrecht. Die zei, dit was onze opwarmer bij het voetbal. De coach had er een hekel aan. Wij niet per se. Slam. Ja. Ah, deze gast, Kelvin Herbers. Het is toch een gigant op de wereld, toch? Was vorige week nog in het nieuws. Heeft hij het Guinness World Record gehaald voor een grootste DJ-set ooit. Door één artiest, namelijk 1,6 miljoen mensen op een straatfeest bij São Paulo in Brazilië. Ja, en deze gast, onder andere het album 18 Months waar deze plaat op staat. En ik neem je even mee naar de discolijst van dat album 18 Months uit 2012. De grote hits op 18 Months van Kelvin Herbers. We Found Love met Rihanna. Dan hebben we nog Sweet Nothing met Florence Welles. Neo, Let's Go, die je net hoorde. Dan de Kelis, Bounce staat erop. Example, We'll Be Coming Back. I Need Your Love, Ellie Goulding. Feel So Close staat erop. Drinking from the Bottle, ken je die nog, met Tiny Tempa. En ook Thinking About You van Kelvin Herbers. Al deze tracks, al deze hits staan op 18 Months. En daarmee wist hij ook een record te verbreken van Michael Jackson. Namelijk met 8 top 10 hits van één album. Ja, en het klote is, deze Let's Go had bijna in zijn homeland, de UK, de nummer 1 positie behaald. Alleen Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen, weet je wel, dat irritante liedje, zat in de weg. Kelvin Herbers, we gaan hem vaak horen. 23 keer in de Slam Dance 1000. Ja, en dan, dit is zo'n mooi nummer. Ik ga denk ik ook gewoon mijn bek houden. Ga je niet overheen praten. Ik zeg alleen nog even 779, thanks voor je stem. Cassius en The Sound of Violence. In iedere vezel is dit zo'n mooi nummer.

0: Je kan aan deze gasten ook wel horen dat ze ouder worden, toch? In het begin, ze zeggen vaak in het leven van een mens. Zeker bij mannen zijn er twee momenten. Eigenlijk de jeugd en het moment dat je weet dat het leven eindig is. En dan ga je soms ook gewoon andere dingen doen. En soms in het geval van de Swedish House Mafia ook wat meer emotionele muziek maken. Prachtig. Ray of Solar, de Swedish House Mafia hier bij Slam.
1: De Slam Dance 1000.
0: Geinig, bedankt jouw stem op 768. Ja, dat was mooi. Het najaar van 2017. Ze dachten, ja god, we moeten toch weer een keer wat gaan doen misschien, hè? Eens even kijken hoe het met z'n drieën is nadat ze waren gebroken. Zaten ze samen in het Lipmar Hotel in Stockholm. Flessen wijn, heel veel vlees en heel veel sigaretten tot 4 uur 's nachts. En uiteindelijk dachten ze, weet je wat, we gaan het gewoon doen. En moet ik zeggen, ja, het geld zal niet hebben uitgemaakt. Toch kregen ze het wel. Voor 1 uur op Ultra in 2018 kregen ze ongeveer $1 miljoen. Dat is sick, hè, zeg. Het is niet de reden dat ze terug zijn gekomen, maar het is een heel klein steuntje in de rug zo. Ja. Om dat makkelijker uit te leggen bij vrouw thuis, denk ik toch. Maar, dit bedrag staat er tegenover. 1 uurtje draaien met z'n drieën. Oké, ga maar, ga maar. Let ik wel op de kinderen, geen probleem. Dit is hem. 1000 keer kippenvel. 1000 keer gevoel. 1000 keer emotie. Misschien 2 keer een traan. Het is de Dance 1000. Jouw Dance 1000. Basement Jacks. Rendezvous gaan we nog horen. Wat dacht je ervan? Nu al. 767.

0: Zoo, mysterieuze gast. En Faded op 766. Dit is jouw Dance 1000 en we gaan het tempo opvoeren zometeen met Deschanté, Oliver Heldens, zijn remix ervan. En ook de Clubheads komen eraan op 765. Blijf erbij.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, uit een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
8: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
9: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
10: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
8: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
11: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
12: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
13: Honda, the power of dreams.
8: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
16: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
17: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met vinden.
19: Premier Padel in Rotterdam.

0: Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
1: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam de Style Outlets.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Hé, hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
10: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
11: Belsimpel zet de tijd op 11 uur.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het was onrustig wakker worden in Eindhoven. Daar zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen, melden Brabantse media. Bij een van de invallen zijn 2 mensen opgepakt. Ook op andere plekken in Eindhoven was veel politie op de been. Waar de actie mee te maken had, zegt de politie nog niet. Bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de natuur het hele jaar af te sluiten. Vandaag wordt de petitie aan de Tweede Kamer aangeboden en volgens de NOS is die 50.000 keer ondertekend. De initiatiefnemer zegt dat door de natuursluiting een deel van de eilanden ontoegankelijk wordt. De brand bij een dronefabrikant in Estland vorige maand was het werk van Rusland, zegt de Estse inlichtingendienst. Die spreekt op X van een geplande brandstichting door de Russen. Ook zou de aanval overeenkomen met andere Russische sabotageaanvallen in Europa. Voor de aanval in Estland zitten enkele verdachten vast. En veel mensen willen Bert en Ernie uit Sesamstraat zijn. De studio waar hun stemmen worden ingesproken krijgt heel wat mailtjes van mensen die auditie willen doen. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie nieuwe stemmen. Tim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. Paul Hane besloot daarna om dan ook maar te stoppen met Bert. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op Slam.
14: Dankjewel, een paar minuten over 11. Situatie op de weg, niks aan de hand. De enige file is denk ik voor de KPN-winkel om een onbeperkt data-abonnementje af te sluiten. Om al die grote Dance 1000 klassiekers overal met je mee te nemen op 5G. Zometeen Oliver Heldens en ook de Clubheads komen eraan.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
17: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
19: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
20: Morgen.
19: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
20: Echt waar, joh?
19: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
21: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
14: Er is vandaag geen weer voor een jasje, maar heel veel alias'jes hadden deze gasten. De Clubheads, onder andere Hightech met CCC, die worden gisteren nog. Ah, dit is zo goed. Even lekker tempo erop. De Clubheads, Nederlands trots, turn up the bass in de Dance 1000.
0: 700.

0: 10.000.
1: En Martijn, hoe bevalt hij?
2: Oh, wat een plaat.
1: Goed, hè? Oliver Helden is een déchanté in de Ollie's Era Rave mix hierbij. Slim. Je hebt erop gestemd, hè, Martijn. Maar laten we eerst even... ja, tenminste, ik zit in mijn eentje in de studio. Maar zingen voor jou, want je bent jarig, begreep ik.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Er is er een jarig. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is...
2: Martijn.
1: Ja, dat hits different in je eentje eigenlijk wel.
2: Ja.
1: Ja, je hebt je geboortedatum ingevuld namelijk in de stemlijst. 28 jaar geworden, Martijn.
2: Ja, inderdaad.
1: Nou, wat goed. Wat gaat het veranderen in je leven?
2: Niet zoveel. Laatst alleen dat je een jaartje ouder wordt, denk ik.
1: Oh ja, een goed punt inderdaad. Ja. En je hebt gestemd dus inderdaad op de Dance 1000. Onder andere dus op Oliver Heldens. Waarom op die plaat?
2: Ja, ik ben wel fan van Oliver Heldens. Gekko natuurlijk. En ja, ik weet niet. Ik vind al zijn nummers eigenlijk altijd wel lekker klinken.
1: Ja, wat goed. Hey, bedankt aan jouw stem. Heb je hem gewonnen namelijk? Het Slam Dance 1000 pakket. Daar zit een geweldige buckethead in, een fanny pack en een zonnebril.
2: Ah, leuk. Top.
1: Dat is gezellig, hè, zeg. En ook met dank jouw stem is hij in de lijst terechtgekomen op 764.
2: Top, dankjewel.
1: En dan na al dat geweld op de zender gaan we nu even naar Massive Attack. Een Unfinished Sympathy, die is ook mooi, hè?
2: Ja, zeker weten. Is ook een leuk nummer.
1: Nou, leuk. Vind je het een leuk nummer?
2: Of, ja, goed nummer.
1: Theatraal mooi nummer.
2: Ja.
1: Hey, Martijn, groetjes en een hele mooie verjaardag vandaag.
2: Groetjes, Thomas. Dankjewel.
1: Hoi, hoi. De Dance 1000, jij hebt gestemd. En dit is zo goed. Wat een hele dikke daler. 571 plekken eraf. Voor Massive Attack dus. 763 Unfinished Sympathy.

0: David Guetta, Alesso, Madison Love en Never Going Home Tonight.
1: Dance 1000.
0: Ook een daler. Veel dalers in deze periode van de Dance 1000 waar we in zitten. 158 plekken eraf. 762 voor Guetta, dus Never Going Home Tonight. Maar Guetta heeft wel wat te vieren. En namelijk, hij mag volgend jaar zijn hand in het asfalt steken. Of ik weet niet helemaal hoe het helemaal werkt, maar in ieder geval in Las Vegas komt hij te staan bij de Hollywood Hall of the Walk of Fame. Niet de Hall of Fame, de Walk of Fame. En dan krijg je dus zo'n handafdruk in de grond, weet je wel. Prachtig toch? Ja, doet hij goed. Hey, dan het Twekkie. Die is terug in de lijst. Was namelijk vorig jaar verdwenen.
2: All aboard the night train.
0: Er is zoveel gesampled in dit nummer dat ze er eigenlijk geen geld aan over hebben gehouden. En dit wist ik helemaal niet, maar kom ik vanmorgen achter. David Penn is een van de gasten achter K-Doc. Goed, en met deze grote, de Night Train uit 1990.

0: kan een beetje kots liggen. En een leeg zakje chips. De nachttrein natuurlijk, ja precies. K-Doc in de Slam Dance 1000. Geëindigd op 761. Zometeen het track. Dit is misschien wel de mooiste van Eric Prydz. Hij duurt 8 minuten lang. Die gaan we helemaal draaien hier in Slam Dance 1000. Carolina Willemsen heeft erop gestemd. En Gert-Jan Schuiling. En hij begint zo. Precies. Open zometeen. 8 minuten op de zender.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a world! And give you more!
3: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
5: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt. Je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
9: Niet A-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer.
0: En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Het wordt lekker warm en zonnig in het land. Zo'n 24, 25 graden in het westen, in het zuidoosten zelfs lokaal 29 graden. Het blijft lekker lang warm en het wordt helder, dus vannacht wel redelijk fris. Morgen opnieuw ook een prima dag.
2: Dance 1000. Thomas van Empelen.
1: Ja, er staat geen verkeer, maar ik weet wel wat jij gaat doen de komende 9 minuten. Janken, kippenvel, alles. Eric Fritz, Opus. Wat een plaat. Met dank aan jouw stem. Geëindigd op 760.

Michelle in de app. Geweldig dit. En Carolina, een jankplaat. Maar na al die jaren komt er geen traan meer. Maar het gevoel is er nog steeds. Mooi. Ever Prince in de Slam Dance 1000. En Opus op 760. De volledige 9 minuten. Ja, mooi. Hij draait deze track vaak als zijn ene laatste nummer. En op Tomorrowland 2019 was er zelfs een orkestversie van deze track. Kun je je voorstellen, dat is prachtig. En mocht je denken, god, ik wil Eric Pritz zien. Niet alleen om Call Me, maar ook om deze track. Hij staat in de gashouder, de vernieuwde gashouder met ADE, 22 oktober. Zometeen Kygo, Save My Love. Eerst Tiësto, Just Be op 759.

Door jou gekozen, nieuw in de lijst. Kygo, Khalid Griffin, Save My Love, 758. Dan nu naar een throwback. En waarvan de remix van Charlotte de Witte, die misschien voor de millennials nog populairder is. Die staat op nummer 7 dit jaar. Dance with me, move your body, your legs a bit. Die komen we volgende week donderdag dus tegen in de Dance 1000. Nu het origineel uit 1992. Of ja, de Jan & Spoon remix, als je een echt ontzettende nerd bent trouwens. The Age of Love en The Age of Love op 757 in de lijst.

Dimi en Limi voor Intimi. Voor ons gewoon de Dimitri Vegas en Like Mike Getta, Daddy Yankee. En ook nog de Afro Bros. Die zitten helemaal aan het einde met de featuring. Maar eigenlijk stiekem echt de krachten achter het nummer Instagram uit 2019. Uit de tijd dat het echt uitmaakt hoeveel volgers je had. Oh, dat is nog steeds wel eigenlijk het geval. Dit is hem, de Dance 1000, door jou gekozen. Thanks voor je stem. Wil je checken waar jouw plaat is geëindigd? Dat kan slam.nl. Daar vind je de hele Dance 1000. En ook al de nummer 1. Maar dat vind ik dan lullig om nu al te vertellen. Dan is de incentive ook klein om naar de website te gaan. Dus doe dat vooral slam.nl. Daar vind je dus de hele lijst. Dan nu. Swensen en Gielen. Over Big in Japan gesproken. Braken met deze track ook nog door helemaal in Japan. Goed hij zegt. En die Swensen komt uit Sint-Nicolaas, de beschermheilige. Uit Vlaanderen, dat mooie plekje. Vind ik ook leuk als ik er langs rijd. Swensen en Gielen in de Dance 1000, The Beauty of Silence. 755 in de lijst.

0: goed hoor. Svensson en Gielen, The Beauty of Silence in de Slam Dance 1000. Dus zometeen is hij hier weer. Hielke Boersma met 4 uur lang Dance 1000.
1: Ja, die playlist wordt steeds lekkerder. Het wordt steeds alleen maar beter, die lijst.
0: Dus, ja, niet alleen de playlist. Nee. Jij mag er ook zijn, Hielke.
1: Ik hoor het zeggen, ja. Dankjewel.
0: Hey, wat heb je zo meteen in die prachtige Dance 1000?
1: Jack Jones, onder andere. Ja. En ook die waanzinnige track van Niels van Gogh, Pulvertum.
0: Dat is denk ik een kwestie van tijd voordat Just daar ook een remix van gaat maken.
1: Ja, dat kan niet anders. Iets sneller, een klein speed garage muziekje eronder.
0: Of Lisara zou ook kunnen. Maar in ieder geval zometeen meer Dance 1000.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij aha.nl of in de AHA-app.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Mindchef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
5: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
9: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
15: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
14: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de EU is een criminele organisatie ontdekt die meer dan 1 miljoen gebruikte mobiele telefoons verkocht als nieuw toestel. Dat gebeurde in 19 landen, waaronder Nederland. De telefoons werden onder meer in Hongkong schoongemaakt, naar Nederland verscheept en vervolgens vanuit Duitsland online verkocht. Ruim 100 mensen hebben meegedaan aan een protestactie in Amsterdam bij het hoofdkantoor van Facebook. De demonstranten waren schrijvers en journalisten. Die zeggen dat moederbedrijf Meta zonder toestemming hun werk gebruikt om AI-modellen te trainen. Ze eisen daar een eerlijke vergoeding voor. Bij een woningbrand vlakbij 8 Maal aan de grens met België is een dode gevallen, meldt Omroep Brabant. De melding kwam even na 8 uur binnen bij de Belgische politie. Omdat het huis zo'n beetje op de grens staat, werden brandweerkorpsen uit Nederland en België opgeroepen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En bij scholierenprotesten in Frankrijk is het tot ongeregeldheden gekomen. Op enkele scholen raakte de politie slaags met scholieren. Vooral op een middelbare school in Lille liep het uit de hand. Daar zette de politie traangas in. De acties op scholen zijn gericht tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien. En dit was het nieuws op Slam.
6: Michiel, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is 4:12. Dit is de Dance 1000 met Jack Jones zometeen. Niels van Gogh komt eraan en ook Alesso. Dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. En het is rustig vandaag. 1 korte vertraging. Die staat op de A73 richting Nijmegen. Tussen Maasbracht en Linnen. Daar 10 minuten.
7: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
8: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
3: Hoi Hielke.
1: Hielke Boersma.
4: Lekker tijdens de lunch. Normaal gesproken houden ze in de pauze. En deze week hebben we wat lekkers. De beste dance tracks ooit gemaakt. Samengesteld. Mede dankzij jou. Dankjewel nog voor je stem. Op Niels van Gogh. Je hoort hem zo meteen. Pilpertum. En nu Jax Jones en MNEK. Where did you go?
1: $754.

hebben ze best wat overeenkomsten, toch? Vincent schilderen schilderijtjes. En deze man schildert een schilderijtje in de vorm van een van de beste dance tracks ooit gemaakt. Dus ik wil te horen dat hij beide oren nog heeft, toch? Onder andere door Remco de lijst ingestemd. Die zegt, dit is een van de meest iconische dance melodieën aller tijden. En natuurlijk hoort hij thuis in de lijst. Op 7.53 in de Dance 1000. Niels van Gogh en Pulvertum. Normaal gesproken hier House in de pauze met alle genres in MX. Nu de beste dance tracks ooit gemaakt. Dus blijf erbij. De playlist wordt steeds lekkerder met onder andere zometeen hier Tiga, Sunglasses at Night. KX5 komt eraan, Escape. En nu Alesso samen met Conor Maynard. Dit is Remedy in de Slam Dance.

Wekenlang de beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000. En zometeen gaan we even terug naar het jaar waarin Netflix werd opgericht. Tegenwoordig niet meer weg te denken, de videostreamingdiensten. Ik zit ook af en toe even te kijken naar alle abonnementen die ik heb lopen. En dan denk ik van ja, dit loopt toch een beetje uit de klauwen. Netflix en Videoland en HBO, Disney en Amazon Prime. Heel leuk, die gratis abonnementjes de eerste paar maanden. Maar dan gaat het toch wel aantikken. Netflix begon ooit als DVD rental service. Dus je kon dan via de post een DVD huren bij Netflix. Netflix is trouwens ooit opgericht door een man die bij Blockbuster werkte. Dat was een grote videotheek. En hij had allemaal leuke ideeën voor Blockbuster. En hij zei van, nee, we moeten veel meer gaan innoveren en zo. Bij Blockbuster zei dus van, nee, dat gaan we niet doen. We blijven gewoon lekker DVD'tjes sturen. Dus begon hij Netflix. En ja, de rest is geschiedenis. Inmiddels doet Netflix het toch een stukje beter. Ook uit 1997, een van de meest iconische zomertracks aller tijden. The Sun Club en Fiesta. De zon die breekt open zometeen als je deze hoort. Je hoort hem zometeen op 7.49. En nu op 7.50, KX5 en Hela, dit is Escape.

0: Alsof je een AUX-kabel in de zon stopt. Deze track, The Sun Club en Fiesta op 7.49 hier in de Slam Dance 1000. We zitten nog best wel laag in de lijst. Het leuke is dat je dan af en toe de vergeten tracks weer tegenkomt. De tracks waar niet heel veel opgestemd is, maar die eigenlijk gewoon wel minstens net zo lekker zijn. Bijvoorbeeld Safri Duo. Je kent ze natuurlijk van hun bekendste track Played Alive, dat is deze. Ja, die ga je uiteraard hoger tegenkomen in de lijst. Maar ze hebben nog veel meer parels uitgebracht. Wat dacht je van hun track Samp Adiago? Die hoor je zo meteen voorbij komen. Hoe ging die ook alweer? Nou, je hoort hem zo meteen. Ook Chujabio komt eraan en ATB.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang. De beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon. Ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
9: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
10: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Oh. Keukenkopers, opgelet! Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Wauw. Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
16: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
17: www.123gold.de.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
3: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Goedemiddag, het is 4:04. Het slamweerbericht van Weer Online. Het lijkt wel weer zomer vandaag. Flinke zonnige periode en het is warm, 24 tot 27 graden. In het zuidoosten nog warmer, dan kan het zo'n 29 graden worden vandaag. Slamverkeer krijg je van Flitsmeister. Het is rustig op deze dinsdagmiddag. 3 vertragingen. De A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, 10 minuten. De A16 richting Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Drecht-Tunnel, 21 daar. En de A16 richting Breda tussen Industrieterrein Breda, 6000, 7000 en Galder, daar 8 minuten.
12: Dance 1000.
11: Hilke Boersma. Lekker mee trommelen zo meteen met Sam Fudio in de Slam Dance 1000. En nu Dropping That Low to Jamo op 748.
13: Slam. 748.

Dit is 747.

Lekker mee trommelen op de lunchtafel met Sefridio. Je kent ze onder andere van Play the Life. Die track ga je nog hoger tegenkomen in de lijst, maar deze minstens net zo lekker, toch? Sefridio en Sambadiago in de Slam Dance 1000. De lijst ingestemd door onder andere Femke. Die zegt, ik ga altijd zo lekker op dit nummer. Ik heb hem vaak aanstaan in de sportschool. De calorieën die verbrand ik als een malle met deze track. Dankjewel voor het stemmen op 747. Sefridio hier in de Slam Dance 1000. Zometeen hier een Spaanstalig nummer. En ik vind het altijd zo leuk als ik deze ergens draai als DJ. Dan hebben mensen toch altijd de neiging om mee te willen zingen. Hè? Er wordt gedanst en er wordt meegezongen. Maar bij de Spaanstalige nummers is dat toch wat lastiger. Let eens een keer op als je in de club staat of op een feestje of zo. En Danza Caduro van Don Omar wordt gedraaid. Dan zingt eigenlijk iedereen de track mee. Zonder eigenlijk dat ze de songteksten kennen. Je hoort Don Omar zometeen. Danza Caduro samen met Lucenzo op 7.44. En nu ATB en 9 p.m. till I come op 7.45. Till I come.

Karin van de receptie en je 0.0 bier onder de TL ligt. Wordt nog een feestje met deze ultieme party classic. Lucenzo en Don Omar en Danza Caduro op 744 hier in de Slam Dance 1000. Don Omar, niet heel veel in Nederland te vinden. Hij komt dan ook uit Puerto Rico. Ik moet zeggen, als ik in Puerto Rico zou wonen, dan zou ik ook weinig reden hebben om vaker naar Nederland te komen. Maar hij is volgend jaar hier te vinden. Hij gaat een Europese tour doen. Gaat hij het grootste reggaefeest ooit geven. Hij gaat heel Europa langs. En in juni, 30 juni 2027, staat hij in de Ziggo Dome. En het belooft een feestje te worden. Dit was Don Omar samen met Lucenzo en Danza Caduro hier in de Slam Dance 1000. De beste dance tracks ooit gemaakt. En de meest iconische tracks die komen 2 weken lang voorbij. En dan mag deze ook niet ontbreken. Benny Benassi en Satisfaction op 743. Push.

0: Future Poovers moeten hard aan het werk vandaag met Benny Benassi en The Biz. Satisfaction in de Slam Dance 1000 op 7.43. Twee weken lang alleen maar kippenvel en dat vindt ook Jim. Zijtrack Goosebumps, zometeen hier de Slam Dance 1000. Ook Martin Jensen komt eraan en Wickfield. Gezellig, Think of You, hoor je zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
6: What a walk! And give you a walk!
5: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Hé, hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
21: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
22: Belsimpel zet de tijd op 1 uur.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Zeker 4 treinstations zijn kort na elkaar ontruimd om achtergelaten tassen. Het zijn de stations van Haarlem, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Dordrecht, meldt de politie. Het is nog onduidelijk of er een verband is. Intussen zijn alle stations weer vrijgegeven. Geweld tegen vrouwen is nooit acceptabel, zeggen de Dolomina's over een onderzoek naar vrouwenemancipatie. Daaruit blijkt dat de meeste mensen voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen zijn. Maar in het onderzoek komt ook naar voren dat steeds meer Nederlanders het niet per se afkeuren als een vrouw wordt geslagen. 3 vakantieparken van het bedrijf van Peter Gillis mogen worden geveld, heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan en spande een kort geding aan om de veiling tegen te houden. Het gaat om de vakantieparken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. En na de 2-1 winst van eergisteren op Servië is Oranje zich met 24 spelers aan het voorbereiden op de volgende interland, tegen de Grieken. Bondscoach Xavi Hernandez traint met Nederland achter gesloten deuren. Morgenmiddag vliegt Oranje naar Griekenland. Daar spelen ze donderdag een 3e wedstrijd in de Nations League. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien. En dit was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel, Michiel. Het is 1 minuut over 1. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Het is rustig op deze dinsdagmiddag. 1 korte vertraging die staat op de A1 richting Amersfoort. Tussen Hoenderlo en Kootwijk, daar 6 minuten. Je bent bij de Slam Dance 1000 met 2 weken lang kippenvel. En Yum en Gusbums komt eraan. Ook Wickfield en Tom Nobi, zometeen.
25: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
26: Even bollen met Select.
27: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
28: Ah, relaxed?
27: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
29: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
23: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
30: Hoi Hielke.
1: Slam. Hielke Boersma.
0: Ja, het was niet makkelijk, maar we hebben nog wat lekkerders gevonden. Dan houden ze in de pauze. De beste dance tracks ooit gemaakt. Je hoort ze in de Slam Dance 1000. Wickfield in de startblokken. Martin Jansen komt eraan. Hugel en nu Jum op 7:42. Goosebumps.
1: Dance 1000. 742.

blijft toch een interessant fenomeen, hè? Kippenvel. Hoe ontstaat het nou? Nou, het schijnt dus een automatische reactie van je zenuwstelsel te zijn. Meestal bij kou, angst, spanning of ook sterke positieve emoties. Je hersenen die sturen dan een signaal naar piepkleine spiertjes die dan aan je haarzakjes vastzitten. En eigenlijk komt kippenvel nog als een soort overblijfsel uit de evolutie. Bij onze behaarde voorouders zorgden rechtopstaande haren voor een isolerend luchtlaagje. Ja, tegenwoordig zet je gewoon de kachel aan, maar toen kwam het heel goed van pas. En nu 2 weken lang kippenvel in de Slam Dance 1000. Je hoorde net Yum en Goosebumps op 7.42. Erachteraan Wickfield en Think of You op 7.41. De lijst wordt iedere paar minuten alleen maar lekkerder. Tom Novi zometeen en nu Martin Jansen.

Het is een mooie dag voor de Corporate Walk. Oké, dat is de Corporate Walk. Met je collega's. Na de lunch nog even een wandelingetje maken. Ik vind het er toch altijd wel grappig uitzien. Want de grote kantoorgebouwen die zitten vaak niet op, laten we zeggen, de mooiste natuurgebieden. Ook hier in Sloterdijk, waar wij zitten. Zelfs in het allermooiste, meest zonnige zomerse weer ziet Sloterdijk er nog grijs uit. Maar toch wel lekker om toch nog even een wandelingetje te gaan maken in de basentijd. Het is lekker zonnig vandaag. Temperaturen op de meeste plekken zo rond de 26 graden. Het is lekker nazomeren. En het is ook lekker nazomeren in de Slam Dance 1000. Een hoop zonnige tracks ook vandaag in de lijst. Het komt goed.

0: Waarschijnlijk wat jij vandaag hebt gedacht toen je voor de zoveelste keer in een meeting zat, wat ook gewoon een mail had kunnen zijn. Let me be free, Two Brothers on the Fourth Floor op 737 hier in de Slam Dance 1000. Hielk hier bij je met zometeen hier Martin Garrix in de lijst. En ik vind het zo mooi aan Martin Garrix dat hij zich niet echt laat vastpinnen op genres. Hij zegt gewoon, ik maak gewoon wat ik leuk vind om te maken. En dan hoop ik dat mensen het leuk vinden. En zo niet, dan niet. Dan kom je ook wel tot verrassende tracks. Bijvoorbeeld de track die hij met Khalid heeft gemaakt. Geen pompende festival track, maar een wat meer ingetogen liedje. Ocean hoor je zo meteen hier in de Slam Dance 1000. Ook Junior Jack komt eraan, Jort Topic. En het tempo omhoog met Scooter zo meteen.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Download de app en start met vinden.
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
7: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Piekend naar de knoppen. Hé, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: Ja, en een weerbericht dat je graag wil horen. Het is lekker zonnig vandaag, meldt weer online. Zo'n 24 tot 27 graden in het zuiden. Nog een stukje warmer dan zo'n 28 tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig. In het oosten dan 25 tot 28 graden. In het westen dan zo'n 22 tot 24 graden morgen. Slecht verkeer krijg je van Flitsmeister. En ik refresh nog even voor de zekerheid. Maar lekker doorrijden. Geen vertragingen vandaag. En het gaspedaal flink ingedrukt met Junior Jack zometeen. Scooter komt eraan. En nu Martin Garrix en Khalid. 736 Ocean.
13: 736.

Je had ze misschien alweer onderin je kledingkast gelegd. De korte broeken met de gedachte, de zomer is voorbij. Laat de herfst maar komen. Maar is het opeens toch al lekker nazomeren vandaag. Het is warm en zonnig. En een hoop zonnige tracks ook in de Slam Dance 1000. Dit was op 7.35. Misschien wel een van de meest zomerse tracks ooit gemaakt. Vindt ook Miranda. Die stuurt, dit is een van mijn favoriete zomertracks. Ik heb deze altijd aanstaan als ik in de auto op vakantie ga. Junior Jack en Hey Samba. Je hoort hem op 7.35 hier in de Slam Dance 1000. Daarvoor nog The Ocean, Martin Garrix en Khalid. Weet je trouwens dat 94% van al het leven op aarde zich in de oceaan begeeft. En het grootste gedeelte is nog onontdekt. Kun je nagaan hoeveel we nog te ontdekken hebben. Dus mocht je wel eens denken op je werk van ik kan alles wel, ik heb alles wel geleerd. Wat valt er nog te ontdekken in de wereld? Nou, nog een hoop. En je hoort Ocean, Martin Garrix en Khalid zo net op 7.36 hier in de Slam Dance 1000. Het tempo gaat omhoog. We skippen de dinsdagdip zometeen met Scooter. Hyper komt eraan in de Slam Dance 1000. Ook zometeen Lost Frequencies. Vergeet de track samen met Netsky. Here with you, leuk om weer eens te horen. En nu top ik een Fireboy DML. Dit is Buddy bij Slam.

하이퍼 하이퍼. 하이퍼 하이퍼.

house, deep house, future house, tropical house, future bass, techno, hard techno, minimal. Ja, er zijn inmiddels zoveel verschillende genres, zoveel verschillende aftakkingen van de dancemuziek. En ook drum en bass mag natuurlijk niet ontbreken in de Slam Dance 1000. Lost Frequencies heeft ooit 1 drum en bass track gemaakt en deed dat gelijk goed. Nou, als je dan wat nieuws probeert, kun je het beste natuurlijk gelijk goed doen. Werkte samen met een van de allergrootste drum en bass artiesten, Ned Sky. Het werd een iconische drum en bass track, Here Without You. Onder andere door Martijn en ook door Remco de lijst ingestemd. Je kwam hem tegen op 7.32 hier in de Slam Dance 1000. We gaan zo meteen snel verder met de lijst. DJ Jean komt eraan en laten we ook zeker de hits van 2026 niet vergeten. We hebben een fantastische Grand Slam met waanzinnig veel artiesten op één track. De iconische Fred Again heeft eindelijk nieuwe muziek uitgebracht en deed dat in goed gezelschap samen met Pink Panthers, Etienne the Crazy, Paco Amoroso en ook Gabriel. Het is alvast een vooruitzichtje op GTA 6. Je gaat deze track tegenkomen in de nieuwe GTA. Je gaat hem horen.

0: Crashlam deze week. Nieuwe Fred Again samen met Gabriel, Pink Amoroso, Pink Petrus en Etienne the Crazy. Staat niet in de Slam Dance 1000. Dat is omdat hij vorige week pas is uitgekomen. Maar wie weet, volgend jaar deze week de Grand Slam. Sexy Magic is nieuw bij Slam. We gaan snel verder met de Slam Dance 1000. We zijn aanbeland bij nummer 37. En daar staat de iconische DJ Jean. Die ook houdt van lekker eten trouwens. DJ Jean, wat is je favoriete eten?
1: Lekker raspataat.
0: Oké. Nou, toch net wat chiquer dan normale patat, hè? Raspatat. Every single day, DJ Jean.

0: Nog vaker tegenkomen in de lijst DJ Jean. Dit was Every Single Day op 731 hier in de Slam Dance 1000. We gaan zometeen snel verder met de lijst. Met onder andere deze track zometeen. Slam. Coming up. Calvin Harris en Tom Grennan. Marshmello en Bastille. En ook deze Four Streets. Slam.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
3: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
10: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
11: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
12: www.123gold.de. Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
13: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
15: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
18: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB, en gaan.
18: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beterleven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
0: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
19: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de stations van Utrecht en Haarlem zijn 5 mensen opgepakt omdat ze hun bagage onbeheerd hadden achtergelaten. De stations werden ontruimd en afgezet. Hoewel in de koffers niets gevaarlijks zat, is volgens de politie wel de openbare orde verstoord. Ook op de stations van Rotterdam en Utrecht waren verdachte tassen achtergelaten. Kinderen die het slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal eisen een onafhankelijk onderzoek door de Tweede Kamer. Ze willen weten waarom ze uit huis zijn geplaatst of van hun familie zijn gescheiden. Tussen 2015 en 2022 overkwam dit ruim 2000 kinderen van toeslagenouders. Zo'n 300 kinderen steunen de oproep aan de Kamer. Koning Willem-Alexander heeft in Den Haag een bezoek gebracht aan een Joodse gemeente. Hij praatte daar met jong en oud over hoe het is om als Jood in Nederland te leven. De koning kreeg te horen dat ze zich veel minder veilig voelen sinds de aanval van Hamas op Israël. Dat is volgende week precies 3 jaar geleden. En de zaak tegen corona-activist Willem Engel hoeft niet over, heeft de Hoge Raad bepaald. Daarmee is Engel definitief veroordeeld voor opruiing op social media en moet hij een werkstraf doen. Engel had in 2020 opgeroepen om massaal naar een demonstratie te komen die vanwege de coronamaatregelen was verboden. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Ook morgen zonnig en warm, maar 's middags neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En dit was het nieuws op Slam.
24: Michiel, dankjewel. Het is 2 minuten over 2. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. En ik refresh nog even voor de zekerheid. Maar het is rustig. Op dit moment geen vertragingen. Dat komt natuurlijk door die Slam Dance 1000. Iedereen het gaspedaal flink ingedrukt. Met zometeen hier onder andere in de lijst Calvin Harris. Paul van Dijk komt eraan. En ook Marshmallow en Bastille.
25: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
26: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
27: Keukenkopers, opgelet! Nu
28: big deals bij Keukenconcurrent.
27: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
26: Financiering, inruim, levering, alles geregeld via busvan.nl.
29: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
30: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
31: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
32: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
30: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
31: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
33: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
35: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
36: Hoi Hielke.
37: Slam. Hielke Boersma.
24: De beste dance tracks ooit gemaakt. 2 weken lang op je radio.
37: Dit is zo fucking lekker.
24: Nou, jij zegt het. Zometeen hier onder andere Paul van Dijk, Marshmallow en Bastille in de startblokken. En nu Calvin Harris samen met Tom Grennan. By Your Side op 7.30 in de Slam Dance 1000.
38: 730.

0: volgend jou. De Slam Dance 1000.
1: Zweven is leven, vindt ook Olga. Haar stem ging onder andere naar Paul van Dijk. Stuurt, ik ben trends en classics fan van het eerste uur. Ik heb Paul van Dijk al 5 keer gezien en altijd kippenvel als ik deze track hoor. Hey, dankjewel voor het stemmen. Paul van Dijk hoorde in de Slam Dance 1000 op 7.29 in de lijst. De lijst wordt iedere paar minuten lekkerder. En we doen het 2 weken lang. Hè. 2 weken lang. Daarna is het Amsterdam Dance Event. En de beste dance tracks ooit gemaakt hoor je 2 weken lang hier bij Slam. En aankomende vrijdag, zoals je gewend bent, gewoon weer de beste DJ's in de mix. Toch een lekkere afsluiter van de week. De Slam Mix Marathon. Een festival op je radio. Ook elke vrijdag vanaf 6 uur 's ochtends te horen. 24 uur lang. En ik heb hem al voor je. De line-up voor aankomende vrijdag. Wie ga je allemaal horen aankomende vrijdag in de Slam Mix Marathon? Voorpret is toch net zo lekker natuurlijk. Je hoort het zo meteen hier. Alvast ook even wat Mix Marathon vibes van 4 Strings. Take Me Away. Hoor je zo meteen op 7.27. En nu Marshmello samen met Bastille. Dit is Happier op 7.28 in Slam Dance.

We skippen de dinsdag dip hier bij Slam met de beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is dag 2 Slam Dance 1000. En nu al zo'n lekkere lijst. Dat zegt wat over de rest van de 2 weken Slam Dance 1000 die je nog te goed hebt. Op 7:27 Four Strings en Take Me Away Into The Night. Dat was even wat Mix Marathon vibes. En ik weet zeker, als je lekker gaat op de Slam Dance 1000... dan ga je ook zeker lekker op wat we iedere vrijdag doen hier bij Slam. 24 uur lang, de beste DJ's achter elkaar in de mix. We beginnen op vrijdagochtend 6 uur en we gaan door tot 6 uur de volgende dag. En ik heb hem al voor je, de line-up voor aankomende vrijdag. Welke legends ga je allemaal horen aankomende vrijdag? We beginnen met het beste van afgelopen week. Daarna onder andere Shimza, we hebben Gus, Sam Veld, Jamie Jones, Mr. Belt & Weasel, Mesto, Oliver Heldens en Shuck. Ze zijn er allemaal bij aankomende vrijdag. De Slam X Marathon, de werkweek die vliegt voorbij. En nu de Slam Dance 1000 met de beste dance tracks ooit gemaakt hier in de lijst. Zometeen de tempo omhoog. Onder andere door Lisanne, ook door Lisa en door Marco de lijst ingestemd. To Unlimited. Je kent ze natuurlijk van No Limit. Die track ga je hoger horen in de lijst. Zometeen hun track The Real Thing. Zometeen op 7:25 in de lijst. En nu 7:26. Ze zijn weer terug. The Opposites met Feestje op mijn graf. In de Slam Dance 1000. Mijn man.

0: En we zijn weer wakker met Too Unlimited, The Real Thing, 7:25. Slam. De beste dance tracks ooit gemaakt, ook in Trip Down Memory Lane. We gaan zo meteen even terug naar het jaar waarin de euro werd ingevoerd. In bijna heel Europa betalen met dezelfde valuta. Ja, we nemen het maar voor lief met z'n allen, maar voor dit jaartal gebeurde dat nog niet. Welk jaar het was, dat hoor je zo meteen. Net als een track uit het jaar in de Slam Dance 1000. Ook Mortis of V, Hello en Hathaway komt eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Hans, waar liggen de regenjassen?
12: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
18: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
19: Ontdek de kracht van de krant op je werk.
2: Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: En goedemiddag, het is 3:03. Het slamweerbericht van Weer Online. Kijk naar buiten, je weet genoeg. Het is lekker zonnig vandaag, het is nazomeren. In heel Nederland is het zonnig en best wel warm. 24 tot 27 graden in het zuidoosten. Tot lokaal zo'n 28 tot 30 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig, wel een stukje koeler. 25 tot 28 graden in het oosten. In de rest van Nederland morgen 22 tot 24 graden. De weg is rustig. We gaan nog even refreshen voor de zekerheid. Maar op dit moment 0 kilometer vertraging. Dat is lekker.
1: Dance 1000.
0: Hilke Boers. En het gaspedaal flink ingedrukt met Rank 1 en Awakening. Zometeen hier in de Slam Dance 1000. En nu Martin Solveig. Dit is Hello.
25: Slam 724.

Ook een trip down memory lane. Een hoop tracks van vroeger hoor je in de lijst in de Slam Dance 1000. We gingen even terug naar het jaar waarin de euro werd ingevoerd. In bijna heel Europa betalen met hetzelfde betaalmiddel, met dezelfde valuta. Ja, Scandinavië moeten we nog even overhalen. Maar het is wel een stukje makkelijker geworden. Je merkt pas hoe fijn het is als je een keer naar een land gaat waar ze een andere valuta hebben. Bijvoorbeeld Thailand. Ik was in januari in Thailand en daar heb je dus geen idee hoeveel je uitgeeft. Want 100 euro is daar ongeveer 3800 Thaise baht. Dus in het begin denk je dat je heel veel geld uitgeeft. Dan kom je erachter, nou, Thailand is best wel goedkoop. En vanaf dan ga je dus geld uitgeven als water. En daardoor geef je dan toch weer te veel geld uit. Dat is een beetje de truc die ze volgens mij gewoon hebben uitgevonden in Thailand. En uit 2002 ook Rank 1 en Awakening. De Slam Dance 1000 wordt steeds lekkerder met Hathaway. Die ken je natuurlijk onder andere van What Is Love. Maar hij heeft nog veel meer goede tracks uitgebracht. Wat dacht je van Rock My Heart? Die hoor je zo meteen op 7:21. En nu op 7:20 Levi Herron. Dit is The Glen.

je kent hem onder andere van What Is Love, maar de beste man heeft nog veel meer goede tracks uitgebracht. Bijvoorbeeld deze, 721, Anyway en Rock My Heart hier in de Slam Dance 1000. Nu snel verder met Jody Bernal, die brak al heel jong door met de zomerhit Kessie Kennel. Hij heeft bijna alle podia en dorpsfeesten wel gehad. En toen dacht hij na een tijdje, nou weet je wat, ik ga mij opnieuw uitvinden. En weet je wat ik ga worden? DJ. En begon in 2017 met DJ'en. Nou, dat doet hij nu bijna 10 jaar later nog steeds. En de track waarmee hij zijn DJ-carrière de wereld inhielp was een track samen met The Boy Next Door. Goeie track. Werd een van de zomerhits van 2017. En heeft ook de Slam Dance 1000 gehaald. Onder andere door Lissandra de lijst ingestemd. Die stuurt: deze track brengt mij terug naar het strand van Blanes. Voor het eerst met mijn vriendinnen op vakantie. En we hadden de hele dag deze track aanstaan op het strand. Jody Bernal en The Boy Next Door. En La Collegiala op 27 in de Slam Dance 1000.

0: Je luistert naar de Slam 10.000. Hielk hier bij je met Armin van Buuren, die je nog vaak gaat horen de aankomende twee weken in de 10.000. En dit was Shivers op 7.19. Zometeen hier Lucas en Steve met deze track. Another Life komt eraan. Het werd een hele grote hit. En wel een beetje zielig voor Lucas en Steve. Ze konden deze track bijna nergens draaien. En waarom kon dat niet? Dat hoor je zo meteen hier in de Slam 10.000. Oké, LSDJ komt eraan en Prospa.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
7: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
12: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Nee, zijn telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
19: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo BelSimpel kan het zijn.
20: BelSimpel zet de tijd op 3 uur.
21: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Kinderen die in de tijd dat de toeslagenschandaal ging spelen uit huis zijn geplaatst, willen dat de Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe dat is gelopen. Ze moesten weg toen hun ouders financiële problemen hadden en velen weten nog steeds niet waarom. Volgens het CBS ging het om 2000 kinderen. Een man die 2 jaar terug zijn vader vermoordde in Amsterdam moet 10 jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank vandaag. De zoon had al bekend dat hij zijn vader doodstak, maar zei dat het in een opwelling gebeurde. De rechter geloofde dat niet, maar houdt wel rekening met de problematische relatie tussen vader en zoon. Joden in Den Haag maken zich zorgen over hun veiligheid. Dat zeiden ze tegen koning Willem-Alexander, die op bezoek was bij een Joodse gemeente. Iemand vertelde dat kinderen zijn gewisseld van school om antisemitisme, mensen geen taxi meer durven te nemen naar de synagoge en een Hebreeuws boek lezen in de trein ook niet meer vanzelfsprekend is. En de Amsterdamse burgemeester Halsema heeft afgelopen zomer een brief geschreven aan de Amerikaanse rapper Ye, toen hij voor een reeks concerten in Nederland was. Ye deed eerder meerdere antisemitistische uitspraken. Ze schreef dat ze hem liever had geweerd en dat hij zich respectvol moet gedragen, ook tegen Joodse Amsterdammers. En dan nu het weer van Weer Online. Veel zon en het is bijzonder warm met 24 tot 29 graden. Vanavond blijft het nog een tijd zacht. Morgen begint weer zonnig en warm, maar in de middag bewolking en regen. Dit was het nieuws op Slam.
0: Alissa, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is 1 minuut over 3. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Met vertragingen op de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Everding en Culemborg. Daar 9 minuten. De A4 richting Den Haag tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Zoeterwoude-Dorp. Daar 8 minuten. De A16 richting Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 9 minuten. En de langste vertraging op dit moment op de A20 richting Gouda tussen Vlaardingen en in Citerijn Spaanse Polder. 27 minuten. En het komt door een ongeval. We knallen door met de Slam Dance 1000, Lucas en Steve, Paul Elstak en ook Alice DJ. Zometeen.
23: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
24: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
25: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
26: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
28: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
29: Hoi Hilke.
0: Yes, riemen vast, daar gaan we weer.
30: Hilke Boersma.
0: Met de beste dance tracks ooit gemaakt. Welkom, dit is de Slam Dance 1000. Het tempo omhoog zometeen met DJ Paul Elstak. Ook Chami komt eraan. Je hoort Alice DJ en nu de Matties uit Maastricht. Samen met Alida is dit Another Life op 718.
31: Dance 1000. Dit is Slam. 718.

Vol gas richting het einde van de dinsdagwerkdag met DJ Paul Elstak. Life is like a dance op 7.17 hier in de Slam Dance 1000. Daarvoor nog Lucas en Steve, die een grote hit scoorden in 2020... met de track die je net hoorde. Another Life, wel een beetje zielig. Ze brachten de track uit, het werd een hele grote hit... en ze konden er niet mee optreden. Nee, we zaten midden in de coronacrisis. Alles helemaal op slot in september 2020. Uiteindelijk zijn ze weer in 2021 gaan draaien. En toen hadden ze eigenlijk pas door wat een grote hit ze hadden gescoord. Want overal waar ze deze track draaiden, werd er opeens meegezongen. En je hoorde Another Life, net in de Slam Dance 1000. Goed je erbij bent, zometeen hier LSDJ. Ken je natuurlijk onder andere van Better Off Alone, maar ken je de track The Lonely One ook nog. Onder andere door Miranda, door Levi en ook door Tim de lijst ingestemd. Je hoort hem zometeen hier. En nu Chami, Callum Taylor en Promises op 7.

0: 2000.
1: LSDJ ken je natuurlijk onder andere van Better Off Alone. Die track ga je nog hoger tegenkomen in de lijst. En deze misschien wel minstens net zo lekker. Onder andere de lijst ingestemd door Tim, Jeroen en ook door Sandra. Sandra die zegt, dit is op en top 90's. Ik vind het eigenlijk de beste track van LSDJ. The Lonely One vond je op 7.15 hier in de Slam Dance 1000. Je hoort af en toe de vergeten oude tracks. Maar ook nieuw talent komt voorbij in de Slam Dance 1000. Het zijn de oude classics en de nieuwe tracks. Bijvoorbeeld Prospa. De lijst ingestemd door onder andere ook Dominique. Dominique, waarom heb je gestemd op Prospa?
2: Ja, ik weet niet man. De laatste tijd die muziek van hun is echt gewoon lekker. Die vibe is gewoon chill. Is toch goed man. Ja, die beat en ja, het is gewoon lekker. Je kan er lekker op dansen. Het is gewoon chill. Ja. Het is gewoon, alles klopt gewoon.
1: Ik vind het toch wel knap, want je zou denken, na al die jaren is alles al gemaakt op het gebied van dancemuziek. En hebben ze toch weer een unieke sound gevonden.
2: Ja,
1: ze staan, mooi. Ze staan meerdere keren in de Dance 1000. Ik ga ze zo meteen draaien. Heb je Slam aanstaan vandaag op je werk?
2: Nee, vandaag niet.
1: Oké, moet je misschien even je baas overtuigen. Hij heeft natuurlijk de hele dag Sky Radio aanstaan en zo, maar daar word je natuurlijk niet gelukkig van op je werk.

0: Slam Buckethead. En ook een zonnebril weer van ons. En het zonnetje schijnt nog deze week, dus die kun je goed gebruiken.
1: Oh, vet. Thanks, man. Top.
0: Dominique, fijne dag. En Prospa, gooi je horen in de Slam 10.000.
1: Dankjewel. Yo.

0: mag de Prodigy ook niet ontbreken in de Slam Dance 1000 op 7.13. Fayez Tata. Zometeen hier snel verder met de lijst met de moderne versie van Hoofd, Schouders, Knie en Teen. De twee Fransmannen met een Duitse naam. Offenbach zometeen hier. Head, Shoulders, Knees en Toes komt eraan. Ook even lekker tussendoor de Slammix Marathon Track of the Week van deze week van Mike Williams. Je hoort New Order en Avicii komt eraan.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
9: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
13: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
14: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
15: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
16: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
19: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
20: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
21: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
22: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Ja, en dat is een weerbericht dat je graag wil horen. Het is lekker zonnig vandaag en warm, zo'n 25 à 26 graden in het midden van Nederland. In het zuiden 28 tot 29 graden en morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Slim verkeer krijg je van Flitsmeister. De middagspits begint langzaam op gang te komen. 19 vertragingen, totale lengte 81 kilometer. Dit zijn de drie langste. De A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg. 19 minuten. De A16 richting Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. 1 uur en 3 minuten. Het komt door een ongeval. En de A20 richting Gouda tussen Vlaardingen en Industrieterrein Spaanse Polder. 19 minuten en ook dat komt door een ongeval.
1: Dance 1000. Hilke Boersma.
0: De beste dance tracks ooit gemaakt, samengesteld door jou. Dankjewel nog daarvoor. Zometeen hier Sickness X en dit is Avicii and You Make Me.
1: 712.

0: Een track die je veel hoorde aan het begin van de eeuw, in het jaar 2000. Het was het officiële anthem van
1: Sensation in het jaar 2000. Sensation, iedereen in het wit gekleed, weet je toch? Ik hoop nog altijd een beetje die stem te krijgen van Sensation. Volgens mij veel sigaren en whisky, dan kom je er wel. Sickness Axe en Superstring op 7-11 hier in de Slam Dance 1000. Zometeen hier New Order. Ook Offenbach komt eraan. En laten we ook zeker de hits van 2026 niet vergeten. We hebben een waanzinnige Slam X Marathon Track of the Week. Het is een classic in een nieuw jasje. Mike Williams is aan de haal gegaan met de track Grease 2000. Je hoort hem deze week extra vaak. Alvast even een opwarmertje voor de Mix Marathon aankomende vrijdag. De Slam X Marathon Track of the Week. Deze week van Mike Williams en Free.

0: Waterhead en Head, Shoulders, Knees and Toes op 709 hier in de Slam Dance 1000. De beste dance tracks ooit gemaakt. Met zometeen hier Calvin Harris, die aan de andere kant van de wereld geschiedenis aan het schrijven is. Hij gaat in 2027 op tour in Australië. En het plan was eigenlijk 4 shows doen, maar de ticket sale die ging zo hard dat hij er steeds een showtje bij heeft gedaan. En nu heeft hij de largest ever electronic headline tour in de Australische geschiedenis. Nooit eerder heeft een elektronisch artiest zoveel tickets verkocht. 330.000 tickets heeft Calvin Harris verkocht. Hij gaat in Sydney en Melbourne voornamelijk een hoop shows doen. En dat doet hij waarschijnlijk ook Thinking About You, maar dan wel in een 2026 versie. Hij remixt vaak zijn tracks in nieuwe versies. Het origineel hoor, zometeen hier in de Slam Dance 1000. Thinking About You, Calvin Harris op 707. En nu op 708, R&B en Spring.
1: Spring is my love. Peace of spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul. Which will tranquilly last forever in my mind.

0: Met Thomas inmiddels in de studio, dat betekent een nieuwe Slammiddagshow. Het is weer bijna 4 uur.
1: Ja. En natuurlijk ook gewoon een middagshow meets Dance 1000. Hè. Het is een blend, het is fusion.
0: Ik moet zeggen, ik ga zo lekker op die lijst. Ik krijg bijna zin om die Boomroom koelkast te openen. Maar hij zit op slot.
1: Dus, dat blijft een gierig verhaal. We hebben een koelkast hier in de studio gekregen. En die gaat alleen open op zaterdag.
0: Ja, we hebben een zaterdagavondprogramma. Er wordt House en Techno ingedraaid. En die hebben een eigen koelkast gekregen voor de DJ's die langskomen.
1: Dus wij moesten de hele tijd kijken naar zo'n koelkast die met mooie lichtjes. Ik heb gewoon de hele koelkast uitgezet. Verlichting uitgezet. Ik denk, anders wordt het zo'n temptation die we niet kunnen krijgen, weet je wel. Dat hebben we zo'n liefdesleven al.
0: Dus, het is ook een glazen koelkast, dus je kan zien wat erin ligt. Allemaal drankjes en chips en een fles vodka en zo. Dus,
1: ik vraag me toch, is er één slamluisteraar die ook zijn chips in de koelkast doet? Dat is de grote vraag eigenlijk.
0: Ja. Hele koude chips. Die gaat lang mee.
1: We gaan het dan wel een keer picklocker kopen en dan trekken we dat ding open en dan gaan we lekker aan de vodka hier tijdens de dance thuis. Misschien volgende week donderdag, hè, met de ontknoping. Dat
0: ja, en dan gaan we ook de afterparty doen. Want dan gaan we uurlang verzoeken draaien.
1: Oh, dat klopt inderdaad. Ja. Dat zit inderdaad in de pijpleiding. Ja,
0: nou, als je het haalt.
1: Net als een stuk wortel in mijn keel. Hé, Mauwpie is ook gezegd. Doe jij het even, Joeke.
0: Ja, of Pleun. Pleun, wil jij nog even toevoegen?
2: Ja, ik denk dat ik het zo even over... Het wordt een middagshow met Pleun vandaag.
0: Dat hoor ik ook zo. En deze waanzinnige track.
1: Nou, dan ben ik er weer, hoor.
0: Oh, je gaat er doorheen. Deze gaan we zo meteen. Riverside, motherfucker. Een beetje grof trouwens. Maar hoor je zo meteen. Sidney Samson komt eraan. Leef je nog? Oké, komt helemaal goed. Slammiddagshow zo meteen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: in de textielbak.
1: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Premier Padel in Rotterdam.

0: Dus.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
4: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippen. De 24-jarige man die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten. Op zijn laptop stond informatie over de moordplannen in het buitenland. De hacker is pas sinds begin dit jaar vrij na een eerdere veroordeling voor het afpersen van bedrijven. De politie heeft 8 mensen aangehouden voor drugshandel en ladingdiefstallen. Een Eindhovenaar is hoofdverdachte en zijn zoon is er ook bij betrokken. Die wordt verdacht van onder meer brandstichting en diefstal van spullen als drones en gereedschap. Bij doorzoekingen vonden agenten onder meer vuurwapens, drugs en een gestolen camper. Een belangrijke universiteit in Kiev geeft voorlopig alleen online les. Ze vinden dat het te onveilig is voor studenten om naar de gebouwen te komen nu Rusland overdag drones op de stad afstuurt. Gisteren werd een universiteitsgebouw geraakt. Kiev werd tot nu toe vaak gezien als een veilige plek in Oekraïne. En hij is met zijn 45 jaar de oudste Formule 1-coureur nu, maar gaat nog een jaartje door, Fernando Alonso. Hij heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd. De tweevoudig wereldkampioen race al sinds 2001 in de koningsklasse. Ik weet dat ik nog steeds de snelheid heb om op het hoogste niveau te presteren, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. En vanavond blijft het nog wel even zacht. Morgen zijn er zonnige perioden en opnieuw warm met 22 tot 28 graden. Later in de middag bewolking en regen. Dit was het nieuws op Slam.
11: Ja, het is een prachtig weer om aan de Riverside Motherfucker te zitten natuurlijk. Zometeen Sydney Sampson in de Dance 1000. Eerst even kijken naar de wegen. En de 3 langste vertragingen van Flitsmeister. A15 Gorkum Ridderkerk voor Ridderkerk Noord vanaf Alblasserdam Amsterdam een half uur extra. A16 Breda Rotterdam voor Schravendeel een uur extra over 8 kilometer. En de A16 richting Breda voor Feyenoord. Daar 24 minuten.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
12: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
13: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
12: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
17: Morgen.
16: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
17: Echt waar, joh?
16: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
9: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit

Riverside, motherfucker.

0: van het origineel. Toen dacht hij, laat ik gewoon een remix maken. En zo geschieden van Tame Impala. The less I know, the better. Mau P in de Dance 1000.
1: De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: En geinig bedankt jouw stem op 705. En de drugs van Amsterdam gaan we nog tegenkomen. Dat is volgende week dinsdag in de lijst. Dan weet je dat alvast. Productie Plum.
2: Ik kan niet wachten, nu al.
0: Nee, dat snap ik. Nou, dat is niet hetgene wat ik wilde vragen. Is dat ik, het voelt alsof de tuberculose in mijn longen is ingegaan.
2: Oh,
0: ik loop alleen maar te kuchen de hele tijd. Vanochtend ook al voel ik me niet zo lekker. Dus of je me een beetje wil ondersteunen hier en daar.
2: Ja, maar natuurlijk.
0: Wel. Ja, precies. Dus ook neem het vooral over, ook als het niet meer gaat. Maar als ik hier echt de longen uit mijn lijf probeer te kuchen.
2: Ik ga zo even honing voor je zoeken.
0: Ah, nee, ja, dat bedoel ik niet meer. Dat komt allemaal wel goed. Maar het is gewoon kut om zo'n mooie lijst te doen en dan zo half een beetje in de wedstrijd te zitten, weet je wel. Dat is gewoon een probleem. Maar goed. In ieder geval een waanzinnig track in de Dance 1000. Gaan we door met een track waar ik ook heel blij van word. Eind jaren 90. Hij is wel gedaald, 180 plekken eraf. Dat is zonde voor deze. Namelijk, hij komt uit het jaar dat voor de allereerste keer de krant De Spits verscheen. Jij is best bij schelen 3 jaar, Pleun. Ken je dat nog, De Spits, of niet?
2: Geen idee.
0: Nee?
2: Nee, geen idee.
0: Maar de Metro Nieuws, die website.
2: Oh, ja.
0: Weet je waar dat vandaan komt?
2: Nee.
0: Nee, dat is een krant die je dan in het OV kon krijgen.
2: Oh, dat
0: dan lag er echt
2: gewoon
0: zo'n krant bij het station. En die gingen mensen echt lezen dan. Dat was een gratis krant.
2: Ik wil zeggen, was het voor de gratis?
0: Dat was voor de gratis, ja, oh. De Spits. En de

weken. En het lekker is, mocht je denken, god, ik heb al zoveel gemist. Geen zorgen, we gaan door tot volgende week donderdag. Jorda Getta dus, Showtek, Fassie in bed. En die Fassie had deze plaat al heel lang liggen. Uiteindelijk met Showtek aan de slag gegaan. Getta kwam erbij met zijn saus. En toen werd het een heel groot succes. En die Getta is natuurlijk ook met het ADE erbij. Met het Amsterdam Dance Event. Hij gaat zijn Monolith Show doen. En dat is wel vet. Dat is in de Johan Cruijff Arena tijdens AMF, logischerwijs. En dat is de eerste keer dat hij daar weer staat met een eigen show in 6 jaar. Hoe vet is dat, hè, zeg. Hey, dan de trackie. Stijgt in deze editie van de Dance 1000 188 plekken omhoog. En het is een track dat als je hem instart, je weet ook meteen, het is goed, het is lekker. En natuurlijk, Scandinavisch. Axwell in de Dance 1000. Dit is zo'n plaat, hij zegt. Oi, oi, oi, oi, oi, oi.

0: Ja, goed, ik zeg 702 in de Slam Dance 1000 XFL Maxi en I Found You. We gaan het weer doen, beroepen raden.
1: Zin in je werk.
0: Ja, welke zin spreek jij nou echt 100 keer per dag uit zonder meteen te verklappen welk werk je doet? Laat het weten in de WhatsApp van Slam. Wie weet hebben we jou morgen aan de telefoon. Vandaag is dat Oort 40 uit Klundert. Hi, hi.
2: Yes.
0: Wat was dat voor een geluid? Was dat een scharnier of was dat een kind wat...
2: Nee, mijn zoontje.
0: Ja, precies. Ja. Oh, is hij aan het huilen?
2: Ja.
0: Oh, dat is zielig, hè, zeg. Kunnen we iets doen om het kindje niet te laten huilen, Oort? Of,
2: Is al klaar.
0: Oké, gelukkig. Nou ja, dan ben ik... Vertel, wat is de zin in je werk? Oftewel, wat zeg je wel 100 keer per dag?
2: Is het poep?
0: Dat heeft niet te maken met je kind, dus je werk.
2: Ja.
0: Ja, zeg je? Wat? Hè?
2: Okay. Is dit poep?
0: Ja, precies. Ik vind het een moeilijk gesprek, hoor, tot nu toe. Maar goed, in ieder geval. De zin in je werk, dus iets wat je 100 keer per dag zegt. Is dit poep? Vraagteken. Ik ben heel benieuwd wat jij doet. Laat het weten en raad mee in de Slam WhatsApp.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, een broodje.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn.

0: vier deze week je cadeaukaart. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a what? And give you all!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Honor the craving.
6: Domino's.
7: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
10: Ah, dat hebben ze slim gedaan bij 123inkt. Ik bedoel, er zijn natuurlijk dagen met regen die je kan sponsoren. Maar dan kun je beter een dag als vandaag sponsoren. My god, wat is het lekker in het land, hij zegt. Op veel plekken nog steeds 25, 26 graden. Vanavond blijft het nog lekker lang zacht. En morgen ook opnieuw prima. 24 tot zelfs in het zuiden 28 graden. Later morgenmiddag in de middag dus bewolking en kans op regen. Dan even kijken naar de wegen, want het is druk op de dinsdag standaard. En dat klopt ook, 350 kilometer. Dit zijn de langste 3. We beginnen met de A15 Gorkum-Ridderkerk. Voor Hendrik Ambacht daar 40 minuten extra over 14 kilometer. Oftewel langzaam rijden, A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Klaverpolder 3 kwartier. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Kuik en Dukenburg een half uurtje extra op je ruis.

0: ik hoor je denken, lage notering voor deze plaat. En dat klopt inderdaad. Nummer 700 in de Dance 1000 Nightcrawlers. Een push the feeling al, maar we gaan ze nog later een keer tegenkomen. Namelijk die versie met Right and Friday. Weet je wel, met Mufasa en zo. Die staat op 177 in de Dance 1000. Die is uit mijn hoofd dan aan de beurt op volgende week woensdag. In de grote Dance 1000. Ja, dan gaan we het gewoon weer doen.
1: Zin in je werk.
0: Altijd om dit tijdstip zijn we lekker beroepen aan het raden. En vandaag Oort 40 uit Klundert aan de telefoon. Oort, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hey. Hallo. Het is... Ja, onze communicatie ging zo slecht net dat ik gewoon... Ja, dat ik even benieuwd ben hoe dit loopt nu zo meteen. Dat is eventjes de vraag. Als ik zeg 2, dan zeg jij...
2: 3.
0: Ja, dit gaat helemaal goed. Oké, top, helemaal goed. Hey, en wat is de zin in jouw werk, Oort? Vertel, wat zeg jij wel 100 keer per dag?
2: Is het poep?
0: Ja, je had een kleine, dus daar zet je natuurlijk een klein beetje mensen op het verkeerde spoor. Ingrip, ja. Bijvoorbeeld, die dacht bij jouw werk. Werkt hij in een kinderopvang, Oort?
2: Nee, helaas.
0: Claudia, die denkt dat jij bij een poeplaboratorium werkt. Ben jij zo'n, heb jij een witte jas aan?
2: Nee, okay. Verder van.
0: Marcia, die denkt, ben je huisvader? Is ook een beroep natuurlijk, soort van. Ja. Zou de eerste keer zijn dat we dat hebben? Nee, oké. Okay. Marijn, die denkt dat jij werkt als loodgieter. Dat je denkt, jezus, is dat poep? Of is dat andere? Is het haar? Is het van alles wat?
2: Nee, ook niet.
0: Jij zegt 100 keer per dag...
2: Is het poep?
0: Ja. Ik ben heel benieuwd. Heb je ook een audiobericht van de Dave binnengekregen?
3: Ik denk rioollegger.
0: Rioollegger. Leger.
2: Ook niet.
0: Ook niet? Pot, verdik mij, zeg.
2: Ook niet.
0: Hey, wat is dan het goede antwoord, Dave? Waarin zeg jij wel 100 keer per dag, is dit poep?
2: Als onderhoudsmonteur van een slipverwerking.
0: Slipverwerking?
2: Yes.
0: Dan moet je even uitleggen wat je dan doet voor mij, hoor. Want ik heb, ik bedoel, slip ken ik wel. Dat bijvoorbeeld in een rivierbedding of zo kan slip liggen, heb ik ooit geleerd met aardrijkskunde. Maar.
2: Verzinksel van de waterzuivering.
0: Oh, gassie. Dus dat water komt omhoog en alles wat dus naar beneden zakt. En dat reinig jij.
2: Ja, ik doe onderhoud aan de installatie.
0: Ah ja, precies. Moet je dan vaak douchen ook als je dan hebt gewerkt? Of hoe werkt dat?
2: Iedere dag.
0: Ja,
2: iedere
0: precies. Dag. Dat dacht ik al, ja. Ja. en ruik je het nog steeds dan na al die jaren? Of is het op een gegeven moment wel klaar?
2: Nee, het is, voor mij is het klaar. Ik ruik het niet meer.
0: Ja.
2: Sommige delen van de fabriek zeg ik, oké. Bestaat het geurtje ook nog steeds?
0: Ja, ah ja.
2: Maar in het algemeen ruik ik het niet meer.
0: En misschien een gekke vraag, hè? Maar ruik je je eigen ontlasting dan ook nog steeds of niet? Of ruik je dat dus ook niet meer dan?
2: Ik vind mijn eigen lekker ruiken.
0: Ja, ik kan me voorstellen als je zo'n bezinkseltank aan het werk bent inderdaad,
2: ja. Ja.
0: Hey Oort 40 uit Klundert, dankjewel. De zin in je werk was dus, is dit poep? En jij bent...
2: Onderhoudsmonteur.
0: Ja, bij...
2: SMB, slipverwerking met Brabant.
0: Ja, precies. Dankjewel Oort, later.

gewoon blijven luisteren. Voel je niet buitengesloten. Maar liever wel stemmen natuurlijk. Want dan kunnen we de lijst nog mooier maken. Laten we niet vergeten dat deze plaat van Major Lazer uit 2013... eigenlijk gebaseerd is op een beat van de Flexicon. Die hij weer maakte met Typhoon samen in 2005. Luister even mee.

Uiteindelijk heeft hij Diplo ontmoet achter de schermen en zo. En toen uiteindelijk dacht hij, hier kan ik ook wel een heel goed plaatje van maken. Nou, dat is gelukt inderdaad, ja. De Dance 1000, je bent erbij, de grootste platen. Het is zo goed. En er zitten ook heel veel dingen tussen waarbij je denkt, oh ja, die ken ik wel. Bijvoorbeeld zometeen Kygo, Stars Will Align, die heb je vaker gehoord. Deze hoor je niet zo vaak, maar oh zo goed. Basement Jaxx, Good Luck in de Slam.

0: Kygo in de Slam Dance 1000, a.k.a. op dit moment de Slam Middagshow. Samen met Imagine Dragons, Stars Will Align. Hoorde je wat een mooie plaat uit. We hadden een beetje de vraag hoeveel dingen je nog kan gebruiken uit je jeugd. In mijn geval, ik weet niet of hij nog werkt. Volgens mij heb ik hem uitgezet, want ik vond het een beetje treurig. Maar mijn e-mailadres vroeger was thomas-radio@hotmail.com.
1: Ah, echt?
0: Ja.
1: En toen wist je het al.
0: Dat was al way before it was cool manifesteren.
1: Ah.
0: Ja. Ja. Nou, die heb ik volgens mij uitgezet. Maar Kygo, die had dus vroeger zijn accountnaam. Op school was dus al Kygo, op de schoolcomputer.
1: Toen wist hij het ook al.
0: Toen wist hij het ook al dat hij iets met draaien wilde gaan doen, inderdaad, ja. Hey, zometeen gaan we het niet hebben over draaien, maar een verdraaid goede nieuwe hobby. Namelijk street fishing. Er zijn helemaal wedstrijden. Het is het nieuwe ding waar mensen niet over uitgepraat raken. Namelijk vissen. Ja, echt waar. Dat is een nieuwe trend. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Slam. Coming up. En dit is de catch of the day. Another zometeen. Oké, J-Lo. En Jamelia. Landen die zo laat, ja? Slam.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Nu bij

0: Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
6: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
7: Is dit het?
8: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
10: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Domino's. Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
14: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
15: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
16: Belsimpel zet de tijd op 5 uur.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Alice Heijpe. De bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan niet door. Dat melden verschillende politieke partijen. De vakbonden zijn blij en stoppen met actie voeren. Het kabinet heeft ook nagedacht over de kwestie box 3. Spaarders en beleggers gaan meer belasting betalen over hun vermogen. De aanpassing moet zorgen voor een meerderheid in de Tweede Kamer voor de begrotingsplannen. Een oud-politievrijwilliger uit Hattem moet 9 maanden de cel in. De man zou vaak in de systemen van de politie hebben gezocht naar informatie over anderen, zoals bekende Nederlanders. Ook schreef hij bekeuringen uit van dingen die hij zelf niet had gezien. De FBI bedankt de Nederlandse politie voor het oppakken van een Amsterdammer in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Naast datadiefstallen bij onder meer Odido wist de groep ook in de systemen van de FBI te komen. Vandaag werd bekend dat de 24-jarige hacker ook verdacht wordt van 2 moordopdrachten. En wandelaars in Schiedam, bij Rotterdam, worden bij een park gewaarschuwd omdat er misschien gif ligt. In een paar dagen tijd overleden 4 honden die er waren uitgelaten. Waaraan ze zijn overleden is nog niet bekend. Op de waarschuwingsborden staat dat er goed op kinderen en huisdieren gelet moet worden in het park. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. Vanavond blijft het vrij helder en is het nog een tijd zacht. Morgen opnieuw veel zon, 22 tot 28 graden. Maar later in de middag meer bewolking en regen. Dit was het nieuws op Slam.
12: Dankjewel, 3 over 5. Situatie op de Wigan. Het is druk, bijna 450 kilometer. Dit zijn de 3 langste. Er staan meer dan 100 vertragingen in het land. Sterkte, je hebt in ieder geval een leuke middagshow op je oren. A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ippenburg. Ongeluk gebeurt 55 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum. Daar 3 kwartier. En ook 3 kwartier op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort. Daar dus 47 minuten.
19: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
20: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
21: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
22: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
23: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air. Deze

0: Jennifer Lopez, Pitbull en On The Floor hier in de Slam Middagshow. Er komt veel voorbij in de algoritmes natuurlijk. Ik bedoel, in mijn geval treintjes. Meisjes die net iets te veel problemen hebben gehad vroeger en daarom rare dingen doen. Veel staat er online. Maar ook gigantisch leuke nieuwe trends. En we hebben hem aan de lijn. De grote Daan Rijkema. Hij doet iets wat steeds meer mensen doen, namelijk street fishing. Hij is 24, komt uit Delft. Daan, een hele goede middag.
1: Een hele goede middag.
0: Ik las online dat dit een nieuwe rage van Nederland is, street fishing. Vertel, wat is het?
1: Ja, street fishing is een super populaire manier van vissen. En de naam zegt het eigenlijk al. Midden in de stad, op straat, voor de deur. Je hebt er eigenlijk heel weinig voor nodig. Hengeltje, haakmat, vispas en je bent klaar om te gaan. Super toegankelijk, super leuk.
0: Ja, wat altijd de vispas mee, hè, natuurlijk.
1: Precies, vissen altijd een vispas mee. Zeker weten.
0: Hey, street fishing, het klinkt super hip. Ik begreep ook dat echt steeds meer mensen dit doen ook. Dus lekker op straat vissen.
1: Klopt, ja. Bij vissen denkt men vaak dat het gaat om urenlang stil aan de waterkant zitten, turen naar een dobbertje. Maar ja, dat is eigenlijk al lang niet meer het geval. Het is echt super spannend, actief en misschien nog wel beter. Gewoon lekker buiten zijn in plaats van achter een scherm zitten.
0: Dat is voor
1: je
0: leert
1: je omgeving op een andere manier kennen. Het is echt super leuk om te leren wat er allemaal zwemt in het water voor je eigen deur.
0: En ik heb begrepen dat er ook een wedstrijd in Haarlem was, waar mensen dan echt helemaal gaan rennen naar de juiste plek. En vertel, wat gebeurt er?
1: Ja, ik zei het al, het is een actieve manier van vissen, maar vergis je niet, want het kan ook echt topsport zijn. Ik vind zelf ook competitiewedstrijden en 31 oktober is het WK streetfishing in Haarlem. Ik doe zelf niet mee, maar dat niet alleen om het vissen, maar dus ook om de strategie. Wie is er het snelst op het juiste plekje? En dat vraagt echt een topconditie om te rennen. En mensen komen echt van over de hele wereld hier naartoe. Dus voor iedereen die er een kijkje wil nemen, kom 31 oktober naar Haarlem.
0: Maar het is echt gaan bijna geweld om een juiste plek te krijgen. Wat goed hij zegt. Hey, dan even, want we zitten hier ook in Amsterdam met de studio. Het is natuurlijk ook, het is diervriendelijk gezien. Zo'n haak door zo'n lip trekken van zo'n vis. Dat zou mij, het lijkt mij hartstikke leuk, maar dat staat mij ergens nog wel tegen. Waarom is het wel te verantwoorden dat je zo'n haak door zo'n vis heen trekt?
1: Ja, kijk, het haakje is natuurlijk onderdeel van onze sport. Dus we proberen zo goed mogelijk in te zetten op vissenwelzijn. Zowel landelijk als lokaal. Landelijk doen we dat bijvoorbeeld met gedragscode welzijn vissen. Lokaal door veel te controleren. Educatieve jeugdactiviteiten te organiseren.
0: Ja.
1: Of een haakje verplicht te stellen. En ik denk vooral dat het belangrijk is om gewoon lekker in gesprek te blijven. Het debat te voeren tussen voor- en tegenstanders. En te zoeken waar we nou elkaar vinden. Want ik denk dat mensen het idee hebben dat wij hele grote jager zijn. Maar eigenlijk zijn we dus echt mensen met een passie voor de natuur en alles wat zich daarin afspeelt. We zijn ogen en oren aan de waterkant.
0: Ja, precies. Als het slecht gaat met de populatie, heb jij het als eerste door dat er een vis niet meer zwemt bijvoorbeeld.
1: Precies. We signaleren als er iets misgaat en daar komen we zo nodig ook in actie. Ik zei het net al, met de vissenambulance.
0: Nou, dat is de eerste keer dat je het nu zegt hoor trouwens. Maar vertel, wat is de vissenambulance?
1: Nou ja, de visambulance is een soort ambulance zonder sirenes. En hij is ook niet veel. Maar wel gevuld met vrijwilligers die er alles aan doen om zoveel mogelijk vissen te redden op het moment dat de vis in nood is.
0: Okay.
1: Oftewel een zuurstoftekort in de zomer of een rioolstorting die niet helemaal goed gaat.
0: Ah, ja.
1: En dan kijken we dus met betrokken instanties wat is nu het beste plan van aanpak om deze vissen te redden.
0: Dus streetfisher Daan Rijkema, krijgen we nu ook meer vissen op de datingprofielen te zien? Is het een goede catch voor om op Tinder, of wat is het tegenwoordig, Bumble, allemaal meer dates te scoren?
1: Ja, precies. Nou ja, voorlopig vissen we nog even achter het net en gaan we lekker achter de mist aan. Maar je weet nooit wat er op straat met streetfishing wat je tegenkomt.
0: Nou, Daan, dankjewel voor deze nieuwe hype. Even uiteenzetten wat het is. Daan Rijkema, streetfisher. Applaus.
1: Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Hoi.

0: Jamelia en Superstar hier in de Slam Middagshow. Ja, en dan, dit vind ik erg interessant. Er zit echt een heel groot verschil tussen ons, Pleun. Productie Pleun en tussen wij. Namelijk, ik en Pleun is vandaag middagshow nummer 18 nog maar. Moet je nagaan. Hij zegt, het voelt als een eeuwigheid bijna. Nee, op een goede manier trouwens. En ik zat te denken, weet je wel. Soms, ik heb ADHD, ik kan ook wel eens te laat komen of zo. Een kwartier, dat jij niet denkt dat ik me heb verslapen. Of dat ik wel onderweg ben. Dus ik dacht soort van, hey, weet je wat. Heel subtiel zei ik dat dan tegen jou. Zo van, wil je mijn locatie zien? Ja, en nou, die ogen van jou, die dachten, ik heb hier helemaal geen zin in.
1: Ja, dus mijn locatie deed dat jij mijn locatie kan zien waar ik ben en jij.
0: Nou, dat is wel een beetje wat vaak gebeurt. Als jij tegen iemand zegt van, hey, zullen we elkaar, hier is mijn locatie. Dan verwacht je eigenlijk ook wel dat er een locatie terugkomt.
1: Ja, een beetje hives, herpes, herpes.
0: Ja, exact. Ja, en ik heb even met mijn vrienden, kan ik denk ik van 15 mensen de locatie zien. Echt op 3 meter nauwkeurig. En, maar jij wilt je hier niet aan.
1: Nee, ik wil hier niet aan. Ja, ik word er gewoon kriegelig van. Het idee dat iemand de hele tijd weet waar ik ben. Dat is toch...
0: Maar wat heb je te verbergen? En ik ben helemaal voor privacy online en zo. Maar met je locatie toch met vrienden...
1: Ja. Ja, ik heb niet per se iets te verbergen. Maar ik heb vooral gewoon het idee dat er soort 2 oogballen in mijn nek hangen. Dat iemand de hele tijd aan het meekijken is wat je aan het doen bent. Ja, laat mij even lekker gewoon mijn ding doen.
0: Als jij over de A2 rijdt, is toch geen geheim?
1: Nee, ja, dat zou wel betekenen dat ik ineens een auto zou hebben. Dat zou leuk zijn.
0: Ja. Nee, niemand je ooit mee in de auto? Nee. Wat lullig.
1: Nou, precies. Nou,
0: ja, dan ga ik vragen aan jou.

0: Heb je een auto gekocht, Pleun?
1: Ja, precies. Dan krijg je dat soort dingen.
0: Maar je bent bang voor dat als jij bij de zonnebank zit... Ja, dat zei je namelijk. Wil je niet alweer voor de bus gooien. Maar dat je niet wil zien dat iemand ooit ziet dat jij daar komt.
1: Ja, en ik heb een enorme shopverslaving. Dus ik schaam me ervoor als ik weer aan het shoppen ben. Dus hoef je niet te zien als ik weer in de Zara rondhang.
0: Nou ja, wij gaan je niet uitkomen. Ik was wel benieuwd of meer mensen dit hebben. Ik vind het heel leuk om mijn locatie te delen van anderen te zien. Ik word er niet kriegel ervan. Jij wordt er helemaal lijp van het idee dat iedereen jou kan zien. Dus daarom wil ik even bij jou even vragen. Ga jij er lekker op om je locatie met vrienden en familie te delen? Of denk jij, gratie, dat gaat nooit gebeuren? Dus eigenlijk heel simpel, laat het even weten in de Slam-app. Locatie aan of uit? Locatie delen ja of nee? En dan ook, waarom niet? Hè? Want ik vind echt, mensen hebben echt iets te verbergen als jij niet je locatie wilt delen. Is mijn beleving.
1: Ja, dat vind ik niet. Ja. Privacy mag gewoon.
0: Laat me weten in de Slam-app. Ben benieuwd nu, Josh Baker.

0: Josh Baker, nieuwe muziek bij Slam en My Plus. Maakt wel wat los bij de mensen. Locatie delen, ja of nee met vrienden en familie? Ik denk van wel. Je wordt ook hypocriet genoemd in de app, Pleun.
1: Ja, ik zie het.
0: Zometeen. Doe vooral mee ook. Laat even in de WhatsApp van Slam weten. Deel jij je locatie met vrienden of familie? Of ben je er zwaar tegen? En waarom dan? Laat het weten. Muziek zometeen van Regard en ook Age. Ring my bell. Komt eraan.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
3: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
13: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Staal Outlets.
15: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
16: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go. Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
18: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen. De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
7: Echt lekker.
1: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
20: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Ongekend, dat weer wordt mede mogelijk gemaakt door net een drukkerij, weet je wel, met inkt. Nu door een stoelenmerk. Iedereen wil dat weer mogelijk maken vandaag, ik snap het wel. Vandaag namelijk 25, 28 graden geweest. Lang blijft het lekker ook met aardig wat zon. Morgen opnieuw veel zon, later in de middag helaas wel meer bewolking en regen. Maximale temperatuur morgen zo'n 27, 26 graden op de meeste plekken. En dan naar de wegen, 128 vertragingen. En meer dan 500 kilometer sterk als je erin staat. Ik wil niet de top 3, maar de top 4 eventjes, omdat het zo druk is. En we beginnen met de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Bij Batadorp ongeluk gebeurt meer dan een half uur. A4 Amsterdam-Den Haag voor Prins Klausplein. 1:12 over 13 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schravendeel. 3 kwartier. En de A27 Utrecht-Almere tussen Utrecht-Noord en Hollywood. Daar 3 kwartier extra. Een paar minuten over 5:30. Laatste headlines van het ANP worden hier gebracht door Alissa Hippe. Wat gebeurt er in de wereld? Je hoort het nu.
22: Goedemiddag. De vakbonden stoppen met actie voeren nu het kabinet af zou zien van bezuinigingen op de sociale zekerheid. De FNV noemt het een belangrijke overwinning voor iedereen die werkt. Eerder legden ze onder meer het OV stil. De FBI zegt dat hackersgroep Shiny Hunters 60 miljoen euro aan losgeld heeft verdiend door 140 organisaties te hacken, waaronder Odido. In Nederland is een lid opgepakt dat ook 2 moordopdrachten zou hebben gegeven. Het was op 29 september nog nooit zo warm als vandaag. Op het officiële meetstation in de Beeld werd het 25,5 graad. Een tiende meer dan het oude record. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Ja, lekker.
23: Thomas van Empelen.
0: Hitte record. Zometeen locatie uit of aan bij vrienden en familie. Laat het weten in de app. Dit is H.

0: Justy, Sam Harper en Just a Little by Slam. We gingen op onderzoek, namelijk Pleun, jij wilt je locatie niet met mij delen. Ik ga hem ook niet met jou delen, dus de vraag is even aan Slam Luisteren Nederland. Locatie delen, ja of nee? We zijn op onderzoek gegaan.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Gerben, wat zeg jij? Locatie aan of uit voor vrienden en familie?
2: Locatie uit.
0: Oeh, en waarom dan?
2: Ja, ik vind dat er vertrouwen moet zijn. Zeker als je kijkt in een relatie. Ja, in een relatie vertrouw je elkaar. En als jij continu moet gaan checken waar jouw vriendin is of waar iemand uithangt, dan denk ik, waar is dat vertrouwen dan, hè?
0: Ja, maar dan heb je wel een vriendin met borderline, denk ik. geen enkele in de gezonde relatie ga je de hele tijd kijken waar iemand is, toch? Dan is er eerder al iets fout gegaan, volgens mij. Dat heeft dan niks te maken met die locatie, denk ik.
2: Nee, zeker niet. Maar kijk, ik heb zelf ook best wel een druk leven. Mijn vriendin werkt ook gewoon 40 uur. Tegenwoordig moeten we best wel wat werken om het touwtjes aan elkaar te knopen.
0: Ja.
2: Ik kijk niet eens op die locatie, zeg maar. Ik ben daar echt totaal niet druk mee.
0: Ja, oké, maar stel voor vrienden van je en zo. Dan kun je dus bijvoorbeeld zien dat ze door je dorpje lopen. En dan denk je, die zitten daar op het terras. Ga ik even aansluiten. Stuur ik even een appie. Van, hey, vind je het gezellig als ik erbij kom zitten? Dat doe ik namelijk wel eens met een locatie.
3: Doodeng als je dat zo'n appie
2: doet.
3: Doodeng.
0: Ik zag Jarno op een gegeven moment van de avondshow een keer ergens in Amsterdam zitten. Die was blijkbaar op date. En die zei, hey, we zijn super dicht bij elkaar. Zullen we even langskomen?
3: Ja, dat wil je toch niet dat iemand dat appt, dat hij dat weet van jou?
0: Ja, dat staat aan. Ja, dat is een vertrouwen naar elkaar toe. Maar Gerber, jij hebt er geen zin in, begrijp ik dus.
2: Nee, ik heb er geen zin in. Dan denk ik, kijk, bij mij mag je ook aanschuiven thuis om een pilsje te doen. Dan bel je me lekker.
0: Ja, maar ik weet niet waar jij bent, Gerben. Daar heb ik je locatie voor nodig. Oké, Gerben, dankjewel. Later.
2: Ja, klopt.
0: Hoi.
2: Hey, later.
0: En dan naar Anne. Ben jij iemand die de locatie deelt met vrienden?
4: Ja, Anne. Zeker.
0: Ja. Okay. Ja. Even, wat is jouw mening over mensen die niet hun locatie willen delen met anderen?
3: Pleun dus.
0: Ja, collega's bijvoorbeeld, waar je samen mee werkt. Iedere dag, hè? Die zie je, ik zie haar vaker pleun dan mijn eigen vriendin.
4: Ja, ik vind daar wel wat van. Ja. Ik verdenk ze dan van, dingen die we niet mogen weten. Want anders mag je toch gewoon weten waar je bent.
0: Dat denk ik ook, ja. Ik denk dat Pleun gewoon... Ja. Sta je te vaak in een koffieshop, vind je geen type voor. Maar wat wil je dan dat mensen niet zien? Ja, het is dan dus die bank, die zonder bank, die UV-straal.
3: Hoe heet die groep ook alweer van die bedriegers?
0: Shiny Hunters, zit je daar?
3: Ja, daar zit ik bij.
0: Heb jij Odido afgetroggeld?
3: Ja, dat ben ik.
0: Heb jij met een laptop voor het gebouw? Zitten.
3: Ja, ik geef me toe.
0: Ja. Hey Anne, maar deel jij je locatie met anderen ook?
4: Zeker wel. Ja. Sowieso mijn kinderen, maar dat is niet zozeer omdat ik dat wil, maar omdat ze me een Apple AirTag hebben gegeven. Waar ik mee rond moet lopen. En als mensen vragen, joh, waar ben je? Of wanneer kom je? Dan doe ik dat gewoon. Dan deel ik dat
0: toch,
4: gewoon.
0: Ja, dat gedoe de hele tijd inderdaad. Ja. We hebben eens even zitten kijken in de Slam-app, Anne, wat er allemaal binnenkomt. Maar wij kunnen eigenlijk wel zeggen met 78% zekerheid. En het laatste appje komt erbij en zit er alweer over de 80 inmiddels. Meer dan 80% van de Slam-luisteraars heeft de locatie uitstaan op dit moment. Die deelt het niet met partners, vrienden. Ik vind het toch verdacht. Maar tegelijkertijd ook fijn dat mensen de vrijheid voelen, hè, om dat niet te doen ook. Maar dat is de uitkomst van ons onderzoek, Anne. Jouw reactie, jouw eerste reactie met de live bij. Ja,
4: shocking.
0: Oké, later Anne. Hoi. Nee, je bent niet de enige pleun blijkbaar.
3: Nee, gelukkig.

0: Pride by Slam. Ik heb dus een idee, want ik heb helemaal geen geld om een huis te kunnen kopen. Maar ik las vandaag dus wel dat TikTok-rijen zorgen voor lagere huizenprijzen in de Amsterdamse grachtengordel.
1: Oh.
0: Dat scheelt 5% op de verkoopprijs van een woning. 5%.
1: Dus eigenlijk als je een TikTok-trend organiseert ergens bij een huis dat je wil kopen, gewoon 5% goedkoper.
0: Ik zat te denken, vrienden uitnodigen. Je gaat een beetje checken wanneer de makelaar komt, weet je wel, wanneer de bezichtigingen zijn. TikTok-rij, faken, zelf een fabelfriet, fabelkleding. Hang jij wat van die mooie kleding van je op aan een rekkie buiten? Ja. Die mensen blijven maar staan en worden agressief. En die verkoopprijs, jongen, die zakt helemaal weg. Ik denk dat dit de manier is hoe we uiteindelijk toch nog een huis kunnen kopen. Zie maar oplossingen in de Slam Middagshow. Nu Nathan Dahl, dit is 21 Reasons. Natuurlijk hier bij Slam.

dinsdag en nu al toeter. Nathan Dahl, Ellen Anderson en 21 Reasons by Slam. Zometeen gaan we weer telefoontrippen. Slam. Coming up. Kijk wat het lukt allemaal. Lost Frequencies komt eraan. Black

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo. Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
9: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
10: Honda, the power of dreams.
7: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
11: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja,
15: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
18: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
19: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
20: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
19: Oh, Otrium?
20: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
21: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
22: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
23: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Pro-leider Jesse Klaver is blij dat het kabinet de bezuinigingen op onder meer de WW niet doorzet. Hij zegt dat premier Jette hem dat heeft toegezegd en ook andere partijen bevestigen het. Klaver is niet enthousiast over andere plannen. Het kabinet zou spaarders en beleggers meer belasting willen laten betalen over hun vermogen. Volgens de FBI heeft hackersgroep Shiny Hunters sinds vorig jaar ruim 140 organisaties gehackt, waaronder Odido en Ticketmaster. Daarbij werd meer dan 60 miljoen euro aan afpersingsgeld geïnd. De FBI bedankt Nederland voor het oppakken van een Amsterdams lid van de groep die ook twee moordopdrachten zou hebben gegeven. De manier waarop je aangifte moet doen na seksueel geweld moet beter. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Nu hebben te veel slachtoffers te maken met bureaucratie. Zo moeten ze vaak meerdere keren hetzelfde verhaal doen. De VVD wil een proef met een standaard online intake. Dat zou ook agenten helpen. En niet eerder was het op 29 september zo warm als vandaag, meldt Weer Online. In de beeld werd het 25,5 graden, een tiende hoger dan bijna 100 jaar geleden. Het allerwarmst was het vandaag in Maastricht met 28,1 graden. De records komen door warme lucht vanuit het zuiden. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog een tijd zacht. Vannacht staat er weinig wind en is het rond de 16 graden. Morgen begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen, tot 28 graden. Later neemt de bewolking toe en volgt regen. Dit was het nieuws op Slam.
14: Dankjewel, druk op de wegen was het ook bijna. Nou, een record is een groot woord, maar na de zomervakantie is het toch wel weer ouderwets druk. Meer dan 500 kilometer stond er op de wegen. Nu nog 250 kilometer, dit zijn de langste drie in het land. De helft aan de vertraging is gelukkig alweer opgelost. A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven voor Batadorp, daar een half uur. A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ippenburg, ongeluk gebeurt 39 minuten. En de A28 Utrecht-Amersfoort voor Leusden-Zuid. Een uur en een kwartier extra over 9 kilometer. Zometeen gaan we telefoontrippen. Lukt het de slamluisteraar om te raden met welk land we bellen in 50 seconden. Zometeen.
24: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
25: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
26: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
25: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
27: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
28: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
29: Morgen.
28: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
29: Echt waar, joh?
28: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf 8 uur meer Slam Dance 1000. Thomas van Empelen.
14: Oh, ouderwetse telefoontrippen zometeen. En we hebben een nieuwe jingle daarbij. Hoe leuk is dat? Dat is als radiomaker toch een beetje het summum ervoor. Maar je hoort het zometeen. Nu eerst Love.

0: Keys en Don't Funk With My Heart hier bij Slam in de middagshow. Daar gaat u.
1: Telefoon.
2: I wanna know where you are.
3: Nog vraag van dir.
2: Alles. What's the time where you are now?
3: Famous place as far as what?
1: Telefoontrippen.
0: En dan vandaag aan de lijn bekende Slam-luisteraar, Ties, 38 uit Ede. Goedenavond.
4: Goeiedag.
0: Ja, we kunnen jou niet aan de telefoon hebben zonder even te vragen hoe de toeter klinkt als jij niet in een woonwijk rondrijdt.
4: Nee, dat rijdt toevallig niet, dus dat kan.
0: Ja. Ja. Nou, leuk om een keer jou te horen. Niet alleen op de Mix Marathon vrijdag, maar ook door de weeks. We gaan telefoontrippen. Dat betekent dat we gaan bellen met het buitenland. En aan jou te raden in 50 seconden tijd met welk land we bellen.
4: Yes.
0: Ik nog even een paar spelregels. Je mag niet over country, country beginnen. Dat is even belangrijk. Maar je kan wel beginnen. Nou, begin niet over voedsel, want dat doet iedereen al. Maar ja, in je beste Engels, stoomkolen Engels, can it be, you can ask everything.
4: Oké.
0: Ben je er klaar voor?
4: Ik denk het.
0: Daar gaat ie.
5: Ja, ja, ja.
4: Yes, Which coin do you use? Hello?
5: Hola? Hola?
4: Hello, which coin do you pay?
5: En español. En español.
4: And what's the main capital?
5: En español.
0: He hang up. Ja. Dit was het. Ja, we kunnen nog een keer bellen natuurlijk.
6: Ah, ik denk dat je het wel kan raden met deze informatie misschien.
0: Het zou erin kunnen zitten.
4: Ik denk Spanje.
0: Ja! Yeah! Ja, dat was niet een van de meest inhoudelijke gesprekken. Nou ja, goed, het niveau ligt vaak laag. Maar ja, dit was super, Ties. Goed gedaan.
4: Oh, lekker dit.
0: Hoe is je Spaans eigenlijk? Oké, Español.
4: Een pequeño.
0: Ah, jij kan wel Dos Cerveza bestellen, denk ik, op Sebastian Adriaans op het terras. Is het goed?
4: Dos Cerveza Friga por favor, vámonos.
0: Hey! Netjes hoor, Ties. Hey, dankjewel voor het meedoen aan telefoontrippen.
4: Yay!
1: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
7: John Summit en Absolutely.

0: middagshow Ray, Zero 70 Shake en Escapism. Vandaag in het nieuws dat de 1 op de 3 Nederlandse ouders bemoeienis van opa en oma niet prettig vindt. A.k.a. de mensen die gratis op je kinderen passen eigenlijk. Maar goed, ja. Wat ook wel weer grappig is, in hetzelfde onderzoek wordt ook gesproken over dat 44% van de ouders het juist waardeert als opa en oma juist wel zich bemoeien met de kids.
1: Ja, vooral het oppassen willen ze graag.
0: Ja.
1: Maar dan moet je wel je mond houden.
0: Dat vind ik dan zo zielig. Je hebt dus heel veel ouders, ook een beetje mijn ouders, die hebben genoeg geld, altijd hard gewerkt, weet je wel. Maar die kunnen niet ook naar buitenland toe en zo. Maar die moeten dus heel vaak op mijn nichtje passen. Van, ik gun mijn zusje dat heel erg. Maar je zit echt gebonden aan een familie ook.
1: Ja, mega.
0: Ja, maar dat is wel. Het allerergste vind ik misschien nog wel. En ik weet niet of dit herkenbaar is of niet, maar dat de gesprekken. Kijk, ik heb ook een leven, maar mijn zusje heeft dus een kindje. Dat is heel leuk. Kindje is nu 1,5 en dat is waanzinnig. En mijn moeder kan heel vaak oppassen. Iets wat ik haar niet kan geven. Maar het gaat alleen maar over dat kindje. Alleen maar.
1: Ik schaam me er soms ook een beetje voor dat ik het bij vriendinnen ook voel. Dat ik denk, kunnen we het ook heel even ergens anders over hebben?
0: Oh, je kan ook vragen over mijn dateleven of zo. Het gaat met me. Of een radioshow met jouw pleun. Hoe is dat?
1: Toch? Ja. Ja.
0: Maar dan gaat het altijd weer over die paar woordjes die dat kindje weer. En die luier die volgescheten wordt.
1: Ja, en dan soms denk ik, lekker.
0: Ja. Ja, maar hoe kan je dit zeggen nou tegen mensen? Ja, hoe kunnen we dat nou eerlijk tegen mensen zeggen? Dat is de grote vraag eigenlijk.
1: Dat is geen goede manier voor.
0: Nee, ik hoop dat ze naar de radio luisteren, dat dit dan de indirecte manier was. Ja. Hey, zometeen, nieuwe editie van Showbiz Nieuws in een minuut.

0: Hobby, just a little bit more. En die 10.000 gaat trouwens morgenochtend gewoon keihard verder vanaf 8 uur 's ochtends met de beste tracks. En onder andere zometeen hebben wij een Dance 1000 klassieker. De Urban Cookie Collective met The Key to Secrets. Daar kan iedereen alleen maar vrolijk van worden. Als je tenminste weet hoe die plaat gaat. En ook Miley Bass Persuades komt eraan. En we hebben zometeen weer flink lopen harken voor showbiz nieuws. Dit is wel een bericht, namelijk rapper Kanye West heeft een bericht gekregen van de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Is dat een leuk bericht of een slecht bericht? Of je hoort het zometeen.
1: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
3: Honda, the power of dreams.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido en stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
12: Is dit het?
13: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
17: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
23: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
22: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep. En daartussen dingen die me echt raken.
24: Ik hou er niet meer bij.
25: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
26: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
0: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
3: Nou, hij werd helemaal in de war. Net was het weer dat stoelenmerk die het weer... Nu weer de inktpartij. Het is ongekend, maar het is met geen pen te beschrijven. Zo lekker was het vandaag. Namelijk gigantisch warm met temperaturen zelfs in het zuiden gehaald van 28 graden. Morgen wordt het opnieuw warm. In het midden en zuiden kan het zo'n 25, 26 graden worden. Geniet ervan, want later op de middag morgen voor de duidelijkheid kans op regen. Maar het was lekker, de Indian Summer, even zo, toch? Dan even kijken naar de wegen. Verkeerde Flitsmeister begint al flink af te nemen. De middagspits, gelukkig, want het is ook avond. Er staan er wel 14 vertragingen. Dit zijn de drie langste. A12 Lunetten, Oude Rijn. Voor de Galenkopperbrug over de Hoofdrijbaan naar 24 minuten. A12 Utrecht Den Haag voor Harmelen vanaf de Meern 16. En de A28 even vaststaan. Nou ja, redelijk lang. Utrecht Zwolle tussen Ten Dolder en Leusden. Daar namelijk een uur vertraging. 6:55. Laatste headlines van het ANP. Oftewel het laatste nieuws in de wereld. Wordt je gebracht door Alissa Hippe.
18: Goedenavond. Bij een groot ongeluk op een provinciale weg bij Drenthe Zuidwolde zijn twee vrachtwagenchauffeurs omgekomen. Er waren ook auto's bij betrokken, maar verder raakte niemand gewond. Hoe het kon gebeuren is niet bekend. Vakbonden en oppositie zijn blij dat het kabinet de bezuinigingen op onder meer de WW schrapt. Het was een eis voor bijvoorbeeld Pro en Ja 21 om de begroting van het kabinet te steunen. De vakbonden stoppen met actievoeren. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Het Koninklijk Paleis heeft Fatima El Mansouri officieel aangewezen. Zij is nu nog burgemeester van Marrakesh en won met haar partij de landelijke verkiezingen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
3: Thank you.
19: Thomas van Empelen.
3: Wat heeft Femke Halsema gezegd tegen rapper Kanye West? Het antwoord zo meteen. Eerst Miley, Bass Persuader.

0: dit is een plaatje. Jij was aan het springen door de studio, productie Pleun.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat was wel weer achter me gehupseld. Ik denk, nou, het is een prima dinsdag volgens mij. Zo.
1: Ja.
0: Jordi Colter en hey everybody. We hebben weer flink lopen harken voor het showbiz nieuws in 1 minuutje.
2: Slam middagshow. Showbiz nieuws in 1 minuut.
0: Laten we beginnen met belangrijk nieuws. Namelijk, ik doe dit ook, maar Monica Geuze eet tomatenpuree direct uit de tube.
1: Ja, ik vind het heel raar. En überhaupt dat het in het nieuws staat, vind ik ook heel raar.
0: Geconcentreerde tomatenpuree uit zo'n blikje, maar ook uit zo'n tube. Het is fantastisch. Ik heb Monica Geuze nooit begrepen tot vandaag.
1: Het is wel lage calorieën, gok ik.
0: En hoog in zout. Dan gaan we naar rapper Kanye West. Die heeft tijdens zijn verblijf in Amsterdam post gekregen van burgemeester Femke Halsema. En daar schreef ze:
3: ik zou het liefst de stad uit willen zetten. Veel Amsterdammers onder wie ik heb ik met horror kennis genomen van het antisemitismische pro-natie hatelijke statement van de afgelopen jaren herhaaldelijk maakte. Blablabla, zo ging ze door.
0: Femke Halsema, maar ik hou van haar. De accent is alleen een beetje elitair. Dat maakt het zonde, want ze is echt een slimme vrouw namelijk. Dan Chantal Jansen, die heeft maandagavond een bijzonder moment beleefd in Parijs, gisteravond. Ze stond als ambassadeur van L'Orient Paris, zeg ik dat goed zo?
1: Ja.
0: Ja, oh, mooi. Op het podium tijdens het Le Défilé samen met wereldster Céline Dion.
1: Zo, wow, dit was een timing.
0: My heart will go on, maar we mogen niet go on.
1: Nee.
0: Precies. Nienke Plas, Ray die een relatie heeft of niet heeft.
1: Gaan nee, allemaal... stop nou!
0: Ja, oké, okay, is goed. Lukken ze, Steve. Eerst Jean de Paul, no lie.

0: Vind ik dus, ik weet dat hij nieuw is, maar een van de leukste van Lucas en Steve ooit deze plaat. Ongekend. All I Know hier in de Slam Middagshow. En bij de volgende plaat die we gaan draaien, track. Ik heb ooit een keer afgeleerd van een radiodocent die zei je mag dus nooit plaat roepen, maar dat vind ik stom.
1: Oh. Want,
0: ja, met goed geen LP-plaat natuurlijk. Ja. Wat is je gevoel bij de volgende track?
1: Ja, gaan we dat doen?
0: Dit is leuk, toch?
1: Ja,
0: Ik heb bijna de muziekredactie moeten afpersen om deze plaat op de lijst te krijgen. Het is dat ik geen foto's heb om dat te kunnen doen, maar het is gelukt. Ja, ik word je vrolijk van. Het
1: ik
0: is
1: ook.
0: Energie, het is alles. Het is Pedro!
1: Oh.

0: Als dit geen opwarmertje is voor de leukste avondshow van de Nederlandse radio, weet ik het ook niet meer. Jarno en Jeppe, zometeen! Lekker eens zeg, want tempo houden we erin. Zometeen 130 op de snelwegen. Dat betekent lekker gassen. Wat heb je meegenomen? Linkerbaan, rechterbaan?
1: Nou, wij gaan harder dan 130, hè? Met de linkerbaan zometeen Sandro Silva en Quintino Epic.
0: Oh, die vieze EDM-tijd. Lekker.
1: Heerlijk, hè?
0: En op de rechterbaan rijdt...
1: Charlie Lonois en Metal Tio.
0: Ook heel goed.
1: Ja, ook lekker.
0: Ook heel goed. Linkerbaan, epic. Rechterbaan, wonderful days. Wat gaat het worden? Jij bepaalt in de Slam. WhatsApp vind je ook via slam.nl. Rechtsbovenin klikken. Heel veel plezier zometeen vanavond.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Sneldor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
5: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
7: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Hé, hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
13: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo wel simpel kan het zijn.
14: Belsimpel zet de tijd op 7 uur.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De accijns op brandstof gaat volgend jaar omlaag. Dat schrijft het kabinet in een brief waarin ook staat dat de geplande bezuinigingen op onder meer de WW van tafel gaan. Oppositie en vakbonden hadden dat laatste al laten weten. Zij zijn er enthousiast over. De vakbonden stoppen met actievoeren en willen weer praten. Premier Jette hoopt met de vakbonden een akkoord te kunnen sluiten over de sociale zekerheid. Hij zegt dat het kabinet heeft laten zien niet doof te zijn voor kritiek. Als we een akkoord hebben, kijken we wat er onderaan de streep overblijft en of er nieuwe voorstellen voor bezuinigingen naar de Kamer gaan, zei Jette. Twee vrachtwagenchauffeurs zijn omgekomen bij een groot ongeluk bij het Drentse Zuidwolde. Er waren meerdere auto's en vrachtwagens bij betrokken. De politie meldt dat er geen gewonden zijn. De weg ligt vol brokstukken en blijft de hele avond en nacht dicht. En na de landelijke verkiezingen vorige week leek het er al op. En nu is het officieel. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier, Fatima El Mansouri. Ze was hiervoor advocaat, minister en burgemeester. De verkiezingen in Marokko hadden een historisch lage opkomst. Jongeren haakten af omdat ze de politiek niet vertrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog een tijdje zacht. Morgen 's ochtends opnieuw veel zon en warm, met een temperatuur van 22 tot 28 graden. Maar 's middags neemt de bewolking toe en volgt regen. Dit was het nieuws op Slam.
17: En dat maakt het 7:02. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog één flinke vertraging op de A15 richting Nijmegen bij Harningsveld-Giessendam. Door 3 kwartier vertraging, 8 kilometer, komt door een ongeluk. Zometeen gaan we harder dan 130 hier bij Slam na 7:00. Dus kom maar door, wil je voor de linkerbaan gaan, Sandro Silva en Epic, of voor de rechterbaan, Charlie Lonois en Mental Tio? Laat het weten via de app van Slam.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
20: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
22: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
23: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
21: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
23: En nu denk ik, och man, man, man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
24: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
26: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf 8 uur meer Slam Dance 1000.
27: Slam.
28: Jarno en Jeppe.
17: 7:04. En dat betekent we mogen harder dan 130 hier bij Slam. Welkom moet het worden. Sandro, goedenavond.
29: Goedenavond, hoi hoi.
30: Is dit Sandro Silva?
29: Ja, dat klopt. Ja, zeker.
30: Jij komt voor je eigen plaat kiezen.
29: Ja, ik wou heel graag Epic horen, alleen hij is dus 128.
30: Oh, wacht even, er gaat iets fout.
29: Geen 130.
30: Oh, hè? Hij is niet 100.
29: Ja, er gaat iets mis. Ja. Dat klopt niet, hè?
30: Dat klopt niet, nee.
17: Shit. Zullen we hem dan maar niet draaien?
29: Nee, doe maar niet.
17: Ja, toch wel. Is toch wel lekker. Hij is Epic.

0: Moving to the Sun.
1: Welkom. Dit zijn de veiligheidsinstructies. Nummer 1. Lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2. Lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3. Zet de radio vooral niet uit.

0: aflevering 18 alweer.
1: Een hele goede avond, Jarno.
0: Hallo.
1: Jij komt net binnenlopen met Starbucks.
0: Ja
1: staat
0: lekker,
1: alleen,
0: hè?
1: Er staat alleen de verkeerde naam op, zag ik.
0: Ja, daar staat Tim op.
1: Tim? Wie is Tim?
0: Nou, dat is leuk dat je dat zegt. Maar ik heb het idee dat hier meer mensen last van hebben. Dat doe ik dus bewust. Ik vind het dus...
1: Oh, jij geeft expres de verkeerde naam door.
0: Ja, wacht even.
1: Kijk. Maar waarom?
0: Ik laat het even zien op de Twitch-stream, als je mee zit te kijken ook. Op die beker, daar staat dus ook echt Tim. Ik vind het dus... Ja, ik vind het dus heel kut om mijn eigen naam te zeggen.
1: Wat is dit?
0: Ja.
1: Hoezo vind jij het kut om je eigen naam te zeggen?
0: Ja, ik weet niet. Ik
1: vind jezelf fantastisch. Je bent Koning Slam!
0: Nee, dat is niet waar. Nee, ik krijg er een soort rilling van, maar dan helemaal. Als er dan zo'n taalbarrière is, want meestal degene achter de balie bij de Starbucks is Engels, die zegt dan, sorry, say again. Say
1: again. Jarno.
0: Jarno zeggen, weet je wel. Dan heb ik liever gewoon universeel Tim. Dat snapt iedereen in één keer. En dat is eigenlijk een beetje begonnen tijdens de coronatijd. Had je ook nog zo'n mondkapje op. En dan was het, I'm sorry, I can't understand this. Zeg ik iedere gewoon Tim. Dus ik ben iedere keer bij de Starbucks ben ik Tim. Want ik vind het dus een beetje kriegelig om mijn eigen naam te zeggen.
1: Maar jij vindt jezelf dus een Tim?
0: Ja, maar dat is ook wel lekker makkelijk. Ja, ik denk als ik mezelf een naam had moeten geven, vind ik mezelf
1: ook
0: een Tim.
1: Je bent ook een simpel type natuurlijk. Bij simpel type pas een simpele naam. Maar zo simpel is het ook.
0: Wat had jij dan als naam gegeven? Stel, je was je eigen vader.
1: Nee, ik ben heel tevreden met mijn naam.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Ja, het is niet dat ik ontevreden ben met mijn naam, maar ik vind het. Ik zeg hem niet graag.
1: Jarno. Zeg het eens?
0: Ja, nee, ja.
1: Zeg het eens.
0: Ja, Jarno.
1: Oeh, ja.
0: Ja, zie je, daar krijg je toch een beetje de rillingen van. Ja.
1: Ja.
0: Nee, ja, ik vind het gewoon niet chill. En ik dacht van, nou, om die spraakbarrière weg te halen, is het gewoon Tim bij de Starbucks.
1: En weten je ouders dit, dat je je eigen naam niet leuk vindt?
0: Nee, dat weet ze. Nou, zal ik nog iets grappiger vertellen? Mijn vader heet dus Arno.
1: Arno?
0: Ja.
1: Oh, god.
0: Ja. Arno en Jarno.
1: Talkie's gonna talk. Nou, dames en heren, leuk dat jullie luisteren naar de avonturen van Tim en Jeppe.
0: Heb je deze ook opnieuw ingezongen of niet?

0: Avond Show en Take Me Back. De Mixmarathon Track of the Week komt eraan. Is een remix van Grease 2000, gedaan door Mike Williams. Is heerlijk. Ik heb het nog even zitten opzoeken, maar wist je dat er 2 miljoen Nederlanders ontevreden zijn over hun voornaam?
1: 2 miljoen?
0: 2 miljoen mensen die denken toch, ja, ik had liever iets anders gekozen. Het is niet dat ik heel erg ontevreden ben, maar ik vind het gewoon niet lekker om mijn eigen naam te zeggen.
1: Jij,
0: behalve als ik zeg de avonturen van Jarno Majeppe, maar...
1: Ja, stagiair Ruben, ben jij blij met je naam?
2: Ik ben blij met mijn naam, ja. Huh? Ik zou ook niet weten hoe ik anders zou willen heten.
1: Nee, ik ook niet.
0: Weten jullie ook hoe jullie hadden gegeten als jullie een meisje waren?
1: Zeker. Dat weet ik wel, ja. Ik zou volgens mij Tamara of Tamira heten.
0: Tamara.
1: Ja, vreselijk. Als ik zo had gegeten...
0: Met zo'n oorbel, pantenprintje en een woonwagen, hoor.
1: Au, Tamara! Ga maar lekker zitten!
0: Nou, dat woonwagengedeelte is gelukt. Dit zijn de avonturen. In de woonwagen.
1: Dit zijn de avonturen van Jarno en Tamara.
0: Tamara.
1: Ja.
0: En jij, Ruben?
2: Ja, ik heb dus nog een jonger zusje. Dus ik denk, als ik geen jonge zusje had gehad, dat ik dan Fleur zou geheten hebben. Want zo heet mijn zusje.
0: Oh.
2: Dus dat denk ik dan.
1: De date van Jordi heet ook Fleur.
0: Oh ja.
1: Ja,
0: dat moeten we eigenlijk nog een keertje checken of dat gelukt is. De date van Jordi die wij hebben gefixt in de avonturen van Jarno en Jeppe.
1: Maar eventjes, hoe zou jij heten als je meisje was geweest?
0: Lisa.
1: Lisa.
0: Ja.
1: Wat een makkelijke naam, zeg.
0: Nou, hoezo is dat nou een makkelijke naam?
1: Lisa.
0: Ja, nee, Tamara.
1: Nee, maar ik vind Lisa wel echt zo doorsnee. Sorry voor alle Lisa's die luisteren momenteel.
0: Hoezo? Dat is toch een hele leuke naam.
1: Lisa.
0: Ja. Dek de lading is 9 van de 10 keer ook een lekker wijf.
1: Even kijken. Ken ik lelijke Lisa's?
0: Nee, die zijn er niet, hè? Er zijn alleen maar knappe Lisa's.
1: Lisa's. Ja, nee, klopt. Je hebt wel gelijk.
0: Ja, zie je.
1: Ja.
0: Tamara daarentegen. Oh!
1: Tamara Elbas.

0: Lekker, hè? Remix gedaan van die waanzinnige klapper Grease 2000. Gedaan door Mike Williams en Tree Drive. Is de populairste dancetrack van deze week. De Mix Marathon Track of the Week. Zometeen gaan we weer even kijken of dat DJ Jean de telefoon opneemt. Toch wel een van de mastodonten uit de Slam Dance 1000. En gisteren, ja, hing die best wel boos op.
1: Ah, mijn vrienden van Slam, ja. Daar maak ik altijd wel even tijd voor, normaal gesproken.
2: Ja, Jean, we zitten deze week in de Dance 1000. We hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws.
1: Nou, dan een beetje cliché, maar ik zou zeggen, begin maar met het goede nieuws.
2: Ja, het goede nieuws is dat je er 3 keer in staat. Hey.
1: Kijk, daar knap ik natuurlijk wel van op. Beetje hoog genoteerd ook, hoop ik.
0: Nou, ja, dat is ook gelijk het slechte nieuws. Je bent ook 3 keer gezakt in de lijst.
1: 3 plaatsen in de top 1000 en 3 keer gezakt? Dat is godverdomme slecht nieuws, zeg.
3: Dat zijn wij ook 2 stelletje teringlaaiers.
0: Ja, eigenlijk. Nou, hoop ik dat hij zo meteen weer opneemt. En ook Marshmallow komt eraan.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: de textielbak.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
3: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: 4 minuten over 7:30. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is nog tijdelijk zacht. Vannacht staat er weinig wind en de temperatuur die daalt naar een graad of 18. Morgen weer lekker zonnig en er kan gewoon 28 graden worden aangetikt. Later in de middag morgen wel kans op regen.
16: Jarno en Jeppe.
15: Zometeen even kijken of dat DJ

0: telefoon op vandaag.
1: Hallo, DJ Jean, spreek je.
0: Ja, hij neemt de telefoon weer op.
2: Het zijn je vrienden van Slam.
1: Gisteren ook al verkeerd gebeld of zo? Of is er weer zo slecht nieuws als gisteren? Want nogmaals, van gisteren daar knapte ik natuurlijk niet op 3 platen die zakken in de lijst. Dus ik hoop dat er nu een beetje een betere aanleiding is.
2: Nou, ja, we willen eigenlijk wat voorstellen. Zullen we een campagne opzetten om jou weer wat hoger in die lijst te krijgen?
3: Ja.
1: Campagne opzetten om mij na. Vind ik wel een beetje een bizar verhaal, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat zou natuurlijk niet nodig moeten zijn. Dus het begint een beetje op een hotline te lijken zo. Ik ben nog steeds een beetje aan het bekomen van gisteren. Dus ja, ik moet weer even verder, jongens. Sorry, echt.

0: Slam avonturen van Jarno en Jeppe met Offenbach en Overdrive. Staat tegen deze eigenlijk in de lijst, hè? Dat moet wel, denk ik, hè?
1: Ja, het moet wel, toch?
0: Ja, een beetje in de top 500, denk ik. Dance 1000. We zitten er middenin. We zijn inmiddels op dag 3 van de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dat betekent de komende 2 weken krijgen het beste van de dansvloer dankzij jouw stem. Dat vergeten we zeker niet via slam.nl op de Slam Dance 1000. En wij dachten, we moeten er net even wat meer mee doen, want we hebben natuurlijk niet de lijst in de avonturen van Jarno en Jeppe. Straks hebben wij nog een recap van de Dance 1000 in de vorm van een DJ-set. Ze stond al op Zongenoten Festival en deze ADE op Untold en Club Nix. En ook nog de vriendin van Milo van de Bankzitters, maar Char zometeen in de avonturen van Jarno en Jeppe.
2: Daar ben ik toch wel heel erg nieuwsgierig naar. Jij ook niet?
0: Ik ook. Want we hebben haar gevraagd, maak eens een soort recap van deze lijst met jouw favorieten erin, jouw favoriete dance tracks. En ik ben benieuwd waar zij mee gaat komen.
2: Ja, ik heb alle 1000 naar ze toe gestuurd. Ik zei, doe er maar wat mee. Ze zijn van jou.
0: Nou ja, ze heeft zometeen 20 minuten. Dat hoor je rond de klok van 9 uur iets later in de avonturen van Jarno en Jeppe. Met ook nog flair zometeen in de show. En morgenochtend gaat de lijst verder met vanaf 600 uit mijn hoofd.
2: Ja, nou, ik ben heel benieuwd.
0: Lekker toch?

0: hjørne.
1: Wij staan hier met z'n drieën je kip te snijden. Ja. Jij had het ook niet
2: nee,
1: door.
2: Dit was jouw alter ego, Tim.
1: Ja, dat is waar, ja. Offenbach is leuk, maar niet twee keer, toch? Dit is de nieuwste Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: lekkere rammer uit de Slam Dance 1000 van Cascada en Every Time We Touch. Zometeen maak je weer kans op het Slam prijspakket, a.k.a. de Mystery Box. Daar kan van alles in zitten. Dikke vette prijzen zijn te winnen. Maar als je zometeen alleen even... Doe dat nu eigenlijk maar.
1: Ja, doe maar even gewoon.
0: Ja.
1: Pak je telefoon er maar even bij.
0: Ja, typ gewoon je naam in. Ho, maar, stop.
1: Ja, nee, nee.
0: Terug, backspace, backspace.
1: Ja, hij moet namelijk andersom. Hij moet omgekeerd, zeg maar. Dus als je Jesper heet, dan schrijf je Rep C. Dat is even belangrijk.
0: Nou, dat is je naam achterstevoren.
1: Ken je nou van het verplichte blikje drinken te drinken?
0: Ja, dat is ook wat. Ik had eten besteld, maar je moest er verplicht wat drinken bij nemen.
1: En, ben je er blij mee? Ben je blij met de snelheid van je bestelling?
0: Dat is prima te doen. Kom maar door via de app van Slam. Je naam achterstevoren deze kant op sturen als je kans wil maken op dikke vette prijzen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
9: What a walk! And give you all!
8: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
6: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Oh.
10: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
15: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM.

0: Verdachte busjes die afgelopen weekend bij een Britse luchtmachtbasis stonden, lagen geen explosieven, maar wel benzine. Dat zegt de Britse antiterreurdienst. De busjes zouden zijn gebruikt door de 5 Britten die zijn opgepakt en inmiddels op borgtocht weer zijn vrijgelaten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting vanochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Bij scholierenprotesten in Frankrijk heeft de politie 40 mensen opgepakt. Op meer dan 300 scholen voerden leerlingen actie tegen onder meer slechte roosters en omdat er te weinig leraren zijn. Er zouden 300.000 mensen hebben meegedaan aan de protesten. En de Griekse Voetbalbond is verbaasd, want er is een stormloop op tickets voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Griekenland donderdag. Volgens nu.nl probeerden 100.000 fans een ticket te bemachtigen, terwijl er in het verouderde stadion maar plek is voor 28.000. Griekenland is koploper na een verrassende zege op Duitsland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog een tijd zacht. Vannacht weinig wind en een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon en hoge temperaturen tot wel 28 graden. Later morgen meer bewolking en regen. Dit was het nieuws op Slam.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
8: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend.

0: Nederlandse radio. En deze keer spelen we dat met Dirtsa. Hallo Dirtsa.
1: Hallo.
0: Of moet ik zeggen...
2: Astrid.
1: Hallo, ja, dat is leuker denk ik, hè?
0: Dat is leuker, hè?
2: Die komt uit Brabant.
1: Ja.
2: Of niet?
1: Ja, maar daar zitten we tegenaan.
0: Tegenaan?
2: Oh, tegenaan.
1: Kerkdriel. Ja, oh, Kerkdriel. God, dat is nog steeds Gelderland, maar het lijkt Brabant.
2: Ja, maar Kerkdriel, daar komt ook familie van mij vandaan. Daar praten ze allemaal half Brabant. Dat is gewoon zo.
1: Oké.
2: Ja, dus jullie vieren daar
1: ook. Ja, wij voelen ons meer Brabander dan Gelderlander.
2: Ja, dat bedoel ik. Dus jullie vieren daar ook carnaval? Ja.
1: Hier vieren ze ook carnaval. Ah, ik niet, maar hier vieren ze wel carnaval.
2: En waarom jij niet dan?
1: Nee, daar geef ik niet zoveel om. Ik heb een hekel aan dronken mensen. Die denken dat ze dan alles mogen. Ja, dat.
2: Ik heb het idee dat als ze doorvragen dat er een trauma naar boven komt. Dus laten we het gezellig houden vanavond.
0: Nou, ik ben wel benieuwd eigenlijk.
1: Ik werk met mensen met trauma's, hè. Dus,
2: God. Nou, dan heb je Jesper vast een keer gesproken. Nee, dat is heel flauw dit. Als je deze
1: ik luister wel naar jullie, maar ik ken het niet, joh. Spiegeltje aan de wand.
0: Oh, spiegeltje. Nou, zal ik het even aan je uitleggen anders?
1: Graag.
0: Ja? Nou, we gaan dus woorden spiegelen. En ja, aan jou is het de taak om dan dat woord achterstevoren zo goed mogelijk na te zeggen. Dus als je straks hoort... even kijken, Dirtsa... Dan moet jij dus ook nazeggen, Dirtsa, precies op dezelfde manier. En probeer het echt zo secuur mogelijk te doen. Want echt met de klemtoon en alles erop en eraan. Ja. Dus hoor jij deze bliep?
2: Oh ja, deze.
0: Dan moet jij het dus nazeggen. En dan is het aan ons de taak om daarna het gespiegelde woord... te raden wat jij daadwerkelijk hebt gezegd.
1: Oh. Moet je het bliep nadoen?
0: Nee, niet? Nee.
1: Oh.
0: Nee, je moet... Nou, dat zou ik ook wel willen horen. Doe die piep eens na.
2: Mooi hoor. Alleen je verdient er helaas geen punten mee.
0: Nee, je moet eigenlijk gewoon nazeggen wat er zo meteen aan jou gehoord wordt.
2: Het spreekt
0: voor zich. Laten we maar naar de allereerste opgave gaan.
2: Nou, daar komt hij. Goed luisteren.
3: Melade.
0: Ja. Nog één keer.
3: Melade.
1: Melade.
0: Nou,
2: ik ben bang dat hij.
0: Daar ben ik ook bang voor.
1: Oh, dat gaat hem niet worden dus.
0: Ja, maar weet ik nog niet.
2: Dan gooi ik dat door de spiegelcomputer en dan krijg je dus...
1: Wolaal,
2: ja.
0: Nee, kan ik geen chocola van maken?
2: Nee, ik ook niet.
0: Nog één keer.
1: Wolaal.
0: Wolaal.
2: Hallo. Ja, dat zou kunnen. Laten we luisteren naar het goede antwoord.
0: Hallo.
2: Nou, ik ben benieuwd hoor.
3: Betalen.
2: Oh, nou, dit is hartstikke fout. Dit is hartstikke fout.
0: Nou, we hebben gelukkig nog één allerlaatste kans. Dus probeer het echt zo goed mogelijk na te zeggen. Dat is echt wel van levensbelang.
2: Ja.
1: Oké, goed. Ja.
2: Goed luisteren. Je krijgt hem twee keer te horen en na de bliep mag je het nazeggen. Komt-ie aan.
0: Komt-ie.
1: Oké.
3: Ruust mova. Ruust mova.
1: Ruust mova.
2: Nou, dat vind ik al wel beter.
0: Ja, dat is wel beter, ja.
2: Dat vind ik al beter.
0: Ja. Nou, dan gaan we hem in de spiegel zetten en dan krijgen wij vervolgens...
1: Avondshow
2: of zo.
0: Nee, die hebben we al een keer gehad.
2: Ja.
3: Avondseer.
2: God.
0: Havelseer.
2: Moeilijke editie. Ruben, heb jij een hint voor ons?
0: Moeilijke editie.
4: Ik heb een hint. Je gaat op... Een antwoord. Je gaat op...
2: Je gaat op...
1: Reis. Avondseer.
2: Avontuur, denk ik.
0: Gaat op avontuur.
1: Oh.
2: Ja, dat zou kunnen. Laten we luisteren naar het goede antwoord.
3: Avontuur.
2: Ja! Met hakken over de sloot, maar...
0: Het zweet staat op mijn voorhoofd, weet je dat, Astrid?
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, ja maar goed, hadden, je hebt hartstikke gewonnen.
2: Ja, dat ook, en we hadden er bijna weer een trauma bij, hè?
1: Ja, bijna. Ja. Ik heb gewonnen.
2: Ja, je hebt gewonnen. Zeker. Je wint het Slam prijzenpakket, a.k.a. de Slam Mystery Box. En daar kan van alles in zitten. Dus je weet pas wat erin zit als je hem thuis openmaakt.
0: Astrid, wat ga je ermee doen?
1: Oh, wat gaaf. Mijn zoon, daar ben ik mee besmet door jullie, dus door Slam.
0: Ja. Oh.
1: En samen openmaken. Ik heb nog een zoon, ik heb een tweeling, die zijn 30. Eentje die woont er in Heerlen, al 2 jaar. En de andere zoon woont door omstandigheden thuis, door ziek zijn.
0: Oh.
1: En die gaan we samen openmaken.
0: Oh,
1: en,
0: wat goed zeg.
1: Ik weet niet wat erin zit, maar...
0: Ik weet zeker dat hij er heel blij mee gaat wezen.
1: Oké.
2: Nou. Komt jouw kant op. Veel plezier.
1: Hartstikke leuk, jongens. Dankjewel.
0: Doei.
1: Werk ze.
0: Doei.

0: populairste van deze week. De Grand Slam en de avonturen van Jarno en Jeppe. Met zometeen de boys van Flair zijn hier. Alles kan, alles mag, want ik kruip door het oog van de
1: nacht. Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu
9: big deals bij Keukenconcurrent.
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken.

0: Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
10: Mooi van Ethos.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken. Of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
14: En minuut voor 8:30, tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is nog voor de tijd van het jaar lekker zacht. Er staat weinig wind vannacht en de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen dan gewoon weer maximaal 28 graden.
15: Jarno en Jeppe.
14: Net zo meteen de boys van Flair in de avondshow. Ook muziek van Guru Just Project komt eraan. Another. Dit is Talk to You.

0: avonturen van Jarno en Jeppe. Slam. Het zijn de boys die de Haagse muziek zien nog even een tandje hoger duwen. De gasten van deze zomer, de boyband van de toekomst en met souplesse, a.k.a. de boys van Flam. Yes, yes, yes,
1: yes. Wat een intro, zeg. Wat een intro.
0: Ja, nee, dat hoort erbij, hè. Jullie komen helemaal uit Den Haag hier naartoe. Dan krijgen we een goed intro, of niet?
1: Ja, ik hoop het, man.
2: Ja, ineens supersterren ook gewoon, hè.
1: Het gaat rap. Ja, dat waren we altijd al, maar nu weten de rest van de
3: Ja. Leefde altijd al zo en nu
1: toch?
3: Zijn we net ook.
1: In principe doen we niks anders.
3: Ja. Helemaal
1: niks.
3: Alleen dat is het allermooiste.
1: Uitkijken.
2: Ik wil net zeggen, want volgens mij is het recept wel redelijk hetzelfde gebleven, toch?
1: Ja, man.
2: Ja, toch? Hoe kennen jullie elkaar eigenlijk?
3: Ja, de welbekende vraag. Die is niet zo bijzonder,
1: nou,
3: toch?
1: Eigenlijk wonen we gewoon bij elkaar in de buurt. En ik was al met Bor al lang al vrienden. Toen kwam Yves erbij, omdat hij ook muziek maakte. Dus het was al snel van laten we met z'n drieën iets doen. En toen wilden we nooit meer anders.
3: Ja, oh, wat heb je koptelefoon mooi op?
1: Is dat het?
0: Ja, schelpen zit op het hoofdje, dat ziet er creatief uit. Hey boys, zitten we meer in de vibe van oh, het was echt een mooie zomer of het najaar wordt nog beter? Wat is een beetje de vibe?
3: Allebei wel.
1: Beide wel.
3: Zo, beide. En nog aan het naken.
1: Het heeft allebei wel echt de charme, man. Denk
3: ja, sowieso. Hij had alleen geen week langer moeten duren.
1: Nee, precies.
3: Geen dag.
2: Maar jullie zijn helemaal gesloopt?
3: Ja. Ja, we sloopten onszelf vooral.
1: Ja.
3: Ik kan het ook heel rustig aan doen.
1: Ik zei laatst tegen hun, ik zei, we zaten een beetje zo te zeiken over hoe zwaar het dan allemaal wel niet was.
3: Ja.
1: Ik zei van, maar boys, in principe doen we alles zelf. Als je gewoon na je optreden geen biertje meer doet en je gaat lekker naar huis, is er niks aan de hand.
3: Nee.
1: Maar dat doen wij dus wel.
4: Precies, ja. Dat doen we dus niet.
0: Ja.
2: Nou, ja, dus daar gaat het fout. Dat biertje gaat er wel in.
1: En dan gaat het goed.
2: Dan worden de twee, dan worden de drie.
1: Dan gaat het toch.
3: Ja. Maar ja, dan zit je wel hier en dan ga je daarna wel zeiken. Dus dat is hetgene wat fout gaat.
1: Ja, we relativeren het wel door te zeggen van boys, we doen het wel echt zelf gewoon.
3: Ja. Maar het najaar ziet er ook mooi uit. Want we gaan Tivoli spelen binnenkort. De Ronda. En de Oosterpoort. En we hebben net in het voorjaar een toertje aangekondigd.
1: Ja?
3: En die tickets zijn er bijna doorheen. Dus het is allemaal prachtig, joh.
2: Bam. Ik heb ook
1: tickets
2: van een aantal...
1: Dat is warme broodjes, dat is helemaal.
2: Ik heb ook van een aantal spionnen gehoord dat jullie in de studio hebben gezeten met Russo. Kan dat kloppen?
3: Zo!
1: Ja, dat heb jij gewoon gezien. Want dat stond...
3: Dat is zijn eigen spion.
2: Wat zit eraan te komen? Kunnen jullie er al iets over vertellen?
1: Nou ja, of het er aan zit te komen weten we nog niet. Maar we hebben sowieso een leuke demo geflipt. Dus
3: gewoon lekker vrijblijvende sessie en het matchte. En het ging allemaal heel erg goed. We halen onze schouder op en we hadden een hit.
1: Ja. Kijk, is dat eigenlijk altijd wat we doen, toch?
2: Wat goed, zeg.
1: Je adem drie keer uit en je hebt een hit.
0: Ja, joh. Want wanneer zijn die eigenlijk het meest productief en misschien wel het gelukkigst in de studio? Wat moet er dan aanwezig zijn? Misschien een voorwerp, een drankje of een vibe?
3: We drinken bijna overal, behalve in de studio. Ja. Dat hebben we wel. Ik heb zelf gezegd van als je daar
1: echt nog nooit. En er is geen één tune van Flair die uit is waar we ook maar iets van een druppel alcohol hebben genuttigd.
3: Nee,
2: oké, okay, maar geen druppel alcohol. Raar, maar we gaan er dan wel iets anders zien in de studio.
1: Alleen maar drugs.
3: Nee, gewoon. in de studio wil je gewoon wel lekker nuchter zijn.
1: Ja,
3: en, want anders begin je eraan en dan heb je een paar leuke flowtjes gegooid. Maar dan maak je het ook nooit af. Want dan ga je het vierde biertje gaat erin, vijfde. En dan word je jolig en dan komt het er niet van.
1: Wat we dus wel laatst hebben uitgevonden is tunes maken onderweg in de bus naar shows en in de backstage.
3: Ja,
1: dan is er wel een drankje.
3: Ja, dan zit er een drankje.
1: Dan ga ik dan niet online. Maar dat is
3: een soort alter ego. We zeggen niet hoe die heet, maar dat staat op Soundcloud. En,
2: wacht even. Er staat een alter ego van jullie op Soundcloud.
3: Ja. Moet je maar even goed zoeken. Misschien kan je hem vinden. En dan maken we droppen echt alles.
1: Alles gaat erop.
3: Alles.
2: Nee, hoeveel staat erop dan?
1: Ja, echt wel 10, 15 tunes.
3: Ja, man.
0: Maar gewoon alles wat in die bus en backstage gemaakt is, dat wordt daarop gedaan.
1: Ja.
3: Zonder iets van afwerking wordt het genijk.
1: Ja,
3: het
2: En dit staat gewoon, dit staat online.
1: Maar jullie gaan het toch nooit vinden, dus dat is mooi.
0: Ja, maar geef dan even een hint of zo. Zoeken naar Spelden.
3: De naam is een oude Duitse voetbalspeler.
2: Een oude Duitse voetbalspeler.
0: Dat geeft jou wel veel weg. Oh, is het niet waar? Klopt niet wat
1: hij
0: zegt.
1: Hij is niet Duits, maar laten we het hier wel echt even stoppen.
3: Ja, maar dat is in principe.
1: Het is leuk zolang het volgens de Matties blijft.
0: Ja, oké. Dus de Matties hebben allemaal de link gekregen.
1: Juist.
0: Oké, en dat wordt dus een beetje dronken geproduceerd. Want wat is dan het verschil tussen een dronken flair en een nuchtere flair in de studio?
3: Ja,
1: als je nuchter bent, ga je toch wel gewoon gestructureerd te werk.
3: Ja, dan denk je nog wel eens na wat je zegt.
1: Ja.
2: Maar zitten er dingetjes tussen die jullie in de bus hebben gemaakt waarvan jullie denken van, Als we misschien hier een woordje of daar een woordje veranderen.
1: Er zitten best wel leuke dingen bij.
2: Misschien een flowtje ergens net even anders doen, dat het dan wel wat is.
3: Hey, zeg nog, er zitten leuke dingen bij.
1: Er zitten echt leuke dingen
2: bij. Wacht even, kunnen we niet iets horen? Kunnen we niet...
3: De teksten zijn wel vrij dubieus.
1: Ze worden steeds dubieuzer. Want er was nog wel een tijd dat we hem nog wel redelijk schappelijk hielden.
3: We hebben altijd een soort regel, je mag maar 2 keer en je moet freestylen, zeg maar. Ja. Dus,
1: je mag niet schrijven.
3: Nee, je mag niet op je telefoon schrijven ook.
4: Oké. De tweede take, ook al is die kut, die gaat gewoon online.
3: Hij gaat online.
4: Maar is er dan zo'n prachtige poëtische zin die in dat project een keertje genoemd is? Kan je die wel noemen?
2: Luister, het is slam, hè?
4: Kom maar door. Het is slam. Je mag hier in principe alles zeggen.
1: Nee doen.
4: Ja, nu ben ik benieuwd. Ja, kom op. Nou. Even speel de team.
2: Gooi hem erin.
3: Alleen de allerradicaalste lijsten komen ook nu te binnen.
4: Ja, dat is goed.
3: Waarom kijken jullie naar mij?
1: Jij zet aan, want ik ga iets doen.
3: Ik zou het misschien laten, man.
1: Ik ga het sowieso laten.
2: Ja, echt?
4: Ja, we hebben zo lang gewacht op dit kutantwoord.
3: Ja, we zijn er net, als we nu gelijk al onszelf in de voeten schieten, dan gaat het
4: gecanceld. Geef me dan een woord. Dat kan wel, toch?
3: Op dreef.
2: Medium koker.
4: Dat vind ik al meer info. Nou goed. Hey, met Medium Koker als inspiratie draaien we deze even.
2: Ja, precies.
4: Waar je de boys van kent, gewoon nuchter deze gemaakt, hè?
3: Ja, super.
4: Lekker. Flair.

0: Slam.
1: Bad Memories.
0: Medusa, Bad Memories en de avonturen van Jarno en Jep. En daarvoor, je hoorde ze ook, de boys van Flair. Yeah. Nu zag ik ook voorbij komen dat jullie laatst in Berlijn waren om nieuwe hits te koken. Is dat nou een beetje een mythe dat je daar echt moet zijn? Of geeft dat ook gelijk een ander gevoel als je daar bent?
2: Ja, het geeft wel echt een ander gevoel. Vooral ook gewoon dat je naar buiten gaat en dat je een hele andere omgeving hebt. En van een hele andere scene met een hele andere soort van gewoontes. En dat in combinatie met ons en dan met die Berlijnse producenten. Dat was top. Het werkt echt.
3: Gastenbouw. Die sound echt gewoon van hem, man.
2: Precies.
3: Ja. Is gewoon wat echt goed bij ons past. Gewoon elektronisch. Ja.
4: Een hele eigen sound. Ze zijn heel goed in vocal production.
2: Ja. Oh, ja.
4: Dat vind ik heel tof, vooral.
5: Oh, wat sick.
4: Dus er zijn wel twee goede nummers uitgekomen.
5: Ja. Ja. Mm. Ik zat toevallig de Eat Club dit weekend te kijken.
3: Ja.
5: En ik denk ineens, hey, dat klinkt bekend.
3: Kom maar lekker op die prima in die scene.
5: Ja, ik wil net zeggen, dat is wel lekker volgens mij.
3: Ja, fucking nice, man.
2: Ja. Best wel een grote scène. Dus, of grote scène, maar ze had best wel even een momentje in die scène nog meegemaakt. Dat was echt fucking leuk om te zien. Ja,
3: dat was leuk, man.
5: Ja. Ook echt dat ze het meezongen en zo.
3: Het ging om die tune. Ja. Het stond niet in de achtergrond op of zo. Dus dat was wel echt leuk.
5: Ja, wat goed.
2: En die serie gaat ook super hard. Het is dus alleen maar nice voor de
4: internationale hitserie volgens mij.
0: Oh ja, kijk eens aan.
5: Internationaal, mag ik zeggen? Het is gewoon Netflix.
3: Man. Het zit ook in andere landen verkocht. Ja. Gek.
2: Do you like sex?
3: Gaan ze dan onze pokken vertalen ook?
2: I think so. Do you like snacks?
0: Zit daar zelf misschien nog een carrière? Want je bent ook al in Berlijn geweest, dat je toch een keer denkt, Flair goes English, of dat niet?
5: De naam Flair, dat kan prima internationaal, of zo.
3: Deutsch.
2: Dat kan wel werken, hoor.
3: Ja, man, ik wil de twee.
0: Eerder Duits dan Engels, ja?
3: Nee, ja, ik weet niet, man. Het is lyricaal in een andere taal gaan schrijven.
2: Voelt wel goofy,
3: dat voelt wel heel snel goofy, ja.
5: Ja, maar dus een songfestival zit er niet in.
3: Nee, sowieso wel. Als die bag daar is, leen ik me over.
0: Oké, we zijn eigenlijk één goede zomer, zijn we verder en alles is al goed. Weet je, alles werd gevraagd, hoor. Dat is lekker. Hé, even over de toekomst nog gesproken. En wat hebben jullie met de kleur roze?
3: Hé! Wauw.
5: Ja, ik zei het toch, we hebben spionnen.
3: Ja. Hoe weet hij dit?
0: Ja.
3: Dat is mijn lievelingskleur, man.
0: Oké. Okay.
5: Is jouw lievelingskleur? Vertel er eens wat over.
4: Vooral als het licht uit is, of niet?
3: Ja. Deze is namelijk
5: helemaal niet. Nee.
3: Wat?
2: Een koppertje toch?
3: Als het licht uit is.
2: Ja, laat gaan.
0: Oh jezus, oké. Okay. Ja, dit is iets textueels hoop ik. Hey, want dat is het eerste wat op de plank ligt. Iets over die kleur roze.
2: Ja, ja, mooie kleur. En we gaan er eventjes nog verder op in.
3: Er zit wel iets nieuws aan te komen. Ja. Zeker.
2: We hebben er echt zin in ook.
3: Ja.
5: Is er wel een datum?
3: Er is een datum.
5: Ja.
3: Die krijgen jullie niet. Ja.
0: Als je maar belooft dat je wel bij ons langskomt met de nieuwe.
2: Sowieso. 100%.
3: Lijkt wel hartstikke gezellig.
0: Zo, tot nu toe gewoon door het oog van de nacht lekker streamen. En de eetclub drie keer kijken. En dan komt het allemaal goed. Ja, Tivoli toch? Natuurlijk even boeken. Ja. Want die is al uitverkocht.
2: Hij is uitverkocht.
0: Ja, goed. Ah, jammer.
2: Maar in het voorjaar hebben we drie mooie shows die we gaan spelen.
4: Annabel, welke nog meer? Zwolle, Hedon
3: en Nijmegen Doornroosje.
2: Yes.
0: Kijk, goed geleerd. Bam, bam, bam. 2027 is ook voor de boys. En wij vonden het waanzinnig dat jullie hier waren. Laat je horen voor Flair.

0: Heartbeat, David Guetta en Somebody That I Used To Know. En nu begon jij weer net over die serie The Eetclub.
1: Ja, de serie dus. Dus niet de film. Want de film vind jij niks, maar de serie is echt heel goed.
0: Ik vind het echt een kutfilm namelijk, die originele. Maar jij zegt dus, want ik heb het van meer mensen gehoord in mijn omgeving. Die serie die is echt waanzinnig.
1: Die serie is heel goed. En de mannen van Flair die hier net in de studio waren. Ja, daar wordt dus de muziek van seks wordt daar gewoon in afgespeeld. En die serie die is wereldwijd, is die waarschijnlijk te bekijken. Mm. Dat is dan toch best wel vet.
0: Ja, ik heb een dilemmaatje, want ik heb wel Netflix, maar ik heb dat niet op mijn tv. Ik heb het alleen een iemand anders account. Heb ik op de laptop.
1: Iemand dus, anders account.
0: Ja.
1: Die account.
0: Ja, dat zeg ik zo meteen wel, oké?
1: Okay?
0: Ja. Even tactisch brengen zo.
1: Ja, precies. Ja.
0: En ook Age komt eraan.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
3: Met deze week in de bonus, aha, gerookte zalm.

0: beste aanbiedingen.
1: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren. Zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
13: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: De Amazon Prime deeldagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deeldagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
18: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
19: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo wel simpel kan het zijn.
20: Bel Simpel zet de tijd op 9 uur.
21: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Werkgevers zijn positief over de aangepaste begrotingsvoorstellen van het kabinet. Daarin zijn bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. Er was een harde eis van de vakbonden om weer te komen praten. Werkgevers willen het hebben over arbeidsongeschiktheid omdat ze iets willen doen aan het 2 jaar doorbetalen van salaris als iemand ziek is. In een leegstaand huis in het Overijsselse Tubbergen is een mogelijk drugslab gevonden. Volgens regionale media vonden agenten allerlei spullen die nodig zijn om een drugslab te starten en te runnen. Volgens de politie werden er nog geen drugs gemaakt. De brandweer heeft onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn ontsnapt. Dat bleek niet zo. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En de Olympische vlam maakt voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 een flinke reis. De fakkel gaat door alle 50 Amerikaanse staten. De tocht begint in Atlanta, waar 20 jaar geleden de laatste Amerikaanse zomerspelen waren. De complete route wordt volgend jaar bekendgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 en staat er weinig wind. Morgen zijn er, net als vandaag, zonnige perioden en wordt het warm, tot 28 graden. Morgenmiddag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het nieuws op Slam.
0: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
23: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
25: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf

0: een recap van de Dance 1000 in de vorm van een DJ-set door Char. En hoe dat nou zit met Netflix, ik vertel het je zo.
1: Ja, vertel het maar eens.
0: Geld besparend.

0: normaal. Hierom staat het allemaal bij Slam.
1: Je nieuwe avondvriendjes. Slam. Jarno en Jeppe.

0: Corrie en M&EK en Head and Heart. Jarno, jij hebt dus een abonnementje op de Netflix.
1: Ja, want ik moet voor jou de eetclub kijken.
0: Jij moet voor mij de eetclub kijken. Alleen dat abonnementje is niet van jou.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee, van wie is dat abonnementje?
1: Dat is van iemand waar ik eerder mee gedate heb dit jaar. Levi heet ze. Nou, sterker, zal ik het nog erger
2: Je gaat de naam ook zeggen.
1: Ja, dat maakt me ook niet uit.
2: Oh mijn god.
1: Het is niet eens van haar, het is van haar zus.
0: Oh, jij zit daar nog in?
1: Ik zit daar nog in, ja. Ja, maar met alle respect, maat. Als je daar nog...
0: Wacht even, kan zij dat niet zien?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ziet zij niet een IP-adres dat het ergens anders vandaan komt?
1: Maar als je zelf Netflix aanzet,
0: ja,
1: dan ga jij checken.
0: Nee, dat is ook zo.
1: Ja, en ik heb zoiets van, waarom? Ja, dat is misschien een heel simpel gedacht, maar als je het nog doet, waarom zou ik dan zelf een abonnementje afsluiten? Het is gewoon...
0: Ja, ik weet niet. Meiden waarmee je hebt gedate, daar vind ik dan wel wat van om dan dat abonnement te gebruiken. Want ik heb even opgeschreven waar ik mijn abonnementen van heb, want ik heb ook geen één abonnementje.
1: Kijk nou dan.
0: Ja.
2: Maar ik heb het Netflix abonnement van mijn ouders. Het NPO abonnement volgens mij ook van mijn ouders. Videoland heb ik van mijn zusje. Podimo, dat is die podcast app, die heb ik van mijn moeder. En dan heb ik Prime, heb ik dan nog van een oud collega van 6 jaar geleden.
1: Oh,
0: die weet dat ook niet.
1: Nee, maar dat bedoel ik.
0: Maar dat vind ik anders dan iemand waarmee je van Wippenstein bent gegaan. En maar heb jij nog meer abonnementen van andere meiden ook?
1: Nou, het erg is, dus ik heb...
0: Dit is een ja, ik hoor het al.
1: Ik heb Netflix heb ik dan van Levi.
0: Ja.
1: Ik heb Prime, heb ik laatste keer wat gekeken met de buurvrouw. Die heb ik ook nog van de buurvrouw.
0: Van de buurvrouw? Heb je ook nog iets van je ex?
1: Ja, daar heb ik de Videoland van. Ja? Wat heb ik nog meer?
0: Maar je schaamt je ook niet.
1: Nee, maar weet je wat het is?
0: Je schaamt je niet, hè?
1: Nee, maar dat komt.
0: Nee.
1: Het is niet mijn probleem, snap je?
0: Ja, zo kan je het ook bekijken.
1: Ja, zo simpel is het. Ja, waarom zou ik dan al die abonnementen zelf afsluiten?
0: Ja.
1: Terwijl ik er gewoon toegang tot heb. Want zij zijn de eigenaar van dat account.
0: Ja.
1: Dus als zij zoiets hebben van...
0: afmieteren, bedoel
1: juist.
0: Je.
1: Dus ja, als jij zoiets hebt van... Ik ga uit van het goede van de mensen. Dan denk ik van, ze weten het, ze accepteren het. En als ze mij echt beu zijn, dan loggen ze mij uit.
0: Ja. Maar ja, ik zat dus nog te denken... Ik heb geen HBO Max... Disney Plus heb ik ook niet en Sky Showtime heb ik ook niet. Dus ik dacht, misschien kunnen we even een oproepje doen. Mensen die het wel hebben. Ja, stuur even wat naar de appbox, want stuur je wachtwoord gewoon.
1: Oh,
0: stuur gewoon je wachtwoord.
1: Disney Plus heb ik nog van Mau trouwens.
0: Oh, stuur even naar mij.
1: Ja, is goed. Ja.

0: Zijn avondshow met Alessa en Sasha en Destiny.
1: De avonturen van Jarno en Jeppe.
0: Let's go! We zitten midden in de lijst met de 1000 beste dancetracks ooit gemaakt. Dus vonden wij het tijd om een soort recap te laten maken van deze 2 weken. En niet door de minste, ze is sinds dit jaar pas bezig, maar heeft al gedraaid op Thuishaven, Zongenoten. En de ADA-agenda is al lekker vol. Laat je horen voor Sean!
2: Wauw, dankjewel.
0: Wat heerlijk dat je er bent. En wat ik nog het allerleukste vind, is dat je ouders er ook bij zijn.
2: Ja, die zijn er altijd bij eigenlijk.
0: Ja.
2: Oh
0: ja,
2: nee, ze zijn er elk feestje. Ben, ze zijn er.
3: Oh, wat goed.
0: Maar is dat voor de support
3: achter je te feesten?
2: Ja, ja, zeker. Ja,
0: oh, de vader staat al te dansen. Ja. Maar is het meer voor de support om een beetje in de gaten te houden dat ze geen gekke dingen doet?
4: Support.
0: Ja, ja, hij doet het heel goed.
2: Heel politiek.
0: Hey. Wat lekker dat je er bent. Ja, ik zei het al, het is helemaal nog niet zo lang dat je bezig bent met DJ zijn. Maar wanneer was het moment dat je dacht van ik wil nu echt achter de desk plaatsnemen?
2: Ja, lastig om er echt

0: nou, laat ik dat maar doen.
1: Dat is de perfecte, dat is eigenlijk perfecte manier, toch?
0: Toen, ja. Ik tegen die tijd weer een beetje kon gaan werken, dacht ik van, misschien moet ik dit gewoon gaan doen.
1: Ja, en ik zie elke keer al die edits voorbij komen op de socials. Maak je die ook zelf of heb je daar hulp bij in de studio?
0: Ja, nee, maken we samen met mijn team eigenlijk. Mijn manager Milo, die zit ook altijd in de studio. En ik heb een hele goede producer, Job. En uiteindelijk wil ik ook wel echt zelf leren produceren. Maar nu, ja, ik kan het gewoon nog niet. Dus ja, ja, je moet gewoon ergens beginnen,
1: ja, nee,
0: toch?
1: Zeker weten. Dus, wel leuk dat jouw manager dezelfde naam heeft als je vriend. Want jouw vriend is Milo van de Bank, zit.
0: Ja, klopt. Ja, ja. Ik hou het gewoon bij Milo's, denk ik. Gewoon af.
1: Ja, precies. Lekker. Hoe is het met z'n dakkie eigenlijk?
0: Ja, goed hoor. Maar ik ben helemaal moe. Want
1: hoe
0: ik moet ervoor zorgen, hè? Dat is echt heel veel werk.
1: Ja, nou ja, ik weet het. Is hij ook voor de Donnie Roefing gegaan? Ik ben 2 jaar geleden voor de Donnie Roefing gegaan.
0: Wat houdt dat in?
1: Ja, dat is gewoon lekker recht.
2: Oh, ja, lekker. Jij hebt het heel recht, ja.
0: Nee, hij is helemaal natural. Helemaal
1: natural.
0: Ja.
1: Oh, wat goed zeg.
2: Wat moet je dan allemaal doen? Ja, ik heb gewoon prima haar, dus ik weet niet wat er allemaal bij komt kijken. Dus
0: nee, snap ik. Dat is echt een luxe. Maar ik was hem dus, 's ochtends, zijn hoofd hoor. Gewoon,
2: ja.
0: Ik bewaar die details wel voor later.
1: Ja, de rest zou die willen. Ja.
0: Dus zijn hoofd en dan deppen. En ja, om de zoveel uur, om de 2 uur moet ik een ander zalfje opsmeren en zo. Nou, ik heb helemaal handschoentjes besteld. Helemaal van die artsenhandschoenen. Helemaal professioneel.
1: Wow. Maar heeft hij echt een opgeblazen luchtballonnen kop?
0: Nee, dat valt wel mee.
1: Nee?
0: Ja, was leuk geweest als het zo was.
1: Ja, was wel leuk geweest, ja.
2: Maar tot nu toe, want jij bent natuurlijk degene met de eerlijkste mening over hem. Ja. Is het echt... had je het wauw-moment al? Of denk je van, valt een beetje tegen?
0: Nu zo als met Kaal Koppie?
2: Ja.
0: Ja, ik weet niet. Het is best wel gek. Want hij ziet er eigenlijk nog exact hetzelfde uit, vind ik. Maar dan gewoon kaal. Maar, ja,
1: omdat
0: ja,
1: hij al eigenlijk al best wel...
2: Ja, ik kan het hebben. Ja. Oké, dat is ook zo.
1: Hey, eventjes weer terug naar de muziek. Stel, de dansvloer loopt leeg. Welke track gooi jij erin om iedereen weer terug die dansvloer op te krijgen?
0: Ja, ik heb dus nu zelf een leuk remixje. Dus hele erge zelfpromo is dit.
1: Ja.
0: Van When Love Takes Over van Dave
1: Guetta. Ja. Kelly Rowland.
0: Dus die heb ik nu een paar keer gedraaid. En eigenlijk ging het gewoon elke keer echt helemaal los. Dus dat was echt heel leuk. Ja.
1: Oh, wat nice.
2: Is het dan ook gelijk voor jou de beste dancetrack ooit gemaakt? Want we zitten nu in de Dance 1000. Of heb jij er eentje dat je denkt van, nou, dat is voor mij de ultieme track. En misschien wil ik die ook ooit nog remixen zelf?
0: Ja, When Love Takes Over is wel echt goed. Maar ik moest ook wel denken aan Summer Jam. Daar zijn natuurlijk echt wel duizend remixes van. Dus of je dat zelf ook nog moet gaan doen, weet ik niet hoor. Maar ik dacht, dat is wel echt een hele goeie.
1: Ja, hij pakt wel, hè? Ja.
2: Wat is de ultieme shark sound, vind jij zelf tot nu toe? Want ja, het produceren zelf, dat komt nog. Maar ik denk dat jij wel een soort ideetje steeds in je hoofd hebt van, deze richting moet het een beetje uitgaan.
0: Ja, sowieso high energy. Als je mij ziet draaien, ik ben ook eigenlijk gewoon... Als een set is van 2 uur lang, ben ik gewoon 2 uur lang aan het springen. Dus dat wil ik ook graag.
2: Ja.
0: Ik hou ook wel van die garage bass erin. Dat vind ik wel lekker. Ja, ja, ja. Vrolijke melodietjes. Dus we hebben nu al veel met piano gewerkt, maar ook al met synths. Dus vrolijk high energy, zou ik zeggen. En als je kan springen, is het eigenlijk goed.
1: En die carriage elementen, zo'n doorlopende...
0: Ja, dat vind ik wel lekker. Maar ietsje agressiever. Mag wel.
1: Ik zag trouwens een tijdje geleden op TikTok zag ik wat voorbij komen. Dat jij een remix had gemaakt van Multimiljonair. Gaat dat uitkomen? Ik zag heel veel vragen eronder komen. Gaat dat ooit uitkomen?
0: Ja, gaat dat ooit uitkomen? Weet ik eigenlijk niet.
1: Dat moet je toch gewoon doen voor de fans?
0: Gemaakt... Het was gewoon een ideetje, omdat een nummer kwam net uit. En toen dachten we van, laat daar gewoon een remix van maken. Want hoorde er wel een soort house, hard house elementje in. Ik weet het gewoon nog niet.
1: Eigenlijk. Ik vond het wel werken met dat pianootje.
0: Ja, toch?
1: Ja, top.
2: Nou, zometeen high positive energy. We gaan een soort compilatie horen van de Slam Dance 1000.
0: Ja.
2: Waren er tracks die ertussen zaten dat je dacht, die wil ik meteen in mijn set gooien?
0: Ja, ik heb wel een leuk remix van Renegade Master.
2: Oeh, lekker.
0: Dus die vind ik wel lekker. Ja, voor de rest zou ik eigenlijk zeggen, blijf luisteren.
2: Hey, kijk
1: eens. Deze, hebben we altijd geleerd.
2: Zometeen, toch wel een half uur lang in de mix. De compilatie van de Dance 1000 gedaan door Char. Zometeen, blijf hier.
3: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
3: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
13: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
12: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep. En daartussen dingen die me echt raken.
14: Ik hou het niet meer bij.
15: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
19: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
20: 1 minuut over 9:30, tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Er zijn heldere perioden en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden. Er staat weinig wind en morgen is het lekker zonnig met maximaal 28 graden. En geniet er nog maar even van, want in de avond heb je regen. Dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die man nog 1 vertraging op de A27 richting Utrecht bij Lekbrug. Daar verlies je nog een kwartiertje. Daar is de oprit afgesloten en dat duurt nu tot 5:00 vanochtend. We gaan naar de DJ Booth. Ben je ready? Top, wauw.
21: Jarno en Jeppe.
20: We krijgen een recap van de Slam Dance 1000. Met nu in de booth. Laat je horen voor Char. Yeah.

die je morgen voorbij hoort komen in de Slam Dance 1000. Azealia Banks en 212. We hebben een soort recap gemaakt. Of ja, wij hebben dat niet gedaan. Char heeft dat nu gedaan in de DJ Booth. Tot 10 uur hier in de avonturen van Jarno en Jeppe. Ja, morgenochtend vanaf 8 uur gaan we door met de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000.

0: De recap van de Slam Dance 1000, waar we middenin zitten. Morgenochtend 8 uur gaan we verder met de laatste 600 uit mijn hoofd.
1: Zeg dat goed? Wel lekker, hè, dit?
0: Oh, niet normaal, zeg.
1: Ik zit er helemaal in.
0: Heerlijk. Morgen die radio aanknallen en dan krijg je de beste danceklappers ooit gemaakt. Oh, in de mix, gemixt door onze enige Sean. The one and the only. Wat een onwijs heerlijk setje was dit, zeg.
1: Ja, wat heerlijk, zeg. Laat ADE maar komen.
2: Ja, thanks, dankjewel. Ik doe even die koptelefoon op.
1: Ja, doe hem op.
0: Ik wacht even, voordat we één woord zeggen. Ouders, goedgekeurd?
3: Deze keer wel.
0: Hey. Ja, die is binnen. Ja, het was een onwijs lekker setje. Joyce, Miranda, ja, Claudia, Jolanda, Astrid, Niels. Die zeggen allemaal een lekker setje vaker komen doen.
2: Oeh, dankjewel. Nou, wie weet.
0: Ja, precies.
2: Als je dat leuk vindt, dan...
0: Nee, absoluut. Sowieso, de agenda zit lekker vol, want de Amsterdam Dance Event ga je ook plat spelen helemaal, toch?
2: Ja, klopt. Dat is best wel gek, omdat ik natuurlijk dit jaar pas eigenlijk ben begonnen met draaien. Dat ik dacht van, ja, ADE, ga ik daar ook kunnen draaien? Maar ik sta toch 3 keer op een leuk feestje ergens.
1: Ja, goed, zeg, waar sta je allemaal?
2: Nou, we staan op de zaterdagmiddag in de Club Up. Leidseplein is dat volgens mij. De donderdagavond bij Drippies. Dat is die burgertent. En donderdag, ja, avond, nacht, natuurlijk, we kijken. Sta ik in Club Nix.
1: Oh, lekker, hè? Nou,
0: wordt wel de ADE.
1: Lekker doorpompen dus.
0: Ga je zelf nog een feestje pakken of hou je het bij werk?
2: Nee, ik ga wel zelf ook een feestje pakken.
1: Ja, waar ga je heen?
2: Ik denk dat ik daarna even een paar dagen moet rusten ook.
0: Logisch. De eerste remixes zijn de deur uit van jouzelf. Wat ligt er op de plank? Wat ben je van plan nog? Misschien dit jaar, volgend jaar, wat zijn de plannen?
2: Ja, we inderdaad nu best wel veel remixes. Dus wordt ook wel tijd voor gewoon een original Char tune.
0: Mm-hmm.
2: Dus we gaan binnenkort weer in de studio zitten. Dus gaan we kijken wat er uitkomt.
0: En heb je al een beetje een melodietje, een ideetje in je hoofd? Waar moet het over gaan? Of heb je zoiets van, ik ga er helemaal blanco in?
2: Nou, niet helemaal blanco, maar wel een beetje blanco. Oh, dus ja. Ik heb wel een ideetje. We hebben nu veel piano's gehad, veel vrolijke melodietjes. Ik wil nu wel even iets stevigers.
1: Oké, even doorpompen.
2: Beetje
0: techno. Ja. En wij vonden het waanzinnig dat je hier was. En we hebben een heerlijke pre-party gekregen voor dag 3 van de Dance 1000 morgen. Dus waanzinnig bedankt en een happy ADE alvast.
2: Ja, thanks. Jullie bedankt.
0: En succes met het haar van Milo ook, hè? Dat is een dagtaak natuurlijk. Moet je vanavond nog, heb je vanavond nog taak of mag je lekker
2: ben vanavond vrij. Maar
1: gelukkig. Oh, lekker zeg.
0: De wekker daarvoor zetten. Laat je nog één keer horen voor Sean. En morgen, nieuwe editie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alle

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
1: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
7: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
8: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
6: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
6: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
13: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Werkgevers hopen met de vakbonden te kunnen praten over het doorbetalen bij ziekte. Ze willen iets doen aan de verplichting voor bedrijven om 2 jaar salaris uit te keren na een ziekmelding. De vakbonden wilden pas praten als er bezuinigingen op de WW van tafel waren. En die heeft het kabinet nu geschrapt. Voor het eerst is een vrouw premier van Marokko geworden. De koning heeft Fatima El Mansouri aangewezen. Haar partij werd de grootste bij de parlementsverkiezingen. Daarbij was de opkomst historisch laag. Veel jongeren vertrouwen de politiek niet meer. El Mansouri zegt dat ze hen weer hoop wil geven. In de busjes die werden gevonden bij een luchtmachtbasis in Engeland zaten geen explosieven. De Britse politie heeft wel benzine gevonden en ook huiszoekingen gedaan in Londen. Dit weekend zijn 5 verdachten aangehouden omdat ze misschien een aanslag wilden plegen. Ze zijn op borgtocht vrij. En de zwarte drone, die mensen al maanden zien vliegen boven het terrein van ASML in Veldhoven, is van het bedrijf zelf. Omroep Brabant schrijft dat het bedrijf test of de drone kan helpen bij de beveiliging. De afgelopen tijd kwamen er meerdere meldingen binnen over de drone, maar er is dus niks aan de hand. En dan nu het weer van Weer Online. Er staat vannacht weinig wind en het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend begint met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het nieuws op Slam.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf 8 uur meer Slam.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
10: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
16: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
17: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
18: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
19: Van het bos tot in de tuin.
18: Zagen.
19: Snoeien.
18: Blazen.
19: Maaien.
18: Meer maaien.
19: En nog meer maaien.
18: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
19: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
18: Stiel. Sterk werk.
20: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
18: Ja.
20: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
20: Voor je bedrijf?
18: Ja.
20: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
20: Welke domeinen dan?
18: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
20: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alaska Showtime.
23: What a what? En give you a what?
1: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
22: Echt lekker.
8: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
23: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
0: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Premier Padel in Rotterdam.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier.
2: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
7: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
9: Oh.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
12: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
13: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
15: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
16: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo BelSimpel kan het zijn.
17: BelSimpel zet de tijd op 11 uur.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, wil het kabinet ruim 1 miljard bezuinigen op onderwijs. Dat staat in stukken in handen van de NOS. Daaruit blijkt dat de coalitie daar een geheime afspraak over heeft gemaakt. Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hoeft nauwelijks of niet bezuinigd te worden. Het geweld tegen treinpersoneel blijft toenemen. Dus de Spoorwaardbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden vernielingen gepleegd. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. Rijden en tegelijk de lucht schoonmaken. Studenten van de TU Eindhoven bouwden er een elektrische auto voor. Die vangt bij de wielen het fijnstof op dat van de banden en de remmen komt. En dat is al minder omdat de auto niet zwaar is. De studenten willen autoproducenten aansporen om bij de uitstoot niet alleen naar de uitlaat te kijken. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 16 en er staat weinig wind. Morgenochtend begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En dat was het nieuws op Slam.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren, zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Karokrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Karokrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.

0: S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn

0: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
10: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
11: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
9: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
12: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
13: What a walk! And give you a walk!
12: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
9: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Ga je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
14: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
17: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
18: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
19: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.
15: En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
21: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij meerdere steekincidenten. Kort na elkaar werden er 3 gemeld op verschillende locaties. Volgens de Gelderlander was er vlak daarvoor een grote ruzie. De politie is in grote getale aanwezig. Er zijn 3 mensen aangehouden. CDA en D66 willen dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet groeit naar 500.000 vluchten. De luchthaven mag pas weer groeien als de herrie voor de omgeving is afgenomen. De partijen wijzen op een advies van de Raad van State. Daarin staat dat het te onzeker is of de geluidsoverlast ook echt daalt. President Trump wil binnen een paar dagen een AI-adviseur aanstellen. Dat zei hij na overleg met een paar grote techbedrijven, zoals Anthropic. De laatste tijd neemt de kritiek over de gevaren van AI toe, maar Trump blijft erbij dat de sector vooral zichzelf moet reguleren. De provinciale weg in het Drentse Zuidwolde, waar een ernstig ongeluk gebeurde, blijft tot de ochtendspits dicht. Volgens Rijkswaterstaat is er schade aan het asfalt en de vangrail. Bij het ongeluk kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. 4 andere betrokken bestuurders raakten niet gewond. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Overdag wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het gaan regenen. En dat was het nieuws op Slam. Deze

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim. Dat heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers toch boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. De Amerikaanse minister van Defensie haalt flink de bezem door de legertop. Volgens Amerikaanse media schapt hij binnenkort 1 op de 5 topofficieren. En dat raakt mogelijk honderden militaire leiders. Vorig jaar noemde hij ze tijdens een speech nog de dikke generaals en admiraals in het Pentagon. De huizenprijzen die dalen voorlopig niet. Het aanbod van koophuizen verdubbelde in 5 jaar tijd en de hypotheekrentes lopen op. Toch is de woningmarkt nog steeds te krap, staat in een rapport van ING. Economen voorspellen dat de prijzen tot eind volgend jaar nog licht blijven stijgen. Een grote autofabrikant, die onder meer auto's maakt voor Peugeot en Citroën, legt een aantal Franse fabrieken voor een paar dagen stil omdat ze te weinig batterijen hebben. De vraag naar elektrische auto's is zo groot dat de fabrikant het niet meer bijbeent. En dat komt door de recordprijzen van benzine. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het wel gaan regenen. En dat was het nieuws op Slam.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Desmond en Salman. Echoes from the 90s.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Oliver Heldens and Kreider and the Young Punks. AEIOU.

0: smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten rond Arnhem Centraal. In ieder geval één daarvan moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De politie heeft 3 mensen opgepakt en op social media gaan filmpjes rond van een grote ruzie en vechtpartijen. Boeing mag het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de Amerikaanse marine bouwen. Wat het kost, om hoeveel toestellen het gaat en wanneer ze klaar zijn, is nog niet bekend. Het is Boeings 2e grote order dit jaar. In maart mochten ze ook al het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de luchtmacht maken. Ruim 200.000 mensen hebben in Frankrijk geprotesteerd. Ze zijn ontevreden over het lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Er werd veel geweld gebruikt en er waren vernielingen. Er zijn dan ook ruim 400 demonstranten aangehouden. Volgens de Franse overheid zijn de meeste daarvan minderjarig. En het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt, was de meting gisterochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. En dan het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het nieuws op Slam. Nee.